0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten. Het allerbeste in Midden-Gelderland.
1: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. Saudi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.

0: Het weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duve te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duve te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De dag begint vooral in het oosten en zuidoosten, plaatselijk met dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter bedragen en daarom geldt daar vanochtend code geel. Na het optrekken van de mist schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het noorden en midden gaat het regenen, terwijl het zuidoosten waarschijnlijk nog droog blijft. Komende nacht trekt de regen verder over het land. Morgen verloopt vooral in de zuidelijke helft bewolkt en nat. In het midden en noorden is er soms ruimte voor de zon en valt een enkele bui. Het wordt rond 20 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.
2: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Christina Aguilera en Hood.
1: Dit is Connect met Michel.
0: Ja, een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Ja, het is een beetje een rare ochtend. Ik werd een beetje laat wakker. En dat had eigenlijk een beetje, je kunt aan mijn stem horen, te maken met een heel gezellig feestje gisteravond. Daarover later meer. En dan vraag ik me eigenlijk af, wat kan ik nog meer zeggen? Nou, dat het feestje gisteravond erg gezellig was. Ik was om 3 uur thuis was. En ik dus gewoon compleet mijn wekker doorheen geslapen ben. Maar goed, ik ben er. Is dit Boss Zags? And what can I say? Een hele goede morgen. Fijn dat je...

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Friends op je radio. En Money Don't Matter Tonight. Dit is de ochtend van Connect. En dit is nieuwe muziek. Greta van Vliet. En Play Your Games. Je hoort het nu hier in de ochtend van... Oh, dit is ontwaken in alle smaken. Buiten op dit moment een beetje guur. Ja, het wordt toch een beetje herfstachtig.

Patti LaBelle, een release. Ja, we beginnen vandaag met grijs en wat nevel. En wat mist. Maar zeker in de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij mistmatig. En het bijkt met kracht. En het wordt 21 tot 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. En komende nacht volgt er regen. Morgen is er eerst bewolking en regenachtig. In de middag wordt het wat droger. En breekt vanuit het westen de zon door. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe. En later in de week is het minder warm.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

Het was 1982 en Toto had een gigantisch hit met Rosanna. Hier hoorde je het in de ochtend van Connect. Ja, wat gaan wij eigenlijk doen vandaag? Het is een hele bijzondere dag. Ja, vanmiddag om 2 uur begint in het Horsterpark in Duiven de 24-uursloop tegen kanker. Gedurende 24 uur gaan verschillende teams in estafettevorm wandelen. We lopen in een prachtige groene omgeving aan het water. Met het team van 10 tot 15 personen loopt ieder gemiddeld ongeveer 4 km per uur. En niemand hoeft alleen te lopen. En waar doen we het eigenlijk voor? Nou, we halen met z'n allen samen geld op voor het Braamhuis in Zevenaar, het Toon Hermanhuis in Arnhem en het, natuurlijk ook voor het kankeronderzoek van het KWF en Kika Kinder Kankervrij. Wij van Connect zijn daarbij. Vanaf 2 uur in de middag tot aan morgenmiddag 2 uur zullen de jocks hier in de studio zijn. En de Grave Night Shift is all for me. Je zult mij horen tussen, wat zal het zijn? 12 uur vandaag tot morgen vroeg 10 uur. Ik hoop dat ik het vol ga houden. Voor de mensen die te maken hebben gehad met, met geliefden of naasten die kanker kregen, was het leven in één keer een rollercoaster. Is dit Roman Keating, nu op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: weekend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: met Michel.
1: Oh, je hoorde Basten en Amanda hier in de ochtend van Connect in uur nummer 2. Ja, oh, heerlijk hoor. Absoluut lekker wakker worden op deze manier. Wat gaan we doen? Een heleboel lekkere muziek onderweg. Onder andere deze van Madonna en Sabrina. Come to and bring your love.

onderweg. Onderweg naar 2:00 vanmiddag. Dan start in het Horsterpark in Duiven. De 24 uur wandel. Estafette wandeltocht. Puur om te gaan kijken of we heel veel geld in kunnen zamelen voor het Braamhuis in Zevenaar en het Toon Hermanshuis in Arnhem. Maar natuurlijk ook voor het kankeronderzoek van KWF en Kika Kinderkankervrij. Ja, er zijn op dit moment heel veel initiatieven als het gaat om kanker. Het is het weekend waarin een heleboel evenementen zijn. En ik zou zeggen, steun zoveel mogelijk evenementen. Want kanker is iets wat heel ingrijpend is, wat families uit elkaar trekt, waardoor we veel mensen verliezen. En met jullie geld, ons geld, kunnen wij, nou ja, ik niet, maar de artsen wel, een verschil maken. Steeds betere medicijnen vinden. En kans op genezing veel groter maken. En iedereen in zijn eigen omgeving heeft wel eens een keer meegemaakt dat iemand overleed aan kanker of ziek werd door kanker. En dat veranderde alles. Dat veranderde hun leven. Maar wij kunnen het verschil maken. Wij zijn tot morgenmiddag 2:00 bij je. Met alleen maar de lekkerste muziek om op te wandelen.

Terug naar 1999. Tupac and Changes. En dit is James Arthur. Say You Won't Let Go. Nee, ik laat niet los. Ik blijf je vasthouden tot het eind. Met je.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

Dat was er eentje waar we het stof vanaf moesten halen. Meat Love, it took the words right out of my mouth. En deze is lekker. Ja, dit is gewoon zijn lekkere mashup. En ik vind gewoon, dat moet kunnen op deze zaterdagochtend. Deze is een bijzondere zaterdag. Ja, vanaf vanmiddag 2 uur kun je meelopen en in de sponsor lopen tegen kanker. In het Horsterpark in Duiven. En wij zijn daarbij. Is dit Dr. Pratt.

0: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. De Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Na het zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. Met Connect voel je je overal thuis.

Karol G en Bruno Mars. And Still Love You, Even With A Broken Heart. Dan zit de liefde toch wel heel diep. Ja, zeker. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen de aankomende dag. Vandaag starten we regionaal met wat nevel of mist. Maar tijdens de middaguren schijnt de zon lekker en wordt het 21 tot 22 graden. Vanavond neemt de bewolking wel toe en komende nacht volgt er dan regen. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droger en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur stijgt dan naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Maar vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe. En vooral later in de week is het minder warm. Ja, eigenlijk is het dan best wel lekker wandelweer. Want ja, dat gaan we doen. 24 uur wandelen tegen kanker. In het Horstenpark in Duiven. Ik weet eigenlijk niet of je nog in kunt schrijven, maar volgens mij wel. Ik zou zeggen, pak je vriend, pak je vriendin, je vader, je moeder, opa, oma, baby. En ga met z'n allen inschrijven voor 15 euro per persoon. En loop 24 uur naar je toe. En verzamel zo geld in voor onderzoek tegen kanker. Want het is iets wat nog steeds de wereld niet uit is. En alleen met jouw steun, met jouw donaties, kunnen daar meer onderzoeken naar gedaan worden. Time after time, Cyndi Lauper, nu op jouw radio.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Ben je thuis, op het werk, in de auto? Connect is er overal.

paar maanden geleden overleed zij. Bonnie Tyler en It's a Heartache. Ja, daar kun je beter geen last van hebben. Heartaches. Nee, zeker niet. En It's a Fool's Game. Dat is een ding wat zeker is. Liefde kan af en toe... Nee. Kom, we gaan...

Verrassing voor je. Als jij nu tussen 12 en 8 niks te doen hebt, dan kun je altijd even langskomen hier in de studio. Gezellig bakkie doen. En mij door die graveyard shift heen trekken. Is dit UB40? Maybe tomorrow. Nou, we gaan kijken hoe ik er morgen bij sta. Voor nu, op jouw radio, ontwaken in alle smaken. UB40.

UB40, Maybe Tomorrow. Ja, en dan zit het erop voor de ochtend van Connect. Op deze zaterdagochtend, deze speciale zaterdag. Blijf luisteren naar Connect. Voor de 24 uur loop tegen kanker in het Oosterpark in Duiven. Wij zijn erbij vanaf 2 uur vanmiddag tot morgenmiddag 2 uur. Met de lekkerste muziek. Zijn dit de Bee Gees en You Win Again. Een hele goede morgen, fijn dat je er was. Hai.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken een kleine 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB.

0: Ik heb het echt grijs gedraaid. En dat was een beetje rondom de gebeurtenissen van de MH17 toen dit uitkwam. Jorde dood dan. We beginnen terug naar het jaar 2014 met Home. Je luistert naar Connect.
1: Dit is Connect met Lawrence.
0: Een hele goede morgen, zaterdag 12 september. De koffie weer op met Michel. Nou, dat is fijn, want we gaan genieten van alles mag, niets moet. Zonder Theo, zonder Peter, maar met Lawrence Nicolaas vanmorgen.
2: Dit is Connect.
0: Met de bankzitters, je blik richting mij.

Incognito. Je hoorde Always There uit het jaar 1991. Je luistert naar Connect. Nogmaals een hele goede morgen. Lekker een bakje koffie erbij. Misschien wel met een stukje gebak. Nou, ik ben net aan mijn ontbijt begonnen. Ja, ik was vanmorgen weer vroeg op. Maar mijn ontbijt, ja, daar moet ik altijd eventjes... Eerst eventjes rustig bijkomen. Dan zelf nog een bakje koffie drinken. En voordat ik kan eten, zijn we meestal anderhalf uur verder. Nou, en dat moment is dus nu hier in de studio. Maar gezellig dat je erbij bent. En we zijn er ook echt de hele dag bij. Want straks hoor je nog Weekend Live. En vanaf 2 uur hoor je 24 uur lang radio hier bij Connect. Ook te zien op Connect TV met Visual Radio. We gaan schakelen naar onder andere Duiven. Want we staan vandaag in het teken van de 24 uursloop in Duiven. Samen tegen kanker. Voor meer informatie kijk even op onze website rtvconnect.nl. En lees je in onze app. En vanaf 2 uur dus vanmiddag hebben wij live uitzending. Met ook diverse verslaggevers. En het wordt een mooie uitzending. Natuurlijk ook wel met een bepaalde gedachte erachter. Maar we gaan ons best doen om zoveel promotie te maken dat er ook wel geld binnenkomt. En ook om de lopers natuurlijk te supporteren. Daarom zijn wij ook 24 uur erbij hier van Connect. We gaan naar Normani.

0: Normani hoorde je hier bij Connect uit het jaar 2019. Nou, misschien wel een motivatie om een kijkje te nemen op de website 24uursamentegenkanker.nl. En dan kun je zien ook hoe je hun doel kunt steunen. En dan kun je ook precies zien wat er gebeurt als je een donatie doet. Dat allemaal ook hier vanmiddag vanaf 2 uur bij Connect Radio en op de televisie te zien bij Connect TV. Vanaf 2 uur, 24 uur lang. We gaan naar Cindy met de agendaberichten.
1: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
2: Zet de zomer aan. Luister Connect.

1978, je hoorde de Village People met YMCA. Ik ken dat dansje nog steeds niet. Ik heb het denk ik wel duizenden keren geoefend. Maar ik onthoud het maar niet. En ik heb zelfs nog meegevaren op een regionale omroepboot. Ergens in Midden-Nederland. Nou, en dat zag er ook niet uit toen ik dat dansje deed. Wat ik overigens wel heel knap vind van Natasja de Kruijf, die op de vrijdagochtend hier zit bij Connect Radio. En ook live te zien is op Connect TV met Visual Radio, is dat zij dat dansje eens een keer helemaal heeft gedaan zonder één fout te maken. En dan kan ik haar gewoon neerzetten, eigenlijk vergelijken met de videoclip uit het jaar 78. Ja, kun je nagaan. En echt geen fout kunnen constateren. Je luistert naar Alles Kan, Niets Moet hier op de radio. Of Alles Mag, Niets Moet. Ik moet nog eventjes wennen. Ja, ik zit er natuurlijk niet standaard in. Normaal Theo van Kempen of Peter van Hal. Maar vanmorgen mag ik het weer overnemen. Loris Nicolaas, ik ben er tot 12 uur. Met Dr. Elben nu, It's My Life. Ik ken ook een Nederlandstalige versie ervan van Hans Kraaij junior, Happy Luis. Kan ik een keer voorstellen om te draaien, maar dat is niet het geval deze morgen. Praag gewoon naar het origineel. Dr. Elben, It's My Life, hier bij Connect.

0: ben sinds vorige week weer een beetje gaan sporten. Maar als ik dan Dua Lipa hoor, dan stap ik even mee. Ja, we hebben hier een opstapje, maar die is ook niet van mij. En als ik daarop ga stappen, dan breekt dit sowieso door twee. Maar ik deed wel lekker mee. Ik denk dat ik inmiddels wel dankzij Dua Lipa misschien iets van 12 calorieën heb mogen verbranden. Het is half elf geweest. Goedemorgen, we gaan naar de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Duxhouse, Barbara Streisand hier bij Connect. Toch wel grappig, hè, dat je door één bekende naam zo'n succes kan boeken. Ja, ik blijf het nog steeds leuk vinden. Ook al praten we over bijna 17 jaar geleden. We gaan naar Rousseau, we gaan er nu naar het heden, waar de ladies zijn. Nieuwe muziek hier op.

goede oude tijd. Ik vind het jammer dat ik het niet heb mogen meemaken. De tijd van Freddie Mercury. Cream, we are the champions. 1977. We gaan naar Nicole. Don't you want my love? Nou, ik weet niet. Wil je mijn liefde op deze zaterdagmorgen, de 12e september?

0: wil wel mensen de liefde geven. Maar ja, ik krijg altijd zo weinig liefde terug. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar ik ben, toch al ruim, wat zou het zijn? 9 jaar vrijgezel of zo. Ik vind het wel lekker hoor, want je kunt alles doen wat puntje verboden heeft, zeg maar. Nicole uit 1985 hoorde je. We gaan naar Cindy met de agendaberichten.
1: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Kylie Minogue hoorde je. I should be so lucky. We gaan naar Rio, where the sun comes down. En zo dadelijk krijg je het wereldnieuws van 11 uur. En daarna nog een uurtje met alles mag, niets moet hier op de radio bij Connect. Tot zometeen.
1: Met Connect beleef je een spetterende zomer. Time to wake up.

0: Connect. In heel midden Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel midden Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Je hebt 10 minuten oponthoud voor de grens. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En tot

0: Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Henk Westbroek, ja, heb ik ook nog best wel veel contact mee gehad in het verleden. En in de tijd toen Henk Westbroek dit inzong, was het los van het goede doel. Want toen was even op zijn Utrechts gezegd, want ik kom zelf uit Utrecht, de pleuris al uitgebroken. Want Henk Temming en Henk Westbroek konden niet meer door één deur. Maar die ruzie is inmiddels wel opgelost hoor, na 30 jaar.
1: Dit is Connect met Lawrence.
0: Uur nummer 2, goedemorgen, zaterdag 12 september. Je luistert naar Alles Mag, Niets Moet. Zonder Theo, zonder Peter, maar met Roos Nicolaas. En nu met Westlife, met If I...

0: Two Brothers on the Fourth Floor. Never Alone. Terug naar die goede oude tijd, de jaren 90. En daarvoor Marco Schuitmaker met Zomernacht in Griekenland. Ik denk een jaar of 4 geleden sprak ik Marco nog uitgebreid tijdens de Buma en L Awards. Toen werd het nog in Utrecht gehouden. En toen vertelde hij dat hij gewoon lekker als hobby zanger aan de slag ging. Zijn broer was manager. en hij werkte toen gewoon nog in een schoenenwinkel. En het was gewoon echt puur als hobby. Ik denk dat hij toen per uur zoiets van 300 of 400 euro vroeg. En als je nu kijkt naar de prijzen, ja, die zijn niet meer zo goedkoop, hoor. Bij Marco Schuitmakertje. Nee, zeker niet. Marco Borsato nu, met Schouder aan Schouder.
1: Stand schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor

0: heel belangrijk persoon vergeten. Ik kondig Marco Borsato aan. Maar onze grote vriend uit Brabant, Guus Meeuwis, had ik ook nog even moeten aankondigen. Schouder aan schouder hoorde je. We gaan naar de agenda berichten.
1: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerde. Tot zover de agendaberichten.
2: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: zo'n fan van Jamai. Ik was meer een fan van Jim Buckham. Tell Him. Ja, Step Right Up won hè, in 2003 Idols 1. En dat was echt wel een hype hoor. Met al die posters van zo'n deodorantmerk. Ik stem op Jamai. Ik stem op Jim. Ja, 11 jaar was ik. Oei, oei, oei, oei, oei. Wat gaat de tijd toch snel?
1: Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé op de radio hierbij Connect. Alles mag en iets moet met nu de headlines uit het nieuws. Het is 11:30 geweest.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar het blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Na een grijze start, vooral in het oosten, hebben we vandaag een redelijk warme dag met een mix van wolken en zon. Vanmiddag wordt het 20 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Aan de kust staat daarbij een stevige zuidwestenwind. Later vanavond trekt vanuit het westen regen het land in en die zorgt op veel plaatsen ook voor een natte nacht. Daarbij daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen, zondag, is het eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuiden. Later op de dag klaart het vanuit het noordwesten op en dan wordt het iets minder warm dan vandaag met zo'n 19 à 20 graden. En hier en daar kan nog een buitje vallen. Komende week blijft het wisselvallig, maar wel warm voor september. Maandag 21 tot 24 graden en dinsdag eerst nog iets warmer, maar dan gaat het later op de dag regenen. Vanaf woensdag wordt het koeler met 18 à 19 graden en valt er af en toe een bui. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Er staat file voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mind Forbidden Lover van Chic Hordy in 1979. En daarvoor nog plaatsdelict van Snelle op de radio. Nog 10 minuutjes bij je. Weekend live straks na 12 uur met Peter Nillessen. De Rolling Stones, die hoor je nu met Start Me Up. Yeah.

Charlie Brown van Goldplay. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Alles Mag, Niets Moet op deze zaterdag de 12e. Heel veel plezier zo dadelijk met Weekend Live. En nog even aandacht. Ik heb er niet heel veel aandacht aan geschonken, maar straks na 2 uur 24 uur lang aandacht. Want we schakelen dan naar onze verslaggevers, onder andere in Duiven. Tijn Tiedink en Stijmar Polman, die hoor je daar op locatie. En wij zijn hier gewoon straks vanaf 2 uur 24 uur aanwezig in de studio in Zevenaar om ons steentje bij te dragen aan de loop in Duiven. 24 uur samen tegen kanker.nl. We zijn er 24 uur bij vanaf 2 uur vanmiddag tot morgenmiddag 2 uur. Mocht je een steentje willen bijdragen, waar doen ze het voor? Check even ook de website 24 uur samen tegen kanker.nl. En hou ook vooral onze website rtvconnect.nl en onze app in de gaten. Heel veel plezier nogmaals met Weekend Live zo dadelijk. Ik ben er later nog vandaag rond 1 uur of 6 als Vitesse speelt. Tot vanmiddag. Nou ja, dat is eigenlijk dan vanavond. Tot vanavond.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn sta je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 20 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Nou, ik kan je wel vertellen, het is lang geleden dat ik roomservice heb gehad in een hotel. Zo lang geleden dat ik in een hotel heb gezeten, dat ook nog eens een keer daarbij. Pitbull op de radio, hotel, roomservice op de zaterdag. Ik zeg een hele goede middag ook tegen Tijn. Tijn,
1: ja, een hele goede middag. Ik wou net zeggen, een hotel kan je vast ook niet betalen, dacht ik. Nee, grapje.
0: Niet betalen?
1: Nee.
0: Nou, ja. Nou. Oh, zeg, de poot is al gelijk gezet. Hier wordt al gelachen in de video. Nou, goedemiddag allemaal. Ik zeg ook even een hele goede middag tegen Henk. Hallo.
2: Ja,
0: een
2: hele goede middag.
0: Ja, want het is een bijzonder aanschuift.
2: Ja, het is een bijzonder goede middag. Hè, ja. we hebben twee dagen een uitzending. Van de middag vanaf 2 uur beginnen we dan 24 uur. En wij gaan niet alleen 24 uur uitzenden. Maar het gaat met name om de loop in het Horsterpark. De 24 uur samen tegen kanker. En ja, je kunt er lang en kort over praten. Kanker is gewoon, en ik mag het één keer op de radio zeggen, gewoon een kutziekte.
0: Ja, dat is het zeker.
2: Klaar, makkelijk
0: het zeker.
2: En iedereen heeft ermee te maken. Direct, indirect of met familieleden. Nou, daar kun je heel lang over praten. Je kunt alleen maar één ding doen. Om met elkaar te kijken of we die kanker er ooit een keer onder kunnen krijgen. En dat zou in theorie kunnen. Want de resultaten zijn steeds beter. Er worden steeds meer mensen kunnen genezen of een langer leven hebben. Ondanks de kanker. En die 24 uur samen tegen kanker is een loop in het Horsterpark in Duiven.
0: Ja, gaan er heel veel mensen aan meedoen, dat je weet?
2: Daar gaan veel mensen aan meedoen. Een aantal teams doen ermee. Een paar honderd lopers. Die lopen niet allemaal tegelijk. Die lopen in een soort estafette 24 uur lopen, voor alle duidelijkheid. Het is geen hardloopwedstrijd. Het begint vanmiddag om 2 uur. En als je nu denkt, ja, weet je, ik kan er niet naartoe. Ik zou toch wel wat willen doneren. Dan kan dat. Ga dan naar de website. 24 uur samen tegen kanker. Dat is een donatieknop. Mm-hmm. En mijn tip zou zijn, je hebt net de vakantie achter de rug. Je bent naar een paar festivals geweest. En dan betaal je dan 7 euro voor een biertje. Of een tientje voor een hamburgertje. Ik zou zeggen, nou, doneer eens gewoon 1 hamburger. 10 euro, even overmaken. En dan komt dat helemaal goed.
0: Ja, en het mooie is, wij van Connect zijn er de hele dag, de hele avond, de hele nacht. En ook morgenochtend nog bij.
1: De hele 24 uur.
0: De hele 24 uur.
2: Tot morgenmiddag 2 uur.
0: Ja, verslag gaan we doen. En we gaan ook nog kijken wat de opbrengst is.
2: Ja, we gaan zeker morgenmiddag eventjes checken, toch?
1: Ja, tenminste, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Fantijn,
1: als we het draaiboek volgen.
0: Ja, jij gaat vanavond ook nog natuurlijk meedoen.
1: Ja, vanaf 12 of vanaf 2 uur na dit programma teleporteer ik naar het Horsterpark en ben ik daar present.
0: Oké, wat een mooi woord.
1: Wat?
0: Teleporteren.
1: Ja.
0: Ja, oké. Nou, we gaan er een hele mooie uitzending van maken. Wij gaan er vandaag al een beetje de aftrap mee doen eigenlijk.
1: Ja, een beetje de warming-up.
0: De warming-up. Hey Henk, dankjewel voor je toelichting. Doneren.
2: En even nog, hè.
0: Ja, zeker.
2: Mocht je dat niet gehoord hebben, dan nog een keer, hè. 24 uur samen tegen kanker. Ga naar de website, druk op het knopje, maak wat geld over. Mag een tientje zijn, mag ook meer zijn, mag ook ietsje minder. Iedere euro is meegenomen om samen te vechten tegen die K-ziekte.
0: Ja, het is gewoon heel belangrijk, hè. Hey Henk, dankjewel. Succes in ieder geval. Wij gaan in ieder geval een hele mooie show maken tot de 2 uur. En straks om 12:15 gaan we ook nog even bellen.
1: Met?
0: Dat vertel ik je zo meteen. En ook straks natuurlijk Arie in de house.
1: Ja, waarschijnlijk zal het alweer een heel leuk nummer zijn dat iemand heeft uitgebracht, hè?
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja?
0: Maar dat horen we straks om 12:15.
1: Dat is jammer.
2: Maar nog even wat. Hey, misschien is dat een idee, hè? Als nou mensen een verzoekplaatje willen hebben.
0: Ja,
2: en die willen ze bij jou aanvragen.
0: Mag het altijd.
2: Dan mag dat altijd. Normaal doen we dat altijd gratis. Maar vandaag tot en met morgen met 2 uur is niet gratis. Dus als je een verzoekje wil aanvragen, mag dat minimaal 5 euro storten. We gaan uit van je eerlijkheid. Dus stort 5 euro bij 24 uur samen tegen kanker. En wij draaien jouw plaatje.
0: Helemaal goed. Henk, dankjewel.

ik ben er wel een beetje aan toe, kan ik je vertellen. Naar een week een beetje ziek te zijn geweest. Lekkere holiday rap hoorde je. MC, Maiker en DJ Sven hier bij Connect op de zaterdag vandaag. We lopen tegen kanker. Vandaag om 2 uur in Duiven. We gaan er vandaag en vannacht en ook morgen 24 uur hier bij Connect aandacht aan besteden. Tot aan 2 uur is het Weekend Live met Tijn en Peter op de radio. En dit is Kato.

Turn the lights off. Nou, laten we ze nog maar even aanstaan hier op de zaterdag. Het is jouw zaterdagmiddag met die grootste hits aller tijden. En wil je wat leuks horen? Laat het even weten via 0316-6x3. App even naar de studio. Straks om 12:30, dan praat Tijn je bij met het allerlaatste nieuws uit de regio vandaan. Voor rest deze Tina Turner. Dit is Two People bij Connect.

0: 1986 voor Tina Turner en Two People. Ja, wij zijn ook met z'n tweeën hier op de radio, Tijn.
1: Ja, met z'n tweeën.
0: Ja, met z'n tweeën. Volle bak hier in de studio. Dan wordt achter de schermen altijd druk gewerkt om straks ook de uitzending vanaf 2 uur tot morgenochtend 10 uur mogelijk te maken. Hè?
1: Ja. We gaan zo meteen bellen. Met, of wil je dat nog niet vertellen?
0: Ja, ja, vertel maar.
1: Ja, want we gaan zo meteen bellen met Remco Gevers.
0: Ja.
1: En Remco heeft samen met een bondgezelschap van over de hele wereld een house nummer gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Heb je hem al gehoord? Of
1: nee,
0: niet?
1: Ik heb hem nog niet gehoord.
0: Oké, dan mag je hem daarna gaan beoordelen.
1: Ja, ik laat me verrassen.
0: Ja, je laat je verrassen. Jij kan wel van verrassingen. Jij?
1: Ja, house, dat is soms best lekker.
0: Ja, ligt eraan waar je zit, op welk moment en zo. Ik denk als je daar in de auto zit en je hoort die plaat.
1: Ja, of als je aan het werk bent.
0: Ja, bijvoorbeeld
1: dan
0: dus.
1: Ga je ultra snel typen.
0: Ja. Hey, heb je een beetje een leuke week achter de rug?
1: Wat heb ik gedaan? Ja, ik heb wel een leuke week achter
0: de rug. Ik zeg niks, ik vraag alleen.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ik heb wel een hartstikke leuke week achter de rug, ja.
0: Heb je iets leuks meegemaakt? Dat wil ik even vertellen aan iedereen.
1: Nou, zondag is de morgen. Is naast de 24 uur lopen tegen kanker.
0: Ja.
1: Kan je ook naar Goes afreizen voor de zeepkistrace.
0: Ja.
1: Ik heb er gisteren even een kijkje genomen bij de opbouw. Hoe het daar allemaal gaat.
0: Ja, en hoe gaat het daar?
1: Nou, ze gaan morgen dus vanaf een viaduct. Worden ze een soort van opgetrokken en dan worden ze losgelaten en dan moeten ze een heel parcours afleggen met de zeepkist.
0: Oké, okay. En gaan ze dan ook uiteindelijk komen ze dan in het water terecht als het misgaat of zo? Net als de landen zee in de lucht, lijkt het daar een beetje op?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ze moeten een heel parcours afleggen, maar dan moet je door een schuimbak, moet je slalommen en
0: Maar mag iedereen daar nog aan meedoen of zijn er mensen die schrijf je daarvoor in? Of hoe gaat
1: dat? Je moet wel zelf een zeepkist bouwen en ik denk niet dat je daar nu nog de tijd voor hebt.
0: Oké, okay. Je moet iets bouwen.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik ga zondag daar opnames maken. Ik dacht, ik doe even mee of zo. Ik hou altijd van iets uitdagen.
1: Ja, misschien.
0: Toch?
1: Ja, nou, we hebben gisteren met een meisje gesproken.
0: Ja.
1: En die had een hele mooie rode zeepkist.
0: Oh. Ik zou zeggen, leg even contact en regel wat.
1: En misschien mag je wel daarin zitten.
0: Ja, dat zou leuk zijn, Nou, dat gaan we allemaal meemaken.
1: Ja, die reportage komt over een half uur online.
0: Oké, over een half uur online. Ja. Misschien kunnen we even met haar bellen. Met die dame? Van die zeepkist? Nee?
1: Dat kan.
0: Oké. Oké, nou, gaan we zien. Trouwens, mocht je aan mijn stem horen, ik ben een klein beetje verkouden. Dat hoor je wel, hè?
1: Ja, dat hoor ik heel
0: goed. Maar dan mag de pret allemaal niet drukken, dames en heren. Nee, Loutje, dat is echt puur gewoon, gewoon. Kijk, dat dus. Even gaan terug naar de jaren 90. Welkom bij Connect op Radio Televisie Online. Je volgt ons overal, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Ik ben nu uit de 90s, de Two Brothers on the Fourth Floor. And I'm thinking of you. Nou, bijna 24 uur per dag denk ik aan Connect.

0: blijft altijd lekker, hè, die muziek van de Bee Gees. Lekker terug in de tijd. Tragedy op de zaterdag vandaag. Hier ben ik gewoon steeds alle tijden. Het is 2:30. Ja, vanavond gaat het allemaal gebeuren. Celine Dion maakte vanavond haar grote comeback. Voor het eerst sinds 2020 heeft die Canadese zangeres weer een concert daar in Parijs. Ja, ik zou er wel bij willen zijn. Jij niet?
1: Nee.
0: Nee? Hou je daar niet van? Van Celine Dion?
1: Nee, ik haal haar altijd door de war met...
0: Mariah Carey.
1: Nee. Maar er was toch met het Songfestival... was er ook zo'n mevrouw en die heette... had ook zo'n naam. Maar die kon helemaal niet zingen.
0: Oh, kun jij zingen trouwens?
1: Nee, dat is een ander verhaal.
0: Oké. Nee, ja, ik vind haar wel leuk. We gaan zo even een plaatje van haar draaien.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja,
0: oké. En wil jij trouwens wat leuks horen thuis? Laat het ons even weten, hè, via 03-16-6-3 app even naar de studio. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. We worden weer bijgepraat door Tijn. Tijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een fietser is donderdagavond ernstig gewond geraakt aan de Roggestraat in Arnhem Centrum. Het slachtoffer zou met zijn fiets op een paaltje zijn gebotst. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar gezien de aard van de verwondingen werd daar niet op gewacht. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het Radboud UMC. De gemeente Arnhem zet 3 ton opzij voor het verduurzamen van Arnhemse woningen. Het geld is bedoeld als financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven. Met het geld kan een gezamenlijk zonnedak of een lokaal warmtenet gerealiseerd worden. De politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Maandag 31 augustus rond 12 uur zou een scholier geschopt en geslagen zijn achter het Liemers College in Zevenaar op de locatie Herenmaten. De politie spreekt van 2 hoofdverdachten die het slachtoffer meerdere keren schopten en sloegen. Het slachtoffer heeft ernstige klachten aan de mishandeling overgehouden. De mishandeling zou zijn gefilmd. De politie zegt deze beelden in bezit te hebben. De politie roept de daders op zich te melden. Ook komt de politie graag in contact met getuigen. Wanneer de daders zich niet melden, kunnen de beelden openbaar worden gemaakt. Dit weekend is het Open Monumentendag. In het hele land kunnen bezoekers binnenkijken in monumenten waar je waarschijnlijk anders normaal nooit komt. Zo kan je in Doesburg in de stadstuinen komen en is er in Bemmel een expositie over archeologische vondsten die gevonden zijn bij de aanleg van de A15. In Oosterbeek is station Laag Oosterbeek te bezoeken. Op rtvconnect.nl hebben we een beknopt overzicht gemaakt van alle monumenten die zijn te bezoeken. Ook vind je daar een overzicht van andere activiteiten die dit weekend in de regio zijn.
0: Heb jij daar aan meegewerkt, aan dat overzicht?
2: Ja, daar heb ik
0: ja, mee. Dat dacht ik al, vandaar dat je die noemde. Oké.
2: Normaal krijg je dan nog Vitesse-nieuws van me, maar Vitesse speelt pas vanavond. Ik heb wel ander sportnieuws voor je. De Arnhemse voetbalclub Eldenia kiest vanaf volgend seizoen voor zaterdagvoetbal met het eerste elftal. Het bestuur heeft deze beslissing genomen, kijkend naar de toekomst. Volgens het bestuurslid wil de jeugd tegenwoordig niet meer op zondag spelen. Vitesse speelt vanavond tegen het Limburgse Roda JC. De wedstrijd is vanaf 16:30 live te volgen op deze zender. Dan nog even een dienstmededeling. Na dit programma vanaf 14:00 staat Connect Radio helemaal in het teken van 24 uur tegen kanker. Verschillende deelnemers wandelen in het Horsterpark 24 uur lang in estafettevorm om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek tegen kanker en verschillende inloophuizen in de regio.
0: Nou, een hele mond vol weer, Tijn. Ja. Nou, we zijn helemaal op de hoogte.
2: Het weer krijg je dan nog van me. Vanochtend was het een beetje grijs, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag droger en dan kan de zon zich af en toe nog even laten zien.
0: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de Connect-app.
0: Dankjewel, Tijn. En zometeen dus Celine Dion, maar eerst Suzanne Freek.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, ik heb ze mogen aanschouwen daar in het Gelderdom in Arnhem. En wat was het leuk. Ik had er helemaal geen zin in, maar ik ben er toch geweest. En wat was het mooi om daarbij te zijn. Suzanne Vreek hoorde je op de radio natuurlijk. En wat is er allemaal?
1: Tijdens dat concert gingen ze toch vliegen, of was dat iemand anders?
0: Ja, ze hebben zeker gevlogen. Ja. Was dat niet leuk geweest voor jou om naar dat concert te gaan?
1: Ja, jawel.
0: Zo, hou je dat, ik denk dat je dat wel
1: Suzanne
0: leuk
1: Freek is, vind ik wel hartstikke leuk, ja.
0: Ja, nou, misschien over onderweg naar later. Misschien de volgende keer.
1: Onderweg naar later, ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Hey, zometeen dan hebben wij natuurlijk, gaan we bellen met Remco. Remco en muziek.
1: En muziek.
0: En muziek. Dus wel spannend wat dat gaat worden.
1: Ja, ik heb nog wel een verzoeknummertje, Peter, eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik zat in de trein vanmiddag, hier onderweg hier naartoe.
0: Ja,
1: en dan,
0: ja, maar een auto kun je niet betalen.
1: Nee, die kan ik inderdaad niet betalen. Daar heb je gelijk.
0: Oké. Okay.
1: En toen dan luister ik altijd muziek. En toen hoorde ik het liedje Feel van Robbie Williams.
0: Oh.
1: En ik
0: denk,
1: nou, dat zou toch echt
0: wel een leuk,
1: heel lekker nummer zijn om even in de show te draaien.
0: Oké, okay, nou, zullen we dat zo meteen dan doen?
1: Ja, laten we dat zo meteen
0: Feel
1: doen.
0: Feel van, hij treedt nog wel een beetje op, hè?
1: Ja?
0: Ja, toch?
1: Ja, is hij trouwens oud?
0: Oud?
1: Ja.
0: Nou, wat is oud?
1: Ja, hoe oud denk je dat hij is?
0: Jaar of 56.
1: Ik ga het opzoeken.
0: Ja, zoek jij het op. Ga ik ondertussen vertellen dat Celine Dion vanavond naar uiteindelijk weer sinds 2020 haar comeback gaat geven. Canadese zangeres, de reeks optredens in Parijs zijn vanwege haar gezondheid alles behalve vanzelfsprekend. Ja, het ging een hele lange tijd niet zo goed met Celine, maar ja, het gaat gelukkig weer beter. En ik denk, ja, als ze vanavond toch in Parijs gaat optreden, dan moeten we ook wel leuks gaan draaien. Ik heb gekozen voor That's the Way It Is. En hoe oud is die?
1: Je zei 63, hij is 52.
0: Nee, ik zei 56.
1: Oh, 56, hij is 52.
0: Ah, zal ik in de buurt.
1: 4 jaar daarnaast.
0: Oké, okay, gaan we zo meteen Feel draaien?
1: Dat is een goed idee, ja.
0: In het derde uur. Nee, tweede uur. Eerst Celine Dion op de radio. And That's the Way It Is.

0: Oh, lekker zeg, Sam Hamper op de radio en Just a Little tijdens Weekend Live. Vandaag wordt er speciale uitzendingen gehouden, Tijn, vanaf 2 uur vanmiddag. Natuurlijk alles tegen lopen tegen kanker, die vreselijke ziekte.
1: Ja, hopen. Weet je hoeveel geld ze vorig jaar op hebben gehaald?
0: Geen idee. Maar dat is een leuke opdracht voor jou om dat straks even uit te zoeken.
1: Dat ga ik straks uit.
0: Hé, we hebben iemand aan de telefoon hangen. Dat is Remco Gevers. Remco, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Leuk om jou even zo in de uitzending te halen.
2: Ja, wat gezellig, ja.
0: Ja, zeker, want jij bent eigenlijk van Tijn en mij ook een collega.
2: Geweest. Ja, zeker,
0: Ja, geweest? Ja, voor jou geweest. Ja, voor mij.
1: Ja, voor jou nog steeds, ja.
0: Wij kennen elkaar eigenlijk een beetje ook van de Vierdaagse natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dat is ook altijd superleuk. Met het verslag daar en met de deelnemers en toeschouwers. Dus één groot feest.
0: Ja, maar jij bent er veel meer druk. Ik zag je voor de laatste keer al bij het Radboud het een en ander doen.
2: Ja, klopt, ja. Ja, ik ben er inmiddels aan het werk. Ik ben afgestudeerd.
0: Oh, kijk.
2: En, ik werk nu in het Radboud UMC, ja.
0: Oké, okay, en wat doe je daar precies?
2: Ik doe wetenschappelijk onderzoek naar verpleegkundige handelingen. Om zo de verpleegkundige, het verpleegkundig vak nog verder te versterken, zeg maar.
0: Ah, wat leuk. Wat goed bezig.
2: Ja, dus dat is wel heel interessant.
0: Ja, ja. En dan maak je ook af en toe nog een beetje radio daar.
2: Ja, zeker. Ja, op maandagavond maak ik radio.
0: Oh, wat leuk. Hé, we hebben je natuurlijk niet zomaar aan de telefoon voor een gezellig gesprek, maar je bent ook nog gitarist.
2: Ja, klopt, ja. Ja, voorheen heb ik ook in een band gespeeld. Dat is alweer een tijd geleden. En vorig jaar kwam ik een DJ tegen uit Veghel. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan.
0: Ja, dat is niet te horen.
2: En toen begonnen we een beetje over muziek te praten. En toen had hij het idee om een zomerse plaat te gaan maken. Want hij maakt wel vaker zomerse muziek. Mm-hmm. En hij vond het eigenlijk wel heel leuk om de gitaar daarin te verwerken. Dus toen zijn we daar samen aan gaan werken. En uiteindelijk heeft hij nog een andere producer erbij betrokken, een andere DJ. En ook een zangeres nog op het nummer. Dus zo zijn we eigenlijk met z'n vieren hebben we een mooi nummer gemaakt.
0: Ja, maar nou, die zangeres komt niet zo heel dicht bij huis vandaan, heb ik begrepen.
2: Nee, klopt. Die komt uit Amerika.
0: Ja.
2: Dus dat is al een eindje hier vandaan.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Ik neem aan dat jullie niet met z'n allen samen de studio in zijn gedoken, of wel?
2: Nee, klopt. Want dat is natuurlijk wel een beetje ver weg.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, in eerste instantie had de DJ uit Veghel contact met een producer uit India. Dat is de andere producer op het nummer. En die heeft stukken meegemaakt van het nummer en ook zijn eigen input gegeven. En uiteindelijk is de DJ uit Veghel op zoek gegaan via social media naar een zangeres. Die echt geschikt zou zijn qua stem voor dit nummer. Dus hij heeft een beetje gekeken van nou wat wil ik precies voor kleuren van stem zeg maar. En toen vond hij haar op social media.
0: Ah, oké. Okay.
2: En toen heeft hij haar benaderd en die heeft dan ook zelf de tekst gemaakt, die zangeres. En uiteindelijk ook ingezongen.
0: Ah, en dan krijg je een heel mooi resultaat.
2: Ja, dat is wel lekker zomer.
1: Ja, wat voor nummer is het? Welk genre?
2: Ja, het is house. En je kunt het ook nog zien als progressive house. Dus je hebt elke keer een beetje een opbouw. En dan een drop. En dan bouw je weer zo langzaam op richting een nieuwe drop.
1: Ja, en zit er nog een verhaal in het nummer?
2: Ja, het gaat vooral over het overbrengen van dat zomerse gevoel. En we zitten nu aan het einde van de zomer. Dus we willen ook iedereen nog een beetje dat zomerse gevoel meegeven voor de nazomer.
0: Dat hij nog even blijft hangen, zeg maar, die zomer. Dat zou fijn zijn.
2: Ja,
0: hè?
2: Precies. Ja. Ja, okay. Ja, en het gaat ook wel heel erg over jezelf vrij voelen. En dat hoort ook een beetje bij die zomer, hè, dat je jezelf helemaal vrij voelt. Mm-hmm. Dus dat je echt een beetje met je skybound hart, dat je met je hart lekker de lucht in gaat. Daar gaat het vooral over.
0: Oké, okay. Ik denk dat we maar moeten gaan luisteren, Tijn, denk je niet? Want Tijn heeft het nog niet gehoord, hè, dus die gaat daar ook een oordeel over geven. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik vind het leuk.
1: Ik ben wel benieuwd, smaakt dit naar meer? Ga je nu meer muziek maken of was het een keer een leuk uitstapje?
2: Nou, met deze DJ ben ik nog bezig met een ander nummer. Ook weer met een andere producer erbij. Maar ja, dat is vaak zijn dat lange processen, want daar werken we ook met z'n vieren. En die komen wel allemaal uit Nederland, dus daarbij gaan we wel met z'n vieren dan de studio in.
0: Ja, dat is wel leuk. Dat lijkt me ook veel leuker uiteindelijk, hè? Dat je in ieder geval toch met z'n allen dat gevoel hebt dat je iets aan het maken, iets aan het creëren bent.
2: Ja, precies, ja. Maar daarmee duurt het dus wel langer, want je moet elke keer wel met z'n vieren tegelijk kunnen afspreken om verder te gaan met het nummer.
0: Ja, nou, ik hoop dat we meer van je gaan horen. We laten in ieder geval ons luisterpubliek nu bekendmaken met jou. En heb je wat nieuws? Ik zou zeggen, laat het ons weten.
1: Ja, kan
2: nou,
1: altijd.
2: Super. Ja, helemaal goed.
0: Kun je, bedankt. Wil je het zelf aankondigen, Remco? Dan gaan we min starten en dan gaan we luisteren.
2: Ja, dat is helemaal goed. Dan is hier van Luflexo, Rem Jeff van Taurine en de SKV is Skybound Heart.
0: Remco, dankjewel. Een fijn weekend. We gaan genieten.
2: Oké, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.

0: Skybound Heart van onder andere Remco, die we net aan de telefoon hadden.
1: Ja. Ik moet wel zeggen, dat smaakt wel naar meer.
0: Ja, het is wel een lekker nummer, ja.
1: Als je lekker in de auto zit, lekker genieten en dan denk je van, oh, die zomer mag nog wel even lekker duur door denderen.
0: Ik vind het wel knap dat je dat dan zo even maakt.
1: Ja, toch? Ben jij een beetje muzikaal onderlegd?
0: Ik zat onderweg te denken. Ik denk dat mijn muzikale kennis vrij beperkt is.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oké. Ja, mijn muzikale...
0: Die van jou zal wel beter zijn.
1: Ja, sorry, ik ben een beetje ook met schakelen en zo, maar het gaat er vandaag niet helemaal lekker.
0: Nee, dat zie ik.
1: Nah. Oké, zometeen deel 2 van de show. Dan gaan we even contacten met Arie. Hij zei tegen mij van, heb je een nieuwe overhemdje aan? Hij zegt blouse, maar het is een overhemd.
0: Zit hij te kijken?
1: Ja, blijkbaar.
0: Oh, okay.
1: Even zwaaien naar aardag. Hallo.
0: Je bent een beetje in de herfststemming.
1: Ja, leuk hè? Het is al een beetje herfst.
0: Ja, maar ja. Moet het zomergevoel doen?
1: Straks in deel 2 van de show, dan gaan we ook nog even met een hartig woordje met jou spreken. Waarom? Dat hoor je ook zo meteen. Ja, want het kan niet zomaar wat jij gaat doen. Ja, echt waar, dames en heren. Maar goed, dat horen we zo meteen in deel 2 van de show. En wil je nog wat leuks horen? Laat het ons even weten via 0316 6x3 app even naar de studio. Straks bij de platen, onder andere nog dus die platen jij wilde horen, hè? Wel veel. Ja, die komt er ook aan. Eerst is Meltdown Boy, dit is de Bronski Beat bij Connect. Blijf hier op radio, televisie en online.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers Open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse

origineel is uit het jaar 1969. De Popcorn Maker, zo worden je met popcorn op de zaterdag vandaag. Deel 2 van de show. We bereiden ons voor de marathon-uitzending van 24 uur. Waarbij wij gaan lopen tegen kanker. Althans, in Duiven wordt er gelopen tegen kanker in het Hosterpark. En vandaag kun je daar gewoon bij zijn. Je kunt ook doneren. Dat kan ook straks vanaf 2 uur. Dan wordt er ook een logo in beeld gebracht en een QR-code. En dan kun je ook blijven doneren. Veel verslag vanaf locatie vandaag. Onder andere Stijnmar en Tijn zullen daar acte de présence gaan geven. En ik zei het straks al, ja, ik ben een beetje verkouden, een beetje hees. Ik doe mijn best om goed te verstaanbaar te zijn. En ik zou Tijn even op zijn sodemieter gaan geven. Maar ja, ik zie hem niet zitten. Zie jullie hem zitten? Eens even kijken. Is hij er? Nee, dat is geen Tijn. Hij is er niet. Nou ja, ik denk dat hij een beetje bang is geworden. Zou het niet? Nou ja, zometeen Tijn eens even op zijn sodemieter geven. Waarom, dat hoor je zometeen. En we gaan zometeen bellen met onze Arie. Want ja, iedere week gaan we weer iets behandelen. Wat het deze week zal zijn, dat hoor je zometeen. Connect met nu de Dobby Brothers. En Long Train Running.

0: Lied op de radio. En daar vindt u me hier op de zaterdag vandaag. Het is 13 over 1. En zometeen gaan we bellen met de enige echte huis. Kok was het vroeger maar onze Arie. Ik ben nog een beetje verkouden. Ik merk dat ik een beetje grieperig ben vandaag. Ja, valt niet allemaal mee. Tijn is nog steeds weg. Kijk, Tijn is gewoon weg, zie je dat? Ja, die is gewoon weg. Hey, in Amsterdam wordt vandaag de klimaatmars gelopen. Georganiseerd door de klimaatcrisis, de KCC. Deelnemers lopen vanmiddag van de Dam naar het Museumplein. En vooraf gaat aan de mars overhandigde de jonge klimaatbeweging een actieoproep aan klimaatminister Stientje van Veldhoven. Ja, in Parijs, zoals al eerder gezegd, maakt de comeback klaar voor Celine Dion. Vanavond begint namelijk de zangeres aan haar lang verwachte concertreeks in die Franse hoofdstad. Dat allemaal dus vandaag. En vandaag om 2 uur dan gaan wij stilstaan natuurlijk bij Lopen tegen Kanker bij het Hostepark in Duiven. En inmiddels is die aangeschoven. Hallo Tijn, wat ben je toch druk, jongen? Wat ben je toch allemaal aan het doen?
1: Ja, er is helemaal niks geregeld, dus ik moet even alles...
0: Wat is er allemaal niet geregeld? Wil je erover praten?
1: Nee, ik hoef er niet over te praten.
0: Oh, je hoeft er niet over te praten, oké.
1: Nee.
0: Hey, zometeen gaan we bellen met Arie. Straks gaan we ook nog even bellen met Marco, organisator achter de zeepkistenrace. Die is morgen.
1: Ja, morgen.
0: Dus, en misschien daar wel even met zijn dochter kunnen bellen. Je weet maar nooit, toch?
1: Ja, maar zijn dochter doet mee, hè?
0: Oh, zijn dochter. Maar jij bent daar gisteren geweest?
1: Ja, die doet mee. In zo'n hele mooie rode zeepkist.
0: Oké. Nou, dat wordt spannend allemaal morgen. Ik ben benieuwd. Ik ben excited wat er allemaal gaat gebeuren. Zometeen in ieder geval gaan we bellen met Arie Storm. Het onderwerp voor vandaag. Ik heb nog helemaal geen idee eigenlijk waar het over zal gaan. Dat horen we zometeen. Maar eens even terug in de tijd met muziek van eigen bodem. Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? Nou, ligt eraan als je een beetje leuk eruit ziet. Mag ik dan naar je kijken? Hè? Moet een beetje positief zijn, toch? Je mag altijd naar iedereen kijken. Marcel.

0: is wel leuk om naar iemand te kijken. Maar ja, hè, in het donker, dan is niets leuk. Alhoewel, nee, dat is een detail. Wat ik ga niet in detail treden. Ik wou zeggen, als ik dan in bed lig en zo, dan moet ik vaak niet te veel zien. Nee, ik wil mezelf niet altijd zien. Nee, oké, maar goed. Marcel de Groot op de radio. En mag ik naar je kijken? Arie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja,
0: ik zit daar met mezelf een eindje te lullen. Zo van, dan zal ik gaan vertellen wat ik wil vertellen op de radio. Of zal ik wijzelijk mijn mond houden? Dat is beter vaak.
1: Nee, hou je mond maar. Ja. Hou je mond maar.
0: Ja. Ja. Hey Arie, goedemiddag. Ja, we moeten het heel even met z'n tweeën doen. Want Tijn is nogal een beetje gestrest.
1: Nou, hoe komt het?
0: Ja, hij heeft zometeen, moet hij naar Duiven. Hij gaat daar het een en ander doen. En hij is een beetje gestrest. En hij is een beetje als een kip zonder kop aan het rondlopen. Dus vandaar eigenlijk.
1: Ja, het is toch een beetje onervarenheid.
0: Ja, dat denk ik ook. Het is een leeftijd, hè?
1: Ja, daarom. En over leeftijd gesproken, je maakt een mooi bruggetje.
0: Ja, altijd.
1: Ja, prima. Gisteren was, als ik de term zeg, dan zegt dat jou meteen wat. 9-11.
0: Ja, zeker zeg maar dat wat.
1: 25 jaar geleden. En dat is in ons collectieve geheugen is dat gegrift. Want als je vraagt, waar was jij toen, kun jij dat zeggen.
0: Ja, ik was aan het werk waarschijnlijk.
1: Nou kijk, dat is toch al een beetje twijfel. Ja. Waarschijnlijk.
0: Ja, waarschijnlijk. Ik weet het. Kijk, het is 25 jaar geleden. Dat is best wel lang, hè?
1: Ja, voor jou. Ja, voor jou is
0: maar
1: het lang, voor mij is
0: nee, ik moet wel zeggen, het lijkt lang, maar het is ook heel lang. Maar het is voor het gevoel wel dichterbij. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat begrijp ik. Kijk, ik weet dat moment nog precies. We gaan terug van het werk, rijden de tuin in. En de buren staan ook in hun tuin. En die zeggen, heb je gehoord wat er gebeurd is? Ja. En ze vertellen het. En ik loop naar binnen, naar de tv. Mm. En ik denk, dat is een animatiefilm, dat is niet echt.
0: Ja, dat denk je in eerste instantie, ja. Ja.
1: Meeste mensen hebben die associatie meteen. En dat is zo logisch, omdat het zo onwerkelijk is. En dan ben ik eens terug en denk in mijn geheugen dat het iets langer, uitgebreider is. En iets verder weg dan dat van jou en dat van Tijn al helemaal natuurlijk. Dan dacht ik, wat is nou eigenlijk een eerste herinnering van mij? Dat het bij mij blijft hangen. Ja. En dat is toch de maanlanding, de eerste maanlanding.
0: Oh?
1: En ja, en dan moet ik toch weer even...
0: Wanneer was die ook alweer dan, die eerste maanlanding?
1: Nou, dan moet ik toch het collectieve geheugen gebruiken van ons allemaal. Dat heet internet.
0: Mm-hmm.
1: En dat was 20 juli 1969.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is 36, 46.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Heel lang geleden. En ik zie nog dat beeld van zo'n wazig zwart-wit beeld... van zo'n mannetje dat uit zo'n maandingetje... stapt, springt.
0: Ja. Maar goed, die beelden ken ik ook, hè? Die heb je natuurlijk vaak zat gezien.
1: Kijk, zie je? Maar heb jij die herinnering ook, dat je de eerste keer zag?
0: Nee, die herinnering heb ik niet.
1: Kijk, nou, ik dus wel. En ik herinner me die zin nog precies die Neil Armstrong, ze heette die man... One small step for man, one giant leap for mankind. Hè? Mm-hmm. Klein stapje voor mij als man, mm-hmm. als mens... maar voor de mensheid een gigantische sprong vooruit. En dat... Ja. En toen dacht ik, wat zal later, bijvoorbeeld voor Tijn... en jammer dat die jongen nou niet even bij is... Wat zal voor hem een ding uit het collectieve geheugen van ons allemaal zijn?
0: En ja, maar dat is iets dichterbij natuurlijk, wat voor ons nog dichterbij is.
1: Kom ik er letterlijk qua tijd dichterbij, maar ook qua afstand. Namelijk, ik noem de plaats toch overrasseld.
0: Oh, ja.
1: Ja, want... Als je daar die beelden ziet van die maloten die daar 's nachts midden in de nacht...
0: Ja, hoe verzin je het, hè, met zoveel mensen tegelijkertijd? Dat je dan denkt, kom, we gaan er even naartoe gezellig.
1: Ja, nou, ik denk dus dat beeld bij een heleboel mensen hier echt in het geheugen... En als je de naam overrasselt, zegt, dat een heleboel mensen meteen daaraan zullen denken, aan die beelden.
0: Ja, dat gaat nooit meer weg, bedoel je, de komende 20 jaar.
1: Dat gaat nooit meer weg. En dan zullen we later, in terugblikken, het jaaroverzicht en noem alles maar op... die beelden zullen we blijven zien van die maloten.
0: Mm.
1: Hoeveel kunnen we aan mezelf verder invullen?
0: Ja. Dan ga ik als cliffhanger toch jou de vraag stellen.
1: Oké.
0: Okay. Weet jij nog je allereerste keer?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want dat is ook heel lang geleden.
1: Ga ik jou verder niet vertellen.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Wil ik je heus wel een keer vertellen?
0: Ja.
1: Heb ik zelf een keer publiekelijk op een feest, volgens mij kende ik jou toen nog niet, heb ik dat ooit verteld. En daar had ik geen borrel op, maar een hele open buik. Dus die open buik komt toch wel een keertje richting jullie. Maak je geen zorgen.
0: Helemaal goed. Ja. Maar als die maar positief was, dan gaat het om, hè?
1: Je kent haar, dus dan weet je hoe positief dat was.
0: Arie, dank je wel. Fijn weekend, geniet ervan en tot volgende week, hè?
1: Zeker.
0: Oké.
1: Okay.
0: Hoi.

0: radio DJ zeg je dat niet gauw op de radio. Maar een van mijn favoriete plaatjes. Sunny, hang on to your love. Het is jouw zaterdagmiddag, 2:04. En over 35 minuten, dan gaat het allemaal gebeuren. Waar je ook aan het luisteren bent in de hele regio. Je moet eventjes vandaag of morgen nog naar, of vannacht mag ook naar Duiven komen. We gaan dan namelijk 24 uur lopen samen tegen kanker. En ik heb Stijnmar aan de telefoon, die is daar te plaatsen. Stijnmar, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik ben niet daar momenteel bij de 24 uur, maar ik ben wel in Pannen. Maar vannacht ga ik verslag doen.
0: Oh, jij bent in Pannen. En waarom ben jij in Pannen? Vertel.
1: Ik ben in Pannen, omdat ze hier bij de Schippersgilde gaan ze de nieuwe gebouw openen zometeen om 2:30. Dus alle minuten kan het gebeuren.
0: Ah, ik kijk dan, dan was dat een verwarring. Ik dacht dat jij in Duiven was bij het gebeuren.
1: Altijd leuk juist om iets...
0: Maar jij bent een vliegende reporter vandaag, want vannacht ga jij wel naar Duiven.
1: Ja, dat ga ik zeker. Wow. Ja, dan ga ik van tussen 12 en 6 ga ik mensen ondervragen en het weer laten horen.
0: Maar ga je daar van tevoren nog even slapen, denk je, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat
0: heel verstandig.
1: Als je dat ik nu al op ben, ja.
0: Hé, hey, maar het is bijna 2:30. Wat is er in Pannen te doen?
1: Nou, in Pannen, dat is letterlijk voor mijn gezicht. Tot de schutterij aangelopen. Ik weet niet of de achtergrond een beetje te horen is. De schutterschilder van Chlamydius Precisius. Oh, moet goed zijn. Die heeft in Pannen een opening van een nieuwe schuttersgebouw die duurzaam is gemaakt.
0: Oké, duurzaam.
1: Voor de toekomst.
0: Oké, kun je daar wat meer over vertellen? Duurzaam, zeg je?
1: Duurzaam. Dat wil zeggen dat deze gebouw eigenlijk van binnenuit helemaal gestript is. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf bij het begin eigenlijk helemaal nieuwe isolatie erop zit. Een nieuw likje verf.
0: Oeh.
1: En alles wat erbij komt kijken eigenlijk zodat het gebouw duurzaam weer de toekomst ingaat.
0: Ja, helemaal goed. En wat doet dat gebouw precies? Want hoeveel mensen zitten erbij betrokken? Kun je er iets meer over vertellen?
1: De dorpsgebouw moet je eigenlijk meer zien van de schutterij. Maar eigenlijk het gebouw voor eigenlijk de schutterij als andere evenementen of andere organisaties in het dorp een plaats hebben om hun hobby of iets anders uit te beoefenen.
0: Ja, maar Pannen lijkt me niet zo'n heel groot dorp, toch?
1: Nee, is het ook niet.
0: Nee, want zijn er wel heel veel mensen? Nee. Hoeveel mensen zullen er zijn nu?
1: Best wel veel. De andere pers is er ook, zie ik al.
0: Oké, maar hoeveel mensen zijn daar? Zijn er 10 mensen? Zijn er 100 mensen? Zijn er 1000 mensen? Ik noem maar wat.
1: Nee, het zijn denk ik wel een stuk of 60, 50 man zijn.
0: Oké. Nou, dat is voor Pannen heel netjes op zaterdag.
1: Maar er gebeurt er wel wat, Peter.
0: Ja, nou, gelukkig.
1: We hebben een biedeman. Die gaat een klein stukje hout momenteel aan kort en klein aan het hameren is. Dat zullen we zeggen. Met de bel.
0: Ja.
1: Om eigenlijk dat symboliseert dat de onverwacht wat er allemaal gebeurd is, volle obstakels wat ze allemaal hebben gemaakt van deze hele schutters van het gebouw.
0: Ja.
1: Met te doorbreken en daardoor juist iedereen te verwelkomen.
0: Oké. Nou, goede zaak voor het dorp Pannen, denk ik. Gaan we dat ding al van zien online op onze website, denk ik, of niet?
1: Ja, zometeen. Ja, als je klaar bent met interview, dan ga ik lekker filmpjes maken en zullen we zien op de socials wat er gaat gebeuren.
0: Op de socials van Connect gaan we het allemaal volgen. Ja. Nou, Stijnmar, dankjewel. Ga lekker uitrusten zometeen. En dan spreken we elkaar vannacht, denk je nog eventjes, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dan wordt het helemaal een feest natuurlijk.
0: Dat wordt zeker een feest. Dankjewel, Stijnmar. En succes daar nog even.
1: Dankjewel, tot nu.
0: De Purple Disco Machine nu bij Connect. Zometeen het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Beat of Your Heart. There's

0: is de Purple Disco Machine. En Beat Up Your Heart. Hey, Connect op de zaterdag. Het is jouw zaterdagmiddag, 3:30. Zometeen gaan we bellen met Marco. Hij gaat over de zeepkistenrace. Morgen die wordt gehouden in... En waar is dat ook alweer? Wat dat weet jij?
1: In Groessen. Is het niet Marco Schuitmaker?
0: Nee. Die kan alleen maar zingen.
1: Ach.
0: Ja. Maar die gaan we zo meteen even bellen. En jij bent helemaal klaar ervoor?
1: Ja, helemaal klaar. Ready?
0: Jij krijgt zo'n stresskip zijn ook.
1: Hè? Ach, ik ben helemaal geen stresskip.
0: Nee, ik vind het wel leuk om te zien.
1: Ja. Heel leuk om te zien, maar niet leuk om te zijn.
0: Nee, dat snap ik. Oké, maar we zijn helemaal voorbereid. Ja. En dat betekent de hoogste tijd voor het laatste nieuws uit de regio wordt gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een fietser is donderdagavond ernstig gewond geraakt aan de Roggestraat in Arnhem Centrum. Het slachtoffer zou met zijn fiets op een paaltje zijn gebotst. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar gezien de aard van de verwondingen werd daar niet op gewacht. Het slachtoffer is per ambulance naar het Radboud UMC vervoerd. De gemeente Arnhem zet 3 ton opzij voor het verduurzamen van Arnhemse woningen. Het geld is bedoeld als financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven. Met het geld kan een gezamenlijk zonnedak of een lokaal warmtenet worden gerealiseerd. De politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Maandag 31 augustus rond 12 uur zou een scholier geschopt en geslagen zijn achter het Liemers College, locatie Herenmaten. De politie spreekt van 2 hoofdverdachten die het slachtoffer meerdere keren schopten en sloegen. Het slachtoffer heeft volgens de politie ernstige klachten aan de mishandeling overgehouden. De mishandeling zou zijn gefilmd. De politie zegt deze beelden in bezit te hebben en roept de daders op zich te melden. Ook komt de politie graag in contact met getuigen. Wanneer de daders zich niet melden, kunnen de beelden openbaar worden gemaakt. Dit weekend is het Open Monumentendag. In het hele land kunnen bezoekers binnenkijken in monumenten waar je waarschijnlijk anders nooit komt. Zo kan je in Doesburg de stadstuinen bekijken en is er in Bemmel een expositie van archeologische vondsten die gedaan zijn bij de aanleg van de A15. In Oosterbeek is station Oosterbeek Laag te bezoeken. Op rtvconnect.nl hebben we een beknopt overzicht gemaakt van te bezoeken monumenten. Ook vind je daar een overzicht van andere activiteiten dit weekend in de regio.
0: Oké. Zo zeg.
2: Normaal krijg je dan nu Vitesse-nieuws van me, maar Vitesse speelt pas vanavond. Ik heb wel anders.
0: Ik wou zeggen, helemaal niet interessant nu.
2: Oh nee, ja. ik heb wel ander sportnieuws voor je.
0: Okay.
2: De Arnhemse voetbalclub Eldenia kiest vanaf volgend Eldenia.
0: Audi.
2: Uit Elden.
0: Ja, snap ik.
2: Ja, hij kiest vanaf volgend seizoen voor zaterdagvoetbal met het eerste elftal. Het bestuur heeft deze beslissing genomen, kijkend naar de toekomst. Volgens een bestuurslid wil de jeugd tegenwoordig liever niet meer op zondag spelen.
0: Nee, wat wil de jeugd tegenwoordig nog wel? Zou ik straks al te bedenken. Allemaal te lui überhaupt om iets te doen.
2: Vitesse speelt vanavond tegen het Limburgse Roda JC. De wedstrijd is vanaf 4:30 live te volgen op deze zender.
0: Geweldig, leuk.
2: Dan krijg je nog wat weer van me. Vanochtend was het een beetje grijs. Maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droger en kan de zon zich af en toe nog even laten zien. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de Connect-app.
0: We hebben nog ruim 20 minuten.
2: Ja.
0: Dan gaan we beginnen met de lange uitzending.
2: Daar gaan we los.
0: 24 uur.
3: De zomer klotst uit je radio. Klotst uit je radio. Dit is Connect.

0: zaterdagmiddag ook gedekt. Ieder de grootste is alle tijden. Tjer, van lang geleden. Love and Understanding. Radio, televisie, online. Je kunt ons overal volgen. Weekend Live. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. En morgen in de regio een mooie spektakel. Namelijk de zeepkistenrace. En Marco heb ik aan de telefoon. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, morgen dan gaat het allemaal gebeuren daar in Groezen.
1: Jazeker.
0: Ja, zeepkistenrace. Neem ons eens even mee naar morgen.
1: Ja, dit wordt ons zesde jaar dat we het organiseren. En het is een. Er zijn 26, 27 deelnemers die een mooie zeepkist gebouwd hebben. De ene gaat voor de snelheid, de andere gaat voor de mooie creatie. Daar zit ook prijs aan verbonden. En ze gaan allemaal twee keer van de starthelling af. En dan gaat het erom wie de snelste tijd zet.
0: Ja, en dan ja, zeepkistenrace. Dat betekent dat je echt iets met zeep gaat doen?
1: Nee. Ja, we hebben wel een schuimopstelling. Er ligt een hele bult schuim en daar moeten ze dan doorheen rijden.
0: Ja.
1: Dus dat is misschien een beetje, kun je koppelen aan zeep. Maar zeepkist, dat komt eigenlijk van vroeger. De kinderen deden een zeepkistje toen nog, met wieltjes. En dat is eigenlijk het idee waar het ooit ontstaan is. En zo heet het nog steeds een zeepkistenrace.
0: Ja, en nu gaat dat morgen allemaal dus in Groezen plaatsvinden voor de zesde keer, zeg je. Is daar altijd heel veel animo voor?
1: Qua bezoekersaantal bedoel je?
0: Ja, bij bezoekers, degene die meedoen, ligt aan het weer natuurlijk ook.
1: 26, 27 deelnemers hebben we. En bezoekers, de laatste jaren hebben we eigenlijk tussen de 2 en de 2.500 bezoekers. Het is een gratis evenement, dus het is voor iedereen toegankelijk. We hebben een springkussen voor de hele kleintjes. We hebben een sweeper en een bungee trampoline voor de iets grotere kinderen. Dat is allemaal gratis toegankelijk. En natuurlijk een hapje en een drankje wat we op het terrein hebben.
0: Ja, zeker. Waar is het in Groezen?
1: Dat is op de A1 in Groezen eigenlijk. Aan de kant van Zevenaar als je Groezen inrijdt, links. En er staan allemaal wegwijzerpaaltjes wat de aanrijroutes zijn.
0: Ja, hey, en die mensen die allemaal meedoen, die hebben allemaal die zeepkisten zelf moeten bouwen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. Er zijn wat die doen al jaren mee. Die hebben echt een supersnel ding gebouwd. En je hebt ook groepjes die op een avondje een ideetje krijgen en die even een zeepkistje in elkaar prutsen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk het leukste, die spontane zeepkistje.
0: Ja, zeker. Dus daar hoef je geen weken of maanden voor te bouwen.
1: Nee, vaak hebben ze ook dat ze een. Je kent wel zo'n skelter waar de kinderen vaak op rondrijden. Ja, die gebruiken ze ook als basis en dan bouwen ze daar de zeepkist op.
0: Oké.
1: Okay. De enige eis. Ja, er zitten wel veiligheidseisen aan, maar de eis is dat er geen motortje in mag zitten. Dus je mag niet trappen of zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus je mag geen aandrijving hebben. Je gaat gewoon. We hebben een grote schans op de viaduct staan.
0: Dus ja.
1: Die snelheid die je daar vanaf krijgt, die neem je mee en dat is je snelheid.
0: Oh, en verder mag je helemaal niks doen?
1: Nee, je mag niet trappen of een motortje hebben, nee.
0: Oh, dus dan, je gaat echt van een helling en dan bekijken waar het schip strandt.
1: Ja, en dan moet je eigenlijk een zeepkistje hebben die zo licht mogelijk loopt. Hoe lichter die loopt, hoe verder je komt.
0: Ja, maar dan mag je zelf ook niet te zwaar zijn, denk ik. Lijkt me niet handig. Of maakt dat juist niet uit?
1: Dat maakt niet zoveel uit.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, we gaan het morgen allemaal zien. Ik ben er morgen zelf ook bij. Dus ik ben benieuwd hoe spannend het morgen allemaal gaat zijn, Marco daar.
1: Ja, wij verheugen ons allemaal op. De puntjes moeten we nog even inzetten hier op ons terrein. En dan zijn we er helemaal klaar voor.
0: Ja, als mensen meer willen weten, ook af de movie van vorig jaar, kunnen ze bekijken op zeepkistenracegroezen.nl. Dat is de juiste website voor meer informatie, denk ik, hè?
1: Ja, en op Facebook zijn we ook actief. Kun je filmpjes zien en de staat van het terrein en alles. Dus daar kunnen ze volgen.
0: Nou, wordt leuk. Heel veel succes morgen, Marco. Dank je wel. En tot de volgende keer weer.
1: Ja, dank je. Tot de volgende keer.
0: Hoi, hoi. Ja, dus mocht je er morgen bij willen zijn bij die zeepkistenrace, heb je nog kleine kinderen, je kunt lekker gaan spelen, gaan springen. En voor de volwassenen, een hapje en een drankje is daarbij aanwezig. Dat allemaal morgen, de zeepkistenrace in Groningen.

Dus Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Ja, het is een lekker deuntje, maar als je het mij persoonlijk vraagt, hè, vind ik het geen zingen. Nee, het is, ja, je mond open doen en er komt een beetje gekakel uit. Mag ik dat zo zeggen? Maar het is een lekker gebied, dat moet ik toegeven. Ik draai hem ook niet voor niks, hè. Als ik hem niet leuk had gevonden, had ik hem niet gedraaid. Maar ja, ik ben aan het luisteren, denk ik van, is dat nou muziek? Nou, valt toch een beetje tegen. Maar goed, bij het einde van de show. Ik ga zo meteen Tijn nog even erbij halen om me te bedanken voor het laatste uur. Was gezellig dat hij aanschoof, maar niet heus. We gaan zo meteen kijken waar Tijn zo meteen naartoe gaat. Straks gaan we namelijk lopen samen tegen kanker in Duiven. We maken daar 24 uur uitzending voor hier op radio en televisie. Eerst No Mercy op de radio. When I Die.

ver terug naar de jaren 90 met No Mercy When I Die. Dit was het weer voor vandaag. Weekend Live voor deze zaterdag. Zaterdag 12 september. Volgende week zaterdag zijn we weer van de partij. Althans, ik wel. Tijn is de volgende week niet. Dan wilde ik hem nog even om de oren mee slaan, want hij is volgens mij op vakantie. Familieweekend. Ja, hoort er ook allemaal bij. Ik ben er weer bij straks om 7 uur, want we maken namelijk 24 uur uitzending samen tegen kanker. Bij het Horstenpark wordt er namelijk vandaag extra gelopen om heel veel geld op te halen tegen deze vreselijke ziekte. Zometeen Natasja en Rick hier op de radio. Dit is Besto Again and Again. Ik zeg tot straks om 7 uur.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Rob Krabbendam met het radionieuws. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen de aansluiting met de N801 en afrit Wekerom 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de

0: Connect met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 12 september alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij en we hebben vandaag een hele speciale uitzending. Maar dat zometeen. Eerst gaan we naar de muziek. Dit is Chesto met The Business.

0: Bruno Mars met On My Soul. Hoorde je hier zojuist op Connect? Ja, ik wens je een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Connect Weekend. Ja, en het is zover. Er is een wonder gebeurd. Want Natasha is weer terug in de studio. Ja, ze is weer terug van vakantie.
1: Yes.
0: Leuk dat je er weer bent. Hoe was je vakantie?
1: Oh, het was fantastisch. Het was echt fantastisch.
0: Ja, heb je genoten?
1: Ja, echt. Altijd de vakantie gaat veel te snel. En dan misschien zit je nu wel te denken van... Nou, Natasha, je mag niet zeuren. Jij bent echt al gewoon best vaak op vakantie geweest vandaag. Maar
0: ja.
1: Nog niet met mijn familie.
0: Dus. Nee, oké. Maar goed, jij bent vaker op vakantie geweest dan ik. Of als ik, dan ik. Maakt ook niet uit.
1: Het maakt niet uit.
0: Jij bent vaker op vakantie dan mij.
1: Ja, maakt niet uit.
0: En wil je er nog wat over vertellen? Nog wat kort?
1: Ik ben dus inderdaad naar Kroatië geweest. En wij hadden in die zin echt ontzettend veel geluk. Echt zonder grap. Voordat wij daarheen zouden gaan. Het was echt shit weer. Het was slecht. Het was alleen maar aan het regenen. En als het daar regent, dat is echt niet leuk. Daar word je echt niet blij van. Want je hebt daar allemaal van
0: regen.
1: Je hebt daar echt van dat oranje zand. En er zijn heel veel bergen en heel veel heuvels. En stel je staat bijvoorbeeld met je tentje of zo op een camping. En je staat lekker onderaan bij de zee. Alles komt gewoon zo plat.
0: Ja.
1: En dat heb ik dus gezien. Maar gelukkig niet meegemaakt. Maar
0: gelukkig.
1: Toen ik aankwam, toen heb ik gewoon echt elke dag gewoon 32 tot 33 graden gehad. Gewoon elke dag. En letterlijk op de dag dat ik naar huis ging, regen.
0: Heerlijk.
1: Letterlijk exact hetzelfde. Top. Ik dacht, wauw. De wereld heeft ons gewoon
0: even geblest. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Nou, in ieder geval leuk dat je er weer bent.
1: Ja,
0: het is vandaag een speciale uitzending. En dat heeft alles te maken met het evenement wat vandaag gaande is in Duiven. Dat is namelijk de 24-uursloop tegen onderzoek voor kanker. Ja, wij gaan dus 24 uur lang uitzenden. Wij zijn er vandaag 2 uurtjes met het Connect Weekend. Daarna hebben we Vitesse, want die spelen vandaag weer. En daarna... zijn we weer terug.
1: Dan gaan we weer door.
0: En dan gaan we gewoon weer door. Dan gaan we 2 uur lang weer lekker radio maken. Wij met z'n tweeën en Peter Nillissen, die schuift ook gezellig aan. Om,
1: zo leuk. Alles, ik vind het echt gezellig.
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, om dus geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Ja, mocht je nou meekijken op de livestream bijvoorbeeld. rtvconnect.nl/tv/live. Of gewoon op je televisie via een van de providers. Ja, zoals je ziet staat er in beeld een QR-code. Ja, hier voor de mensen die kijken boven mij. En voor Natasha rechts van haar. Of ja, links van haar. Maar Natasha moet naar rechts wijzen. Ja, precies. Ja, daar staat een QR-code. Daar kan je geld doneren voor onderzoek. Ja, hoe meer geld, dat zou natuurlijk mooi zijn. Dus mocht je een steentje willen bijdragen of je kan een eurotje missen... ja, doneer dan via de QR-code die hierboven staat. Alles gaat direct naar de organisatie. Dus ik zou zeggen doen.
1: Ja, nou, vooral volgens mij moet ik jou even toch corrigeren. Want volgens mij is de QR-code onder jou. Zoals ik het volgens mij aan
0: boven
1: het zien
0: mij.
1: Ben. Nee, want hij staat inderdaad rechts bij mij. Maar volgens mij bij jou boven jou.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Oké. Maakt niet uit. Ik weet het allemaal niet meer.
0: Ze is weer terug, hoor. Nee.
1: Ik stop al.
0: We gaan door naar de muziek. Ja, heb je mij gemist?
1: Ja, toch wel een beetje.
0: Een beetje. Gelukkig. Want niemand forget about me. Hoop ik.
1: Hoop je dan na.
0: Nou goed. Dit is The Simple Minds. Don't you forget about me. Dat was de enige hoop die ik had voordat ze weggingen. Maar helaas, het is gefaald.

0: Welcome to Tomorrow.
1: Aha.
0: Van Snap. Hoorde je hier zojuist op Connect. Ja, zo, ik moet even schakelen. Ja, het is een beetje, hoe noem je dat? Wennen.
1: Wennen?
0: Ja.
1: Je staat hier, zou je zeggen, elke zaterdag.
0: Ja, maar jij bent er weer, dus dan ben ik weer afgeleid. Goed.
1: Nou, dat schiet op. Zou ik maar weggaan?
0: Nee, alsjeblieft niet. Ja, het is vandaag dus een speciale uitzending voor de 24-uursloop tegen kanker in het Horstenpark in Duiven. Mm-hmm. Ja, en zoals we net zeiden, in het beeld staat een QR-code waar jij kan doneren. Dus doe dat zeker, want dat is alleen maar goed. Ja, het is deze week is het een speciale week, want het is namelijk de Nationale Week van het lezen en schrijven.
1: Oké, dat wist ik helemaal niet. Wat ik bijzonder. Ook niet.
0: Nee, dat heb je denk ik niet gelezen.
1: Nee.
0: Nee, dat blijkt. Nee, dat snap ik
1: wel.
0: Dat
1: kan ik ook niet.
0: Je bent in Kroatië, dus groot gelijk. Nee, deze week is dat dus van start gegaan. En tot volgende week dinsdag. Daar kunnen mensen kennis. Wat gebeurt hier
1: allemaal?
0: Ik heb
1: geen idee. Ik hoor iets op de achtergrond.
0: Ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt.
1: Ja,
0: maakt niet uit. Ja, in verschillende bibliotheken en culturele instellingen wordt de aandacht besteed aan de week. En staan we stil bij hoe het is als de Nederlandse taalbeheerser niet vanzelfsprekend is. Wat doe jij nou?
1: Ja, ik wou even voor. Maar laat maar zitten. Ik ben aan het
0: niet
1: luisteren.
0: Vanzelfsprekend is. Dus ja, en het idee is eigenlijk om tijdens de week van dinsdag 8 tot 15 september te ervaren hoe mensen die slecht of nauwelijks kunnen lezen of schrijven de wereld ervaren. Ja, dit gebeurt op verschillende manieren in de regio, van VR-brillen tot toneelstukken. Ja, en zo organiseert het taalnetwerk Lingewaard en Overbetuwe verschillende activiteiten die deelnemers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de dagelijkse uitdagingen voor mensen die moeite hebben met geletterdheid.
1: Oké.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel goed.
1: Ja, dat sowieso. Ik wist in die zin eigenlijk niet echt dat mensen zeg maar moeite hebben met lezen. Dat klinkt heel stom, maar eigenlijk voor mijn idee is dat zo zelfs vanzelfsprekend. Mm-hmm. Maar dat is toch niet zo.
0: Nee, eigenlijk sta je daar inderdaad helemaal niet echt bij stil.
1: Nee, en dan vraag ik me inderdaad af, komt dat dan echt erdoor dat mensen gewoon, dat sommige mensen dat echt niet kunnen, dat ze het niet in zich hebben? Mm-hmm. Of komt dat dan doordat ze sommige lesstof niet hebben gehad?
0: Nou, het kan met heel veel dingen te maken hebben. Het kan mm-hmm. te maken hebben met dat misschien iemand een ongeluk gehad, waardoor de hersenfuncties niet meer zo goed werken.
1: Ja.
0: Dyslexie.
1: Yep.
0: Alles kan erbij komen. Dus
1: ja,
0: heel goed dat ze dit doen. Heb jij dyslexie?
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat als ik kan nooit meer dan 2 bladzijden lezen. En dan is mijn hoofd gewoon van, tot hier. Vanaf hier kun je niet meer lezen.
0: Maar hoe bedoel je niet meer lezen? Je hebt de concentratie niet meer of je snapt gewoon niet meer wat er staat?
1: Eigenlijk allebei. Het is heel vaak als ik iets lees, dan lees ik het niet. Snap je? Dus dan ben ik iets aan het lezen. En dan ben ik van, ik heb hier exact niks van gelezen. Dus dan ga je het opnieuw lezen. Maar dan heb ik het nog steeds niet gelezen. En dan ga ik het weer opnieuw lezen.
0: Ja, precies. Je leest het, maar je leest het niet.
1: Ja. Plus, ik krijg inderdaad, als ik op een gegeven moment een tijdje lees, dan krijg ik altijd last van hoofdpijn. En in die zin, soms dan gaan letters bewegen. En dan denk ik, heb ik niet inderdaad gewoon.
0: Heb ik te veel gezopen?
1: Nee, maar soms dan denk ik, heb ik niet dyslexie? Maar ik ben erop getest. Het is van nee, maar ik heb wel gewoon last af en toe.
0: Nee,
1: als ik te veel lees.
0: Ja, mocht je nog een activiteit willen bezoeken, dan kan dat maandag van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek van Duiven. Of dinsdag 14 september op. Of in de bibliotheek van Zevenaar. Van 2:30 tot 4:30. Ja, de expositie en de VR-beleving zijn beide gratis toegankelijk.
1: Kijk,
0: alleen maar
1: mooi.
0: Goed dat ze dit doen. We gaan terug naar de muziek. De Red Hot Chili Peppers. Hump de Dump.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: nieuwe versie van Faithless en Bebe Rexha. New Religion hoorde hier zojuist op Connect. Ja, we zijn heel eventjes kort aan het wachten op onze collega Tijn.
1: Gezellig.
0: Want we maken dus vandaag 24 uur lang maken we een uitzending speciaal voor het evenement. De 24 uursloop voor kankeronderzoek. Ja, heel belangrijk onderzoek.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat eigenlijk iedereen in zijn of haar omgeving er wel mee te maken krijgt. Op welke manier dan ook. Dus daarom is het juist goed dat er onderzoek naar gedaan wordt. Naar kankeronderzoek. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, Tijn die is daar momenteel aanwezig bij de loop. En hij is er als het goed is. Dus ik ga heel even kijken. Tijn, hallo?
2: Hallo?
0: Nee, hij is er nog niet. Hij is er nog niet. Nou, dan gaan we straks gewoon bij hem terugkomen. Want het is 24 uur lang. Wij gaan dus 24 uur lang uitzenden hier op Connect. Ja, DJ's zoals Peter Nillissen komt voorbij. Erik Baldessen, Michel Rutte. Ja, natuurlijk de heren van het Zondag Magazine. En natuurlijk de lunch, of het lunchpakket. Ja, dus tot morgen 2 uur hoor je alleen maar
1: Connect. Gezellig.
0: Zelfs in de nacht.
1: Ja, dat is wel heel leuk, toch?
0: Ja, want Michel die gaat de hele nacht hier zitten om radio te maken.
1: Jeetje.
0: Ja, als het goed is Tijn er nu wel. Tijn, hallo.
3: Ja, een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag. Jij bent nu in het Horstenpark in Duiven. Wat is momenteel de sfeer daar? We zijn net 38 minuten begonnen met de loop. Zijn er al mensen uitgevallen?
3: Nou, ze lopen in teams en ik zie ze momenteel rondjes lopen. Het rondje is niet heel groot. Het is een rondje over het grasveld en daarna gaat hij verder over de weg om vervolgens weer op het grasveld uit te komen.
0: Ja, dat was Tijn. Kort maar krachtig. Ja, ze gaan dus een rondje lopen over het grasveld. En over de weg dus een stukje. En daarmee gaan ze geld ophalen. Ja, we gaan zo meteen even terug naar Tijn. Terwijl we nu naar muziek gaan. Deze is van Niall Horan. Too much to ask. Ja, het is dan niet te veel om te vragen om even de QR-code hierboven te scannen.
1: Zeker niet. Kan nee, gewoon, hè?
0: Daarom. Dus mocht je wat kwijt willen, of heb je misschien een eurotje over.
1: Ik bedoel, ook een klein bedrag is altijd
0: daarom,
1: welkom.
0: Alles
1: hè?
0: Is welkom. Echt alles.

0: Too much to ask. Ja, wat is nou, wanneer is iets nou dat je iets te veel vraagt? Ik vind het op zich niet heel erg snel. Ondertussen is Rick een beetje technisch bezig. Maar volgens mij is hij hartstikke snel, want dat kan hij hartstikke goed. Dus
1: we zijn er weer. Ja, soms dan kijk je in het draaiboek en denk je, oh wacht, ik moet een item klaarzetten. Ja, het is chaotisch. Ja, Tijn die is ondertussen niet hier, want er gaan wat dingen fout. En daarvoor blijft de techniek. Dus we gaan door naar de social plaat.
0: Ah, dat is leuk.
1: Ja, want de social plaat, die gaan we vandaag gewoon doen. Helaas niet raad de artiest, maar dat maakt niet uit. De social plaat is er nog steeds. En die is vandaag in het kader van de Internationale Dag van de Eerste Hulp. Ah. Ja, heb jij ooit eerste hulp moeten verlenen aan iemand?
0: Nee, ik zelf niet.
1: Nee? Nog nooit?
0: Nee.
1: Ah, nou ja, dat is op zich fijn, denk ik.
0: Ja, eigenlijk wel. Want dat soort dingen, dat wil je in die zin toch het liefst niet meemaken.
1: Nee, dat is zeker waar. Ja, ik heb het zelf wel eens een keer moeten doen op mijn vorige werk. Ja, dan ga je dat soort dingen krijgen als je op een evenementenlocatie werkt. Dus ja, dan ga je dat meemaken. Maar goed, Internationale Dag van de Eerste Hulp. Ja, waar denk jij dan aan muziek?
0: Oeh,
1: zonder op het draaiboek te kijken.
0: Nee, ik kijk niet. Even nadenken. I need some help. By myself. Daar moet ik aan denken.
1: Ik heb echt geen idee waar je het over hebt.
0: Dat is een liedje.
1: Maar goed, ja, dat had ik begrepen. Zover was ik ook.
0: Ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe die meer heet. Ik kan er niet op komen nu. Echt super stom.
1: Dat is helemaal niet erg. Ja, ik heb twee platen uitgezocht die alles te maken kunnen hebben met de Internationale Dag van de Eerste Hulp. Ja, hoe kan het ook anders?

0: Ja, de Beatles. Help.
1: Of course.
0: Je hebt hulp nodig. Eerste hulp. Help.
1: Help.
0: Help.
1: Help. Help.
0: Ja, nee, eigenlijk, dat ja, past er goed bij.
1: Ja, toch?
0: En een plaatje, ja, die moet je even nadenken. Maar de achterliggende gedachte van deze plaat heeft er alles mee te maken dat je je geliefde altijd wilt helpen. Dus ook op de internationale dag van de eerste hulp.
1: Inderdaad.
0: Ik heb het over Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Ja, heb jij je keuze al gemaakt voor de Internationale Dag van de Eerste Hulp? Wil jij Help van de Beatles horen of Bryan Adams met Everything I Do It For You? Stem dan vooral 0316 6x3. Ben je van harte welkom om een appje te sturen. Ja, of Riek op de radio via Instagram. Komt zo meteen een poll op het verhaal te staan waar je ook kan stemmen. En dan gaan we nu naar de man die gewoon nog een tour gaat doen.
1: Wow,
0: ik heb het over Harry Styles. Hij heeft in Londen als voorprogramma Tears for Fears. Ik ben ontzettend jaloers. Ik heb het natuurlijk over Harry Styles. Dit is American Girls. American Girls, ja. Yeah.

0: Simply Red.
1: Something got me started.
0: Ja, iets heeft me aangezet. Wil je nou nog stemmen op de social plaat? Kan dat zeker. 0316 6x3 de Beatles met Help. Of Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: Vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Rob Krabbendam met het radionieuws. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en

0: totaal loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: I got a feeling. De Black Eyed Peas hoorde hier zojuist op Connect. Ja, we hebben net de social plaat gehad. En we hebben de stemmen geteld. De stemmen hebben we geteld voor Everything I Do For You van Bryan Adams. Oh, sorry, ik heb zo'n niet open.
1: Ik dacht al, wanneer mag ik nog iets zeggen?
0: En Help van de Beatles. En wie is het geworden?
1: Spannend. Ik vind het heel spannend.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, de winnaar van de socialplaat in het kader van de Internationale Dag van de Eerste Hulp is geworden de Beatles. Met Help uit 1965. Hier zijn ze dan, de Beatles, met z'n allen. Dit is Help.

0: Onze eigen Nederlandse Dotan met Home hoorde hier zojuist op Connect. Ja, we zouden normaal gesproken naar Tijn gaan schakelen, maar hij is nog steeds niet aan de lijn.
1: Hij is gewoon weg.
0: Ik denk dat hij mee is gaan lopen.
1: Ja, nou, lekker doen.
0: Ja, dat doet hij goed. Ja, mocht je nou denken, mee aan het lopen, hè, waar doe je nou op? Wat bedoel je, meelopen, waarmee, hoezo?
1: Wat?
0: Ja, we maken momenteel een bijzondere uitzending, namelijk een 24-uurs uitzending, waar wij samen met de organisatie van de 24-uurs lopen tegen kanker. Geld verzamelen voor onderzoek naar kanker. Ja, mocht je nou een centje kwijt willen, of je wil iets doneren, of je wil misschien een verhaal delen, kan dat zeker. 0316, 6x3 kan je verhalen naartoe sturen. Als mensen meekijken via beeld, wat tegenwoordig kan. In beeld staat een QR-code die jij kan scannen om geld te doneren. Al het geld gaat rechtstreeks naar de organisatie toe. En wij zitten daar niet tussen. Dus dat is wel even belangrijk om te melden. Al het geld gaat rechtstreeks naar de organisatie voor het onderzoek tegen kanker. Ja, we krijgen er allemaal wel eens te maken mee. En dat is een vreselijke ziekte. Even terug naar het onderwerp waar ik het over wil hebben. Want jij luistert wel veel muziek, toch?
1: Jazeker.
0: Ja, of Amerikaans folk zegt. De Engelse rockband Nothing But Thieves heeft gisteren hun tracklist van hun nieuwste album, The Stray Dogs, gereleased.
1: Vet.
0: Maar er zit een heel gaaf ding in.
1: Oké.
0: Okay. Er zit iets in het album waar ik zo blij van word. Namelijk, elk nummer op het album heeft een referentie naar een platenwinkel, een venue, een iets wat voor hun als band heel veel betekend heeft. En Amsterdam komt er twee keer in voor.
1: Oké, dat is wel heel vet.
0: De platenwinkel Concerto en de platenwinkel Velvet, die komen erin voor. En Evolution, die kennen we natuurlijk al van de eerdere tracks die ze gemaakt hebben. Ja, ik zal hem er heel even kort bij pakken.
1: Dat is wel mooi, hè? Als we het ook even inderdaad kunnen horen.
0: Een klein beetje door waar we het over hebben. Ja, ik heb het over... nou zet ik hem op de verkeerde. Die moet ik hebben. Ja, Evolution heb ik het over deze. Ja. Nou, die kennen we allemaal, denk ik wel. Ondertussen, die wordt zo vaak gedraaid. Ja, die plaat gaat dus over Velvet in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Is toch gaaf?
1: Dat is echt heel gaaf, ja.
0: Ja, heel gaaf. Ja, ik heb een deal gemaakt samen met mijn beste vriendin Nina. Dat als het album uitkomt, dat wij naar Amsterdam gaan. En die platenwinkels gaan bezoeken.
1: Mm-hmm.
0: En grof geld gaan spenderen.
1: Ja, groot gelijk. Echt
0: maar
1: groot
0: wel
1: gelijk.
0: Nadat we zometeen gedoneerd hebben.
1: Ja. Dat eerst,
0: zeker.
1: Dat is belangrijk.
0: Maar dit is een laatste single die is uitgekomen voordat het album gereleased wordt op 25 september uit mijn hoofd. En
1: Het is toch al bijna.
0: Dat is al bijna, ja. Ik heb er heel veel zin in. Dus ik wil deze graag met je delen. Dit is hun nieuwste single, A Different Kind of Happiness van Nothing But Thieves. Hoor je hier nu op Connect.

I Still Haven't Found What I've Been Looking For van U2. Ja, ik denk dat best wel veel mensen zich hierin kunnen herkennen van waar je nou precies op zoek naar bent. En heel eerlijk, is dat eigenlijk ook niet heel erg, kwam ik ooit achter. Iemand die heeft mij ooit verteld van, Natas, maak je geen zorgen, want uiteindelijk, hoe oud je ook bent, meeste mensen die vinden nooit precies waar ze nou precies naar op zoek zijn. En weet je, dat is misschien juist het mooie. Dat je gewoon in die zin niet per se iets hoeft te vinden wat je voor de rest van je leven wilt doen. En dat je blijft zoeken naar hetgene wat je wilt doen. Dus wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, laat het gewoon los. Laat het allemaal gaan. Het komt altijd wel goed. En het is niet erg in die zin om op zoek te zijn naar iets waarvan je misschien niet weet waar je precies op zoek naar bent. We gaan nu luisteren naar Another Night.

0: Max R en The Real McCoy. Another Night hoorde hier op Connect. Ja, er kwam opeens de hele tijd een rare man dus door met dat...
1: Ja, dit was geen Michael Jackson nu in ieder geval.
0: Zo, dat was ook wel leuk.
1: Oh, die dacht dat was echt...
0: Oh, vreselijk. Goed, ja, we zijn weer terug. Ja, ondertussen hebben we een interview binnengekregen. Ja, Tijn die is dus voor ons momenteel op locatie in het Horstenpark in Duiven. En hij heeft zojuist met Marco gesproken van de organisatie. We gaan even luisteren.
2: Ik sta hier op het moment naast Arnold. En Arnold zit in de organisatie van de van 24 uur lopen tegen kanker. Waarom vindt u het belangrijk om in de organisatie te zitten?
3: Nou ja, het is een evenement waar heel veel mensen heel veel steun aan hebben. En wij doen het ook mede voor het Braamhuis. Daar is mijn vader ook bij de oprichting van betrokken geweest en het opbouwen daarvan. Mijn moeder zit daar al 15 jaar in de als gastvrouw werkt zij daar. En ja, het Braamhuis is een opvanghuis of een inloophuis voor kankerpatiënten en mensen die daar in hun omgeving mee te maken hebben. Dus ja, als je daarvoor geld kan inzamelen, omdat dat compleet op vrijwilligers draait en je familie is daarbij betrokken, dan doe je dat graag.
2: Ja, en je vertelde net dat je vader was een soort van inspirator om in de organisatie te gaan, toch?
3: Nou ja, hij is dus en betrokken geweest bij de oprichting van het Braamhuis. En de eerste keer dat we dit nog onder de naam Samenloop voor Hoop in 2016 deden. Toen was hij ook al betrokken bij de organisatie van het evenement als penningmeester. Ja, en wij als kinderen, maar ook kleinkinderen, ja, hebben eigenlijk gewoon meegekregen dat als opa zei, dan en dan is er een evenement. En ik verwacht eigenlijk, nou dat hoefde hij niet eens te zeggen. Hij zei alleen maar, dan is er een evenement. En dan zorgden wij gewoon dat het dat we dat weekend vrij hadden om te komen helpen. Dus zodoende zijn wij ook al vanaf 2016 eigenlijk met de hele familie betrokken.
2: Ja, en wat verwacht u van deze editie?
3: Nou ja, een mooi evenement in ieder geval weer. We hebben het streefbedrag aan donaties hebben al gehaald. Dus dat is mooi. En we hopen vandaag deze twee dagen of deze 24 uur daar nog een heleboel aan toe te voegen. Dus.
2: Dank u wel.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Mooi interview van Tijn samen met Arnold en niet Marco. Want hij stuurt naar ons. Dit is een interview met Marco van de organisatie. Het was Arnold. Mooi interview, dankjewel. Ja, de hele avond tot morgen 2 uur 's middags. Dan zul je verschillende interviews en items gaan horen hier op Connect. De website en alles wordt natuurlijk bijgehouden met het laatste nieuws hierop. Ja, dit is een band die ik laatst heb ontmoet, zou ik zeggen. Heb leren kennen. Heb gevonden op het wereldwijde web. Ik heb het over de band Almost Monday. En ze hebben een nieuw album uitgebracht. Wat een lekker album.
1: Nou.
0: Ik heb het nog nooit gehoord. Maar het album heet Thank You, It's Almost Monday.
1: Mm-hmm.
0: Wauw. Goed album.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: En dit is hun laatste single ervan. Ik heb het over Super Prism. En we gaan hem gewoon lekker draaien.
1: Ja, lekker doen.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is vandaag een redelijk warme dag met een mix van wolken en zon. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 20 tot 22 graden en aan de kust staat daarbij een stevige westen- of zuidwestenwind. Het blijft voorlopig droog, maar vanavond trekt vanuit het westen regen het land in. En vannacht zakt de temperatuur dan naar 16 tot 18 graden. Morgen is het zondag en is het eerst grijs en regenachtig, vooral in het midden en zuiden van het land. Later op de dag klaart het vanuit het noordwesten op en dan wordt het 19 à 20 graden. Komende week blijft het wisselvallig. Maandag wordt het 21 tot 24 graden met kans op regen. En dinsdag wordt het in het zuiden mogelijk nog 26 graden. Vanaf woensdag gaat de wind naar de noordoosthoek en wordt het koeler met 18 à 19 graden en valt er af en toe een bui. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Cameron Whitecamp, Kingdom of Fear. Ja, hij komt naar Nederland, hè?
1: Echt?
0: Ja, zeker.
1: Wanneer?
0: Dat weet ik even niet. Goed. Ja, we hebben een nieuw interview van Tijne gekregen. Ja, ik heb hem even gevraagd van, joh, hey, alles leuk, maar wie is Marco? Want we hebben Arnold gesproken, maar wie is Marco? Nou, dat wist hij zelf eigenlijk ook niet. Oh. Hij heeft nou met deelnemer Fenne gesproken. Althans, ze heet Fenne in de app, maar het zou misschien ook wel een Irene
1: misschien
0: kunnen zijn.
1: Misschien is het, ja, inderdaad.
0: Dus we gaan even luisteren.
2: Ik sta hier op het moment, ik loop hier moet ik zeggen, op het moment naast Fenne. En Fenne, hoeveel rondjes dit?
3: Ja, nu de 10e volgens mij ongeveer.
2: Ben je de tel een beetje kwijt of lukt het nog?
3: Ja, ik ben de tel wel een beetje kwijt, ja.
2: En waarom loop je mee? Waarom vind je het belangrijk om mee te lopen?
3: Ik loop mee voor mijn vader, omdat hij darmkanker heeft. En ik vind het gewoon belangrijk voor hem daar te zijn. En daarom loop ik 24 uur.
2: Ja, en want jullie lopen in teams. Hoe groot is jullie team?
3: Met 10 personen zijn we nu ongeveer, ja.
2: En hoe lang moet iedereen dan lopen?
3: Verschilt, maar we hadden een rooster gemaakt. En dan loopt iedereen 2 uurtjes of zo. Maar nu wisselen we gewoon de hele tijd af. Dus nu lopen wij 1 uurtje.
2: En hoe lang moet je nog?
3: 50 minuten of zo.
2: Je bent net begonnen?
3: Ja, klopt.
2: Ja, en je net begonnen en nu wel 10 rondjes gelopen?
3: Ja, we hebben de tempo erin zitten.
2: Ja, en hoeveel rondjes hoop je te halen?
3: Ja, gewoon zo hoog mogelijk, toch? Ik weet niet.
2: Kijk, dat is mooi. Dat is een mooi einde. Yes.
0: Ja, dat is zeker een hele mooie. Heel mooi dat ze voor haar vader loopt. Lijkt me heel indrukwekkend en emotioneel om daar te lopen, denk ik. Op dat moment met zo'n achtergrond.
1: Absoluut.
0: Dat is heel mooi. En ik hoop dat ze het gaan halen met het team. Ja, er worden dus in verschillende teams gelopen. En zo wordt er dus geld opgehaald voor het doel. Ja, we gaan even naar het nieuws toe. Want het is echt zo. De veiling van een archief met ruim 100 uur aan Oasis-opnames kan maar liefst 1,8 miljoen euro gaan opbrengen.
1: Zo, dat is veel.
0: Ja, en met Oasis veel. Bedoel ik niet het oerwoud, maar natuurlijk de band Oasis.
1: Ja, ik dacht misschien het drankje. Dat zou ook nog
0: had ook nog gekund. Ja, is wel lekker.
1: Ja, die is wel lekker.
0: Het is wel lekker. Ja, het is echt waar. Hun eigen geluidstechnicus, Hugh Richards, die bracht de collectie bij elkaar. En hij werkte vanaf de uitgave van het Oasis debuutalbum Definitely Maybe in 1994 tot 2001 met de band samen. Ja, de verzameling bestaat uit zo liefst 209 tapes, 73 analoge cassettes en 3 minidiscs. Ja, zijn zoon die verkoopt ondertussen de collectie. Ja, de veiling staat gepland voor 3 oktober. Ja, en dat is een bijzonder moment dat die naar buiten wordt gebracht. Want Oasis komt namelijk maandag met groot nieuws dat ze waarschijnlijk weer gaan toeren.
1: Oeh, nou dat is wel heel leuk.
0: Ze komen misschien naar Nederland. Ja, ik ga heen. Ik wil heen.
1: Nee, maar jij bent eigenlijk in die zin op elke plaats wel aanwezig. Nah. Zodra iets naar Nederland komt, jij zo, ja, daar ben ik.
0: Ja, dat is wel zo. Dat is wel
1: je
0: zo.
1: Kan er niet over liggen. Wat ik heb met vakantie, dan heb jij met dit.
0: Ja, ik ga meer naar concerten toe en jij gaat meer op vakantie.
1: Misschien is dat van jou wel beter eigenlijk, maar goed.
0: Nee, wel goedkoper.
1: Dat betwijfel ik, want mijn vakanties zijn in die zin echt niet zo heel duur. Nee, maar ik doe dat altijd slim.
0: Ja, maar daar hebben we buiten de uitzending wel over hoe duur het allemaal is.
1: Is goed.
0: Ja, dan kunnen we natuurlijk het beste gaan doen door een van de, vind ik, mooiste platen te draaien. Ik heb het natuurlijk over Don't Look Back in Anger. Dit is Oasis.

0: Surfaces met Sunday Best. Hoorde hier zojuist op Connect. Oh joh, ik dacht even wat dat was, maar dat, dat hoort bij de muziek. Ja, we gaan even luisteren naar een volgend interview met deelnemer Gita. Zij loopt ook mee met de 24 uur sloop in het Horstenpark in Duiven. We gaan eens even luisteren wat Tijn met haar besproken heeft.
1: Uw naam was... Ik loop hier momenteel naast Gita. En Gita, waarom loop je mee?
2: Ik loop mee voor mijn schoonzus. Die is in april overleden aan kanker. Een schoonzusje van mijn zus is vorig jaar oktober overleden aan kanker. En ik mezelf genezen van kanker. En nog onder behandeling.
1: Ja, want wat voor soort kanker had u?
2: Borstkanker.
1: En de behandelingen, hoe gaat het daarmee?
2: Ik heb nu alleen nog hormoontherapie. En dat is eigenlijk het laatste stukje van de behandeling. En dan nog controles, één keer in het jaar.
1: Ja, want jullie lopen in teams. Ja. Hoe groot is uw team?
2: Wij zijn geloof ik met z'n tienen, toch Patrice? Ja, volgens mij met tien mensen lopen we.
1: Ja, en hoe lang moet iedere persoon dan lopen om de 24 uur vol te maken?
2: Nou, ik geloof dat wij echt de pineut zijn. Want wij lopen vanavond van 10 tot 5 uur 's morgens. En we lopen nu tot 5 uur mee. En we gaan dan naar huis en zijn met de lichtjes parade zijn we er weer.
1: En wat hoopt u voor vandaag? Waar hoopt u op?
2: Nou, ik denk gewoon het samen zijn met lotgenoten is sowieso wel fijn. Mensen die het mee hebben gemaakt is sowieso wel fijn. Ja, en natuurlijk alle donaties. Dat onderzoek door kan gaan, dat is natuurlijk ook fijn.
1: Ja. Nou, kijk, zo hoor je maar. We lopen ondertussen langs de start onder de boog door. Opnieuw weer een nieuw rondje starten. En zo zie je maar dat veel mensen een verhaal hebben die hier lopen.

0: Ja, de andere mensen eromheen. Om geld in te zamelen voor de onderzoek naar kanker. Met de 24 uursloop in het Horstenpark in Duiven. Mm-hmm. Op beeld zie je ook een QR-code waar je zou kunnen doneren. Voor natuurlijk het geld op te zamelen voor het onderzoek. Ja, mocht je nou niet live zitten te kijken, maar wel te luisteren, dan kan je dat ook doen op de site www.24uursamentegenkanker.nl. Daar kan je een donatie achterlaten. Ja, en ik merk, we hebben nu 2 uur gedraaid. We hebben verschillende verhalen gehoord. Het maakt toch wel indruk.
1: Inderdaad, het komt in ieder geval wel binnen. Maar ik heb zoiets van dat het bij iedereen... Ik bedoel, het kan niet bij je binnenkomen. Dus hè?
0: Daarom.
1: Mocht je dan ook nog niet een donatie hebben gedaan... echt alle beetjes helpen. Ook
0: zeker.
1: Al, ik bedoel, het is een duur leven. Ik snap in die zin dat je ook niet al het geld hebt. Maar al een kleine bijdrage kan echt het verschil maken. En ik denk in die zin dat dit echt heel belangrijk is.
0: Absoluut, zeker met je eens. Ja, wij gaan het Connect Weekend in ieder geval voor vandaag afsluiten. Straks zijn we er weer van 7 tot 9. Zijn we weer terug met de uitzending betreft... de 24 uursloop tegen kanker. Ja, we gaan nu heel even ruimte maken voor de jongens van Vitesse. Zij spelen zometeen in Kerkrade, als ik het goed heb. Daar gaan we een wedstrijd beleven. En heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Dus we zijn er straks even 2 uurtjes tussenuit met voetbal. Maar daarna zijn we gewoon weer terug met de rest van de 24 uur. Voor het Connect Weekend zit het er nu op. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Want ja, Natasja is weer eens een keer op vakantie. Dus die is er volgende week niet bij. Ik wens jou een heel prettig weekend. Tot zometeen om 7 uur. En dan gaan we hem afsluiten met Steppenwolf. Born to be wild.
1: Goeie.
0: Als die het wil doen. Ja! Tot volgende week.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Alweer uit 2005, Frans Bauer met Heb je even voor mij hier op Connect. Ik zeg een hele goede middag, van harte welkom. Het is 4:07.
1: Dit is Connect met Lawrence.
0: Ja, ongeveer een half uurtje en dan gaan we schakelen naar Kerkrade, Roda Vitesse. Martijn Koedam en Frank Kruithof zitten daar. We gaan zo dadelijk al even een sfeerproef hoor. We gaan naar Avicii met Hey Brother.

0: Avicii met Hey Brother hoorde je bij Connect. 11 minuten over 4. Een hele goede middag, fijn dat je erbij bent. We staan stil bij 24uurtegenkanker.nl. Er wordt flink gelopen in het Westen, of in het Horsterpark in Duiven. Je kunt doneren, je kunt ook even kijken op de televisie. Je vindt daar een QR-code. Of even kijken op de website 24uurtegenkanker.nl en doneer. Want 24 uur lopen vanaf 2 uur vanmiddag tot morgen 2 uur om het doel te steunen. We gaan zo dadelijk schakelen naar Vitesse Live, want dat gaan we ook tussendoor doen. Maar uiteraard in de rust en op andere momenten schakelen we ook even terug naar onder andere Tijn en Stijmer ook nog later vandaag. Maar Tijn die is ook aan het lopen en die sprak zojuist een wandelaar.
1: Ik loop hier naast een mevrouw. Mevrouw, u heeft de tempo er lekker in zitten.
2: Ja, dat klopt. Omdat ik alleen loop, kan ik mijn eigen tempo aanhouden. En hoef ik ook niet te praten, maar ik maak nou even een uitzondering.
1: Ja, en waarom loopt u mee?
2: Omdat ik zelf mensen verloren heb aan kanker. Maar vooral ook omdat ik dankbaar ben dat een goede vriendin na 5 jaar de kanker helemaal heeft mogen overwinnen. En weer gezond verklaard. Dus uit dankbaarheid loop ik ook mee. En voor een vriend die ook sterfdag is vandaag, 4 jaar geleden overleden is aan kanker, is ook in mijn gedachten. En de familie dan, om hun te steunen. Ja.
1: Ja, wat hoopt u, hoeveel rondjes hoopt u te halen? Wat is uw streven?
2: Ik heb er niet op gelet. Ik wil een uur gewoon doorlopen.
1: Ja, want u loopt een uur en dan is het klaar voor u? Of moet u daar nog even aan de bak?
2: Nee, dan ga ik morgen weer een uur lopen. Ja, morgen, overdag.
1: Ja. En wat hoopt u van vandaag?
2: Wat zegt u?
1: Wat hoopt u van vandaag?
2: Ik vind met elkaar eraan werken dat het inderdaad nog eens mogelijk is dat kanker helemaal genezen kan worden. Daar doen we dit allemaal voor samen.
1: Dank u wel.
2: Alsjeblieft.
1: Hier heeft u een kaartje.
2: Oh.
0: Gewoon ja, een brok in mijn keel krijg je hiervan. Je kunt dus doneren. Kijk op de website 24uurtegenkanker.nl of met de QR-code. Dan gaan we totaal iets anders nu doen. Dat is namelijk, we gaan naar Kerkrade.
3: Connect Sport Live, de wedstrijd van Vitesse.
0: Ja, want Martijn Koerdam en Frank Kruithof die zitten er klaar voor. Hey heren, goedemiddag.
4: Goedemiddag vanuit Kerkrade. Dat is zo'n 168 kilometer zuidelijker dan Arnhem, maar we zitten er helemaal klaar voor. We hebben een eigen, nou, hoe zullen we het noemen, Frank? Een perstribune, niet eens. Het is een balustrade eerder. We zitten helemaal in het nok van het stadion tegen het dak aan. Daarom hebben we wel een soort helikopterview over het veld. Dus we kunnen ook hier de analyses gaan doen, wat menig prestatieanalist bij teams doen. Laten we even gaan kijken. Vitesse natuurlijk tegen Roda uit op bezoek. Geen makkelijke wedstrijd van oudsher. Vorig jaar won Vitesse hem met pijn en moeite. Met 0-1 door een doelpunt vroeg van Nauwval Bannis. En daarna was het met hangen en wurgen. Vrouwen, kinderen eerst en vooral alle bloemen naar Koning van den Berg. De keeper van Vitesse die ervoor zorgen dat de Arnhemmers hier met 3 punten vandoor gingen. Dat was in de 4e periode, een belangrijke periode voor Vitesse. Vitesse lag toen op koers om die 4e periode ook nog te gaan winnen. Werd het natuurlijk uiteindelijk niet. Verhaal is bekend. Ook geen verkocht uitvak voor het eerst in, wat is het, bijna 2 jaar. 800 tickets waren toch iets te veel voor op zaterdag om 16:30. Waarbij de supporters ook al om een uurtje of 12:30 moesten vertrekken. Om 4 uur later pas bij de aftrap te zitten. Het is wel lekker gevuld, maar niet uitverkocht. Laten we heel even gaan kijken voordat wij naar de opstelling van Roda gaan. Naar de opstelling van Vitesse. Daar zien we op het doel. Ja, dat is niet, dat laat zich wel raden. Koner van den Berg, de achterhoede. Nathan Markelo van Loen Zumberi, die vandaag de aanvoerdersband draagt. Derde aanvoerder, de reden komen we zo op. Omar Arshuitar en Giel Ollekeijzer complementeert de verdediging op het middenveld. Matthijs Maarschalk, die Marco Sicora vervangt. Marco Sicora gisteren al bij de laatste training afwezig. Want hoofdpijn, want een ziekte, ja, dat is niet lekker. Dus zit ook vandaag niet bij de selectie, doet niet mee. Maarschalk vervangt hem, naast hem Ricardo Felipe Swartz. En dan de voorhoede, die is ongewijzigd. Sonneveld, Salouf, Di Cavallo en Nauwval Bannis. En ja, Frank, we hebben jou nog niet gehoord. Dan gaan we even naar de tegenstander, de ploeg van Rob Penders.
5: Ja, ik trap vanmiddag af met de opstelling van Roda JC. Vitesse dat op bezoek gaat bij de nummer 10 van de KKD. Dit seizoen na 5 wedstrijden heeft Roda JC 8 punten bij elkaar gesprokkeld. 6 goaltjes, dus wellicht wat doelpuntenproblemen daar. Dat wordt ook wel bewezen dat Marco Tol, dat is de centrale verdediger, de topscorer is van de Limburgers. Met 2 goals. Rob Penders kiest dit... vanmiddag voor de volgende namen. Nieuw aan het roer bij Limburg, bij Roda JC trouwens. Rob Penders, 51 jaar. Doelman Justin Treigel, net als vorige week. Koen Jansen is de linksback. Dan David van der Buis en Marco Tol dus centraal achterin. En Guilherme Peixoto uit Portugal is rechtsback. Het middenveld van Roda JC bestaat uit Dion Dorenbos en Joshua Nisbet. En Lucas Beerten. Voorin de ervaren rot Anthony van der Hurk in de spits. Linksbuiten Joey Slegers en rechts Jeremy Mensa. Dat is een talent, gehuurd van Bayer Leverkusen. Dus dat zal wel een wendbare vleugelspeler zijn. Nou, mocht het nog gaan regenen vandaag, Martijn, zitten wij in ieder geval droog.
4: Dat hoop je, hè?
5: Jij zei het al, in de nok van het stadion.
4: Laten wij hopen dat het geen Camp Nou is. Daar dreven de Nederlandse journaaien letterlijk weg. Laten we hopen dat hier geen gaten in het dak zitten, dan zitten we hier heerlijk.
5: Nou, als ik hier echt een sprong zou wagen, dan zou ik denk ik met mijn hoofd al tegen het dak aankomen.
4: Ja, dan kop je hier het dak van het Parkstad Limburg Stadion. Ja, het begint langzamerhand wat voller te raken. Ik zie een kleine glimp van buiten. En daar zie ik dat er nog wel wat mensen in de rij staan. Dus misschien een keer wel een wat voller Parkstad Limburg Stadion. Over ongeveer, nou even kijken, 13 minuten gaan we hier aftrappen. Dus blijf vooral lekker luisteren naar RTV Connect. Tot zo.
0: Hey, jullie zitten vlakbij Landgraaf. En denken jullie ook een beetje aan mij als jullie terugkomen? Neem je dan een Limburgse fly mee?
4: Nou, die hebben we al opgegeten.
0: Ik was er al bang voor. Hey, dankjewel. Tot zometeen voor het live verslag van Roda Vitesse. Nou, dan gaan wij naar Chris Cross Amsterdam met André Hazes en Tabita. Ze komt uit Amsterdam. Nou ja, we komen niet uit Amsterdam, Midden-Gelderland. Hè? Daar zitten wij. Je luistert naar Connect. Zo dadelijk Vitesse live. 10 minuutjes. Ooit verslag vanuit het stadion.

0: Amsterdam van Crisscross Amsterdam. André Hazes met Tabitha hier bij Connect.
1: Ze komt uit Amsterdam.
0: En tijdens Vitesse Live zo dadelijk om 16:30 kun je gewoon blijven doneren. 24uurtegenkanker.nl. Je kunt ook, als je naar de televisie kijkt, doneren via de QR-code in beeld. Dus steun ze en voor meer informatie kijk op 24uursamentegenkanker.nl. En ze zijn daar druk aan het lopen en Tijn. En straks ook later nog vandaag Stijmar, die af en toe inbelt en een verslagimpressie gaat doen. We zijn er namelijk nog vanavond bij, vannacht en morgenochtend en de middag tot 2 uur. We gaan naar DJ Jurgen met LSDJ, Better Off Alone.

0: Vegas, Like Mike met Tiësto, Thank You. 4:05, zo dadelijk Vitesse Live hier op Connect. Eerst gaan we naar het wereldnieuws.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
4: Zomer.
3: Dit is Connect.
4: Connect Sport Live. De wedstrijd van Vitesse.
0: Exact 16:30 geweest. Goedemiddag. Vitesse Live gaat nu echt beginnen met Martijn Koedam en Frank Ruithof vanuit Kerkrade. Vitesse, Roda, eigenlijk moet ik zeggen Roda, Vitesse. Goedemiddag heren.
5: Een hele goede middag. Ja, we gaan beginnen. De beide ploegen komen onder aanvoering van in het paars geklede Joey Coy het veld opgelopen. Vitesse voor het eerst dit seizoen in de toch wel mooie witte uitshirts. Die dus hun debuut hebben, kennen nu in dit seizoen. Nou, ondertussen komen beide ploegen dus het veld op het stadion zitten. Nou, voor Roda begrippen relatief goed gevuld. Stadionspeaker doet ook zijn werk. Die zitten ook lekker in. Nog één keer alle 11 de namen van de thuisploeg van Roda JC. Die hebben wij net natuurlijk ook al benoemd. Ja, dan is het eigenlijk, Frank, nog heel even. Het kan wel 16:30 zijn, maar hier gaan wij nog niet beginnen. Ze zijn bezig met de formaliteiten. Handjes schudden, succes wensen. En dan de aanvoerders bij elkaar. Dat zijn Anthony van der Hurk en vieze aanvoerder Falun Zumbiri. Hij is niet vies, maar hij is vieze aanvoerder. Normaal de tweede aanvoerder Marco Sicora. Maar die is vandaag afwezig. Kopsmetsen, heeft hij last van hoofdpijn. Zit hier al bijna in Duitsland. Het scheelt niet veel. We kunnen hier vanuit het stadion Duitsland zien. Maar goed, Frank. Een middagje voetbal in Roda.
6: Ja, ik heb er wel zin in, Martijn. De witte shirt ziet er fris uit, vind je niet?
5: Ja,
6: fris indruk maken de jongens.
5: Ja.
6: Volgende week overigens weer in een debuterend shirt natuurlijk. Hè?
5: Het Airborne shirt.
6: Ja.
5: Het Airborne shirt. Ja, nee, dus dit is dan...
6: Ook altijd een mooi shirt, vind ik.
5: Ja, vind je dat?
6: Ja, vind ik wel.
5: Het is natuurlijk voor de speciale gelegenheid. Daarna draagt Vitesse hem eigenlijk niet meer. Ik zou dan toch zeggen van nou, gebruik hem maar gewoon als derde shirt.
6: Ik heb vorige week de Airborne zelf nog gelopen trouwens.
5: En?
6: Ja, ging goed.
5: Ja?
6: Ja, ik ga niet zeggen hoeveel kilometer, want ik liep met
5: vijf.
6: Ik heb nu inmiddels allemaal vrienden die inmiddels ook kinderen hebben. Dus 10 kilometer is de minimale afstand.
5: Ja.
6: En dat hebben wij, ja, nou, dat ga ik het toch zeggen, hebben wij gelopen. Maar daar zag ik inderdaad een Vitesse Airborne shirt bij een aantal jonge lui toch ook wel regelmatig.
5: Nou, het leuke is dat Robij, de kledingsponsor van Vitesse, hadden al een paar mensen dat shirtje gegeven. Dus als je goed gekeken had, had je het nieuwe Airborne shirt al kunnen zien tijdens de Airborne wandeltocht. Dat is een beetje, ja, dat was een campagne, dus dat deden ze alvast. En niemand heeft het gespot, het is niemand opgevallen. Dus dat is wel een stunt van je welste, kun je het wel noemen. Bij de ploegen staan klaar. Vitesse gaat de eerste helft naar de harde kern van Rode JC spelen. De Koempeltribune. Natuurlijk deze konterijen van het land. Vooral groot geworden door de mijnbouw. Veel kolen natuurlijk komen hier vandaan. Maar halverwege jaren 70 sloten die mijnen. En veel mensen uit deze omgeving. Denk aan een Maastricht. Denk aan een Kerkrade. Wat hebben we hier nog meer? Roermond. Misschien net niet meer. Sittard Geleen. Die in plotselings in één keer hun banen zijn kwijtgeraakt. Dat is nog altijd een diepe wond hier in het zuiden. Goed, er is afgetrapt. We gaan beginnen. En dus Vitesse aftrap, lange bal naar voren van Omar Asuitar.
6: Prachtig om even de historicus Martijn Koedam te horen. Als we inderdaad hier hebben afgetrapt in het stadion Parkstad. Parkstadstadion Limburg.
5: Parkstad-Limburgstadion.
6: Ja, dat is hem. Lange bal van Conde van den Berg. Kan niet gewonnen worden door Banners. Afvallende bal is wel voor Philippe Zwarts. Vitesse gaat gelijk vooruit. Het ziet er aardig uit. Gaat de bal naar links. Olde Keizer heeft wat moeite, want die bal komt achter zich. Swingt die bal de 16 in. Gelijk een mogelijkheid hier al. Banners kan niet echt een voetje tegen die bal aanzetten. Maar het eerste gevaar is daar voor de bezoekers. Wordt het spel hervat door de doelman van Rode JC. Treigel gaat de bal naar de linkerkant. Roda is de bal alweer kwijt. Vitesse kan overnemen. Dat doet het uitstekend door middel van Selouf. Kies voor de bal terug. Even rust in het spel. Kan Vitesse via Olde Keizer beginnen met een nieuwe aanval over links.
5: Rode JC in een andere opstelling dan vorige week in de derby tegen MVV. Die met 1-1 gelijk werd gespeeld in Maastricht. Dat was een beladen derby. Roda in een, nou, wat lijkt 5-3-2 opstelling. Of een 5-2-3 opstelling. Nou, we gaan nu even de formaties induiken. Waarbij het af en toe ook nog wel eens een 3-4-3 kan worden. Dus wat anders voor de mannen van Rob Penders. Vitesse gewoon opgesteld als 4-2-3-1. Maarschalk op de plek van Sikora hier. Roda de fout in. Selouf dan als nummer 10. Krijgt de bal van Zonneveld aan de rechterkant van het veld. Heeft steun. Gaat de bal terug naar Selouf. Moet alle zeilen bij zetten om die bal voor te krijgen. Was iets te hard meegegeven van Nino Zonneveld. Roda slordig. Bal voorover door Maarschalk. Druk erop bij Roda in de 16. Banners in de 16. Banners met dat schot. Wordt gekraakt. Selouf dan. Gevaar niet geweken. Selouf met het schot. Die wordt ook aangeraakt. En dan wordt het een corner voor Vitesse. En aan de linkerkant van het veld. 2 minuten gespeeld hier in het Parkstad Limburgstadion. Stand nog altijd 0-0. Zijn net begonnen. En Roda is nog niet eens de middenlijn over geweest. Is dat heel gek? Na 2 minuutjes? Nee, ook weer niet. Maar er is al wel wat slordigheden aan de kant van Roda te zien. En Vitesse heeft dat aardig goed dichtgemesseld. Maar goed, wat geeft het? De eerste 2 minuten corner indraaiend. Zonneveldbal wordt weggekopt bij de eerste paal door Marco Tol. Ja, de topscorer van Roda JC. Roda in deze basisopstelling. Al haar 6e doelpunten in de ploeg. Hebben moeite met scoren. Vorig jaar ook al wel. En ja, het opvallendste van Roda JC vorig seizoen was dat zij maar heel weinig punten pakten in de thuiswedstrijden. Op basis van thuiswedstrijden waren ze vorig jaar 19e geëindigd van de 20 ploegen in de KKD. En op basis van thuiswedstrijd, wat denk je, Frank?
6: Wat? Hoe bedoel je? Op basis van thuiswedstrijd?
5: Ja, hoeveel punten?
6: Van over 17 wedstrijden?
5: Ja.
6: 19 punten.
5: Nee, nou, ze kwamen in thuiswedstrijden. Is Roda nummer 2 vorig jaar.
6: Dan laat je mij en rekenen en voetbal kijken tegelijk.
5: Ja, alles tegelijk. Nou, dus Roda dus vorig jaar thuis nummer 2 op de ranglijst. Uit nummer 19. Roda pakte van de 55 punten 19 slechts thuis. Dus die hebben wel een beetje een Parkstad Limburg stadion angst. Ze zijn een beetje bang, denk ik, in eigen stadion. En dan zou je altijd zien dat het vandaag totaal anders uitpakt. Maar voorlopig in de 4 minuutjes gespeeld stand 0-0. Nog niet zo. Vitesse, betere ploeg.
6: Ja, dat heeft ook wel te maken met de slordigheden van Roda. Ook hier weer verliest Roda JC het balbezit. Gaat Banners voor een balletje achter het standbeen langs. Dat is niet altijd even zorgvuldig. En ook nu is Banners daardoor de bal kwijt. Dit is goed verdedigd door Vitesse op het middenveld. Wil Guido Oldenkeijzer daar die inworp nemen. Maar die is natuurlijk voor de thuisploeg. Dus gaat Roda JC een inworp nemen. Zitten we aan de rechterkant van het veld. Ja, ik ben benieuwd hoe Vitesse toch ook weer dit duel gaat beginnen. Heeft tot nu toe wel het initiatief, maar ja, de openingsfase van de Arnhemmers die valt de afgelopen 4-5 wedstrijden toch wel wat tegen, mogen we stellen. Dus ook Rudiger Reem zal dit gezien hebben. Dus kijken hoe Vitesse vandaag aan het duel begint. Ik denk dat daar nog wel wat winst te behalen valt. Als die bal een aantal keer over de zijlijn is gegaan inmiddels. Mag Roda JC nog steeds ongeveer ter hoogte van de middenlijn weer een inworp gaan nemen. Doet dat nu ook. Bal gaat over de defensie van Vitesse heen. Moet Zumberi daar in actie komen. Voorzetje is ongevaarlijk. Kan eenvoudig gevangen worden door Conor van den Berg. En hij mag dan een nieuwe aanval gaan opzetten. Twee korte centralen die zich aanbieden. Het is Achitar en Zumberi. Dan kan die bal kort. Maar er staan ook wel gelijk drie gele shirts omheen. Van den Berg glijdt even uit bij die uittrap. Vitesse houdt wel het balbezit. En is het er nu alweer kwijt via Oldenkeijzer. Redelijk eenvoudig. Wordt Van de Hurk diep de hoek ingestuurd. Moet daar verdedigd worden door Maarschalk. Dat doet hij goed, want hij versiert daar eigenlijk een overtreding. Gefloten door scheidsrechter Joey Kooi. Veel actief in de Eredivisie. En nu ook een wedstrijdje in de KKD dus voor hem. Gaat Vitesse weer via links opbouwen via Omar Achitar.
5: Achitar dan terug richting Van den Berg. Glad veld. Afgelopen 30 seconden drie mensen onderuit zien glijden. Waaronder Van den Berg en Ricardo Felipe Zwart. Doet het nu kort. Ayman Salouf laat zich helemaal uitzakken tussen de twee centralen. Gaat dan de dribbel. Spot dan een slecht balletje in Oldenkeijzer. En die bal gaat over de rechterzijlijn voor Roda. Dus de linkerzijlijn voor ons. En ook voor de rest, voor de televisiekijker. Maarschalk dan, bal zit weer veroverd. Vitesse kort, hier weer Salouf. Speelt hem richting Bannis, maar daar zit Van de Buis tussen. Maarschalk hier fel, maar dan is het de kleine Nisbet, de Australiër, die het duel wint. Hier Menza kan het spel gaan verleggen naar die linkerkant. Daar staat Koen Jansen. Ligt er wat ruimte? Ligt er een Vitesse-naar geblesseerd? Dat is Nino Zonneveld zo te zien. Komt er een voorzet vanaf de linkerkant? Krijgt hij hem terug? Joey Slegers dan in de worstelduel met Markelo. Bal gaat helemaal terug zelfs. Hier dan zelfs Lucas Beerte die zich helemaal naar voren laat gaan. Dat kan ook, want Roda speelt met drie centrale verdedigers. Een tactische omzetting van de trainer van Roda, Rob Penders. Hier weer die kleine Australiër, Nisbet aan de dribbel. Kan dan naar rechts. Ja, dan gaat die bal naar rechts. Paik Soto, wat een vervelende naam. Paik Soto met een voorzet. Dan is het op de doorgelopen Nisbet. Maar die heeft harde voetjes en de bal gaat over de achterlijn. Waardoor het dus een doeltrap wordt voor Vitesse. En ik nog eens ga oefenen op de naam van die rechtsback van Roda.
6: Ja, uit Portugal komt hij. Guilherme Peixoto, mooie naam wel. Als Vitesse dus inderdaad de doeltrap kan gaan nemen. Ja, drie centralen dus bij Roda. Wellicht dat ze Vitesse wat meer willen laten komen. Dat is op zich niet onhandig, want Top Os deed dat vorige week ook. En Vitesse had daar alle mogelijke moeite mee. Als Vitesse het spel zelf moet gaan maken. Hier ook weer slordig balverlies van Salouf. Loopt gelukkig goed af, dus Vitesse houdt het balbezit. Dan gaat Zwarts daar, speelt op het middenveld, speelt de bal te ver voor zich uit. Maarschalk verovert die bal goed, zeg. Kan daar gelijk diep gaan steken. Die doet dat ook, die stuurt Cavallo diep. Gaat rechts, over rechts nu. Voorzetje, kan eenvoudig geweken worden. Verdedigd worden. En dan rolt de bal nu over de zijlijn. Kan Vitesse daar de inworp gaan nemen. Nathan Markelo die dat gaat doen. Balletje gaat terug naar Zumberi. En dan is het tempo even uit de aanval. Staat Roda JC ook weer goed geposteerd. En gaat Vitesse het over de linkerkant proberen. Het is Achitar die de bal heeft verplaatst nu naar Oldenkeijzer. Die heeft wat ruimte. Kan ook wat inlopen nu. Kies toch voor het paasje terug. Maarschalk die zich ook wat heeft laten zakken. Is nu bijna de laatste man bij Vitesse. Gaat de bal nu toch weer naar rechts. Markelo die kan daar Zonneveld in spelen. Doet dat niet. Kies toch voor het tikje naar links naar Felipe Zwarts. En dan gaat die bal een aantal keer breed. Ook Maarschalk nu nog steeds laatste man. Nou, die kan dan zijn creativiteit daar wel gebruiken. Nu wordt Oldenkeijzer ingespeeld. Aanname is zwak, zeg. En daardoor moet Oldenkeijzer ook de overtreding maken. Is er een vrije trap voor Roda JC? Dan blijft het hier 0-0.
5: Ja, het is de achtste minuut. 0-0 nog altijd. Geen grote kansen gezien aan beide kanten. Het is een duel wat zich in deze acht minuten vooral heeft afgespeeld tussen beide zestienen in. En vooral Roda die slordig is. Maar Vitesse die ook toch wel een duit in het zakje doet. Bal aan de linkerkant van het veld. Beerte heeft Jansen bij zich. Heeft Nisbet bij zich. Gaat terug naar Dariel van der Buis. Die onder andere bekend is van zijn tijd bij RKC Waalwijk in de Eredivisie. Justin Treigel dan, de Duitse keeper van Roda. Ook her en der wel wat Duitsers in de ploeg van Rob Penders. Die de afgelopen drie jaar assistent was bij FC Utrecht. Hier dan Roda met een gevaarlijke tussendoorbal. Dan is het eigenlijk een overtreding van Marshall. Krijgt Roda voordeel. Ligt er ruimte aan die linkerkant. Bal over de hele van rechts naar links. Jansen van de Hurk neemt deze bal niet goed aan. Waardoor dus de tempo uit de aanval is. Uit de Kerkradense aanval. Nisbet heeft zich uit laten zakken. Zoals genoemd de kleine Australië. 1,58 meter slechts. Voor een voetballer echt helemaal niet groot. En ik durf zelf wel te stellen dat het de kleinste van de hele KKD is. Bal aan de rechterkant van het veld naar Tol, naar Mensa. Mensa aan de dribbel komt voorbij Zwart. Vindt Joey Kooi dit geen overtreding. Gaat de rechtsbuiten met nummer 8 liggen. Nu bij Vitesse voorin. Dan wordt de ban is behoorlijk vastgehouden. Is dit dan ook geen overtreding? Nee, dit is ook geen overtreding. Dat is toch wel opmerkelijk. Joey Kooi. En dan gaat ban is nu een soort represailleactie doen. Op de nummer 17. Dat is Pijk Soto. En dan is het wel een overtreding. Een metertje over de middenlijn voor Roda JC. Geen overtreding voor Vitesse. Maar een vrijtrap voor Roda JC. Waar Ricardo Felipe Zwart pijn heeft. En behandeling volgens mij wel noodzakelijk is. Voor de nummer 8 van Vitesse. De kleine enkelbijter. Ja, wat gaat hij doen? Hij rolt nu aan de andere kant. Ja, Joey Kooi signaleert. Dan moet de fysio van Vitesse het veld in. En dat gaat betekenen dat de Arnhemmers een minuut lang met een mannetje minder moeten gaan spelen, ja, omdat er een blessurebehandeling is toegestaan.
6: Hij ging wel aardig fel dat duel in daar, Felipe Zwarts. En daar floot de scheidsrechter nog niet voor. Het was inderdaad voor die overtreding van Bannes.
5: Dat was toch wel vasthouden van Bannes, van de buis op Bannes, of ben ik gek?
6: Ja, wij zitten toch iets verder weg dan scheidsrechter Kooi. Dus ik ga er wel vanuit dat hij het goed gezien heeft. Maar het gaat meer even om Zwarts, die daarvoor redelijk fel inkwam. En daardoor dus gelijk al na dat duel op de grond ging liggen. Ik denk dat het zijn knie is.
5: Dat is nooit een goed teken.
6: Nee, dat is altijd onprettig als je daar een stevige stoot...
5: Bij Vitesse niemand nog gaan warmlopen. Dus geen hele erge zorgen tot nu toe. Iedereen zit nog op de bank. Reem staat wel vol verwachting voor zijn dugout. Om te wachten wat het nieuws vanuit het front is. Zwarts staat in ieder geval. Moet dus naar de zijkant worden gedirigeerd. Nu gaat er wel eentje warmlopen. Dat is Youssef Oulalil voor de zekerheid. Nou, het loopt nog niet crescendo. Die Ricardo Felipe Zwarts, Duitser met Braziliaanse roots. Dus het is afwachten of dat, wat ik al zei, Zwarts de strijd moet staken of dat hij door kan gaan.
6: In ieder geval een minuutje eraf dus. Ricardo Felipe Zwarts en de vrije trap die staat op de hoogte van de middenlijn voor Roda JC. Joey Kooi heeft op zijn fluitje geblazen, dus het spel wordt hervat. Bal gaat kort. Zitten we inmiddels wel op de helft van Vitesse. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Staat Koen Jansen daar aardig vrij. Maar die paas is onzuiver. Dus rolt die bal. En de aanname is ook onvoldoende. Dus rolt die bal zo over de zijlijn. Kan Vitesse daar die ingooi gaan nemen. En dit doet Marco wel handig. Want Vitesse staat met 10 man. Dus dan moet je natuurlijk zo lang mogelijk wachten met het nemen van die inworp. Want elke seconde is dan meegenomen. Zwarts die een beetje staat te hinken daar buiten het veld. Wil wel graag terug. Maar de vraag is, gaat dat lukken? Oualil is even uit beeld. Dus die is misschien weer gaan zitten.
5: Er zijn, volgens mij wordt er een duimpje wel opgestoken door de fysio naar de bank. Maar dat is van deze afstand moeilijk te zien. Het spel gaat in ieder geval gewoon door. Olde Keizer wint het eerste duel. Het tweede duel wint hij niet. Kan Roda gaan counteren. Bal gaat naar die linkerkant. Naar Joey Slegers. Geeft een diepe bal richting Jansen. Jansen is er eerder bij. Voorzet gekraakt. Komt Van den Berg erbij. Nee. Bal gaat aan de rechterkant. En die gaat erin. Wat is dit voor een hele rare goal aan de kant van Roda. En dan is het de rechtsback Pijk Soto die hem erin schiet. En dan is Vitesse toch misschien wel slachtoffer van het minuutje dat ze met z'n tienen staan. En wat gebeurt hier eigenlijk? Het is een voorzet vanaf de linkerkant. Die wordt aangeraakt door een Vitesse-been. Daarna nog een keer aangeraakt door Zumberi. Kan Van den Berg er niet bij. Laat hem lopen. En dan wil Pijk Soto die bal erin werken. Of schieten of een voorzet. Het zat er een beetje tussenin. Ja. En dan valt de bal Pardoes in het doelpunt. En leidt de thuisploeg. Ja, dat is een domper voor Vitesse. Gio Olde Keizer claimt een overtreding. Maar dat was eerder een overtreding van Olde Keizer op een speler van Roda. En ja, Vitesse leidt. Nee, niet Vitesse leidt. Roda leidt. En dat is toch wel een domper voor Vitesse. Vooral de manier waarop. Want het was nogal knullig.
6: Moet ik zeggen dat Nathan Markelo niet helemaal vrij uitgaat daar. Want het gebeurde voor aan onze zijde, zeg maar. Voor onze neus. En hij mist daar toch echt wat snelheid, hoor. Wordt daar echt wel voorbij
5: gespind. Als we heel kritisch zijn, ook Van den Berg die er niet helemaal lekker van afkomt.
6: Ja, volgens mij
5: want hij dekt de eerste paal niet echt. En de bal gaat strak langs de eerste paal binnen. Ja, je verwacht het ook niet dat iemand vanuit die positie gaat schieten. Hij schiet toch. En dan wil ik maar in het midden laten of dat hij het per ongeluk doet of expres. Maar Schwarz gaat zitten en dat is duidelijk. Dat gaat een wissel worden aan de kant van Vitesse. Twee dompers en amper een minuut tijd voor de Arnhemse ploeg. Het is afwachten wat de veerkracht wordt. Dan gaat het waarschijnlijk Youssef Oulaliou Vitesse nu door. Krijgt het een corner aan de rechterkant van het veld. Maar dus binnen 14 minuten twee dompers aan de kant van de ploeg van Rüdiger Rehm. Eerst de domper, het doelpunt van de rechtsback van Roda. Guilherme Paixoto, gehuurd van FC Twente. En amper een minuut later is het Ricardo Felipe Schwarz die het veld de strijd moet staken. Waardoor Vitesse eigenlijk haar hart van het team mist. De twee middenvelders die vorige week nog gewoon starten, Sikora en Schwarz. Ja, Sikora was ziek. En Ricardo Felipe Schwarz moet naar 13 minuutjes spelen in het Parkstad Limburg Stadion de strijd staken. Dus ja, dat is een behoorlijke tik dat Vitesse nu met een middenveld die nog niet echt samen hebben gespeeld. Wat is het, 75 minuten met een achterstand moeten gaan spelen.
6: Ja, om mijn analyse op het tegendoel wat even af te maken. Ik denk dat die voorzet daar absoluut niet mag komen. Dat gaat wel echt te makkelijk. Dus daar ziet Markelo er niet goed uit. En Van den Berg had daar misschien ook wel iets meer kunnen doen inderdaad. Bij dat diagonale schot van de rechtsback uit Portugal, Paixoto, is de wissel doorgevoerd bij Vitesse. Kan Zonneveld de corner gaan nemen. Dan kunnen ze misschien gelijk wat terug gaan doen. Dit is een goede corner. En de kopbal van Zumberi zegt, die gaat net over. Keeper zit er niet meer aan, want het wordt een doeltrap. Dus dan raakt die bal misschien de lat nog een klein beetje.
5: Ja.
6: Maar dit was het eerste wapenfeit van Vitesse. En was dit een grote kans op de gelijkmaker. Al kort dus na die eerste tegentreffer van Vitesse. Maar scheert deze bal dus over het doel van doelman Treigel. En blijft het hier 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Is het spel hervat nu. Rode JC gaat voor de korte opbouw. Zet Vitesse gelijk druk. Zonneveld die de 16 inloopt. Bal wordt over links nu wel goed weggewerkt. Probeert Rode JC nog het combinatievoetbal uit te voeren. Maar dat lukt niet. Raakt Zumberi daar die bal met zijn handen. Scheidsrechter laat het spel doorgaan. Is Vitesse de bal ook weer kwijt. En nou moet ik oppassen met die snelle Mensa die er vandoor is. Maar Zumberi let goed op. En speelt de bal terug naar Van den Berg. En kan Vitesse over links met Olde Keizer weer verder.
5: Vitesse lijkt onbewogen. Gaat gewoon door met waar het al mee bezig was. Het doelpuntje tegen is maar een kleine setback. Om uiteindelijk natuurlijk weer terug te komen. Er is niet heel veel aan te merken dat Vitesse twee tegenslagen gehad heeft. Gaat gewoon vrolijk door met het voetbal waar ze al mee bezig waren. De eerste echte lange minuten voor Youssef Oulaliou, het jeugdtalent. Die toch leek op een basisplek af te stevenen. Na de voorbereiding en op de wedstrijd tegen RKC speelde uiteindelijk niet. En maakte zijn eerste minuten pas in Den Bosch twee weekjes geleden. Dus zo kan het zomaar maar lopen. Bal van Roda van rechts naar links. Nu aan de linkerkant Koen Jansen, de man van de eigenlijke assist op de goal van Paixoto. Hij krijgt hem niet toebedeeld. Maar dat was hij wel, de ex-jeugdspeler van Jong PSV. Nisbet dan, bij eigen helft van Roda.
6: Dan wordt die voorzet toch nog aangeraakt, denk ik.
5: Voorzet werd aangeraakt door Valoen Zumberi. En die aanraking werd ook Van den Berg te machtig, waardoor hij er niet bij kwam. Roda weer weg, hier aan die linkerkant Slegers, terug naar Jansen. En Roda voetbalt ook niet slecht. Van der Hurk laat hem liggen voor Dion van Doornburg. Bal gaat naar de rechterkant, niet Doornburg, Doornbosch. Excuses, bal aan de rechterkant. Bij Mensa. Mensa naar Nisbet. Roda is vlug aan het combineren. Bal gaat helemaal naar links. Voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. Jansen naar Nisbet. Balletje tussendoor. Weer die Jansen die helemaal vrij staat. Is het Zonneveld die adequaat verdedigt en dat goed oplet. Want anders lag de weg naar de goal van Van den Berg open voor die linkervleugelverdediger van Roda. De technische omzetting van Rob Penders voor deze wedstrijd werkt tot nu toe. In de eerste 18 minuten, Roda leidt met 1-0. Teleurstellend natuurlijk voor de ploeg van Rüdiger Rehm, die ook al Ricardo Felipe Schwarz zagen uitvallen. Ja, enigszins voor Vitesse teleurstellend met 1-0. 18 minuten gespeeld, dus werk aan de winkel voor Vitesse.
6: Ja, Oulaliou koud in het veld, de vervanger dus voor Felipe Schwarz. Korte warming-up gehad, dus hij moet gelijk aan de bak. Lange bal hier van Van den Berg, Banners kan doorkoppen, maar eigenlijk is er niemand om de aanval verder op door te zetten. Dus is het verdediger Koen Jansen van Rode JC die de bal terugspeelt op doelman Treigel. Die staat onder druk en een slordige uittrap. Doel ligt open. Dus een kantje zeg. Zonneveld die kan die bal zo in banners opspelen. Maar die paas is onzuiver. Anders had hier een grote kans uit kunnen komen inderdaad. Doel lag ook open. Dus misschien dat Zonneveld ook even een schot in gedachten had. Nou, hoe dan ook. Het zag er een beetje onrustig uit bij de nummer 7 van Vitesse. En dus wordt dit uiteindelijk niks voor de bezoekers. Rode JC is balbezit ook weer kwijt. Kan Vitesse een nieuwe aanval gaan opzetten. Bal is nog wel even achterin in bezit van Achuitar. Die zoekt altijd de optie vooruit, ook nu. Het wordt een dribbel van de centrale verdediger zelf. Staat daar nu wel onder druk van twee man met een geel shirt. En wordt daar neergehaald. Joey Coy blaast op zijn fluitje. Betekent de vrije trap voor Vitesse. Ook de supporters van Vitesse die zich even laten horen. Slaan op de ruiten. Ik snap niet zo goed.
5: Oh, er wordt wat over en weer gegooid. Ja. Er is eentje die, die zijn ze aan het uitdagen. Dus daar wordt tumult bij het uitvak. Het uitvak is een supporter van Roda aan het uitdagen. Die ook zijn middenvelders opsteekt. Laat hier Marklo aan de rechterkant de bal over de zijlijn lopen. Is het wat onrustig. Ja, Stewart proberen het bij te grijpen. Ja. Frustratie aan de kant van de Vitesse supporters die hun ploeg binnen 13 minuten op een achterstand hebben zien komen. Wordt er behoorlijk op de ramen gebeukt. Wat u misschien ook hoort, het zijn plexiglazen. En dat maakt die kenmerkende herrie. Vitesse dan hier, slordig, heeft het balbezit wel weer herwonnen met Markelo. Speelt de bal terug richting Zumberi. Zumberi naar de linkerkant, naar Achuitar. Die kan weer op gaan dribbelen. Moet de bal diep gaan spelen richting Di Cavallo. En die krijgt hem op zijn hak. En dan gaat de bal over de zijlijn. Vitesse moet toch wel een tandje erbij gaan doen. Dat is natuurlijk een echte voetbalcliché. Een tandje erbij. Er moet wel wat meer bij. Want Roda heeft het toch uitstekend staan. Er is wat geboel nu op het veld. Omdat er werd op het veld werd gegooid vanuit het uitvak. Dat was een lege beker. Dat wordt door een ballenmeisje heel snel van het veld gegooid. Maar er is wat, wat gedoe rond het uitvak. Er is een spandoek en, daar, van de KVB en daar gebeurt wat onder. Dus misschien wordt er wel weer wat met vuur gedaan. En dan zie ik Joey Coy naar de vierde man lopen. Dus gaan wij een staking krijgen hier.
6: Dat is alles goed en wel, Martijn, maar wij zaten twee uur in de auto.
5: Ja, en dat gaat toch niet het Utrecht scenario. Joey Coy is aan het overleggen, ook de veiligheidscoördinator van Roda. Bladert door de map, calamiteit, wat moeten we doen? Maar ik, heel eerlijk gezegd, wordt er wat op de ramen geklopt. Er werd er één... ja, biertje gegooid. Volgens mij niet eens op het veld. Het kwam op het kunstgras. Dus niets aan de hand. Maar ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik zie wel een spandoek met een KNVB-logo met door rood een streep doorheen. En daar zijn wat mensen onder. Meestal krijg je dan zo'n donkerbruin vermoeden dat er daar wat ongein onder gebeurt. Maar dat is speculeren. Dus als het er nog niet is, dan hoef je daar ook niet over te speculeren. Maar Joey Coy is aan het overleggen bij de ploegen. Ga maar van de gelegenheid gebruik maken en wat water drinken.
6: Is daar niet een medici aanwezig in het vak? Want we zien wat fluoriserende...
5: Dat zou misschien wel kunnen dat ze heel veel herrie maakten omdat er wat aan de hand was. Maar ze zitten alsnog wat te doen. Dus misschien is dat wel dat er een medische... calamiteit is op de tribune. Er is wat ook bij beveiligers die aan het overleggen zijn.
6: Misschien is er iemand onwel geworden in het uitvak van Vitesse. Want,
5: dat zou kunnen. En zo te zien, Frank, zou je best gelijk kunnen hebben. Want veel mensen kijken er nu naar. Wat er aan de hand is, weten we nog niet. Dus mocht u wat weten, laat het vooral ook even weten. Maar we gaan volgens mij gewoon door. Joey Coy signaleert, jongens, we gaan weer het spel oppakken. Dus we houden het in de gaten wat er aan de hand is. Het lijkt op een medische calamiteit. Ongeval dan daar. Kan iemand onwel zijn geworden. In ieder geval wordt er geklapt aan de kant van Roda. En bij Vitesse is de onrust wel redelijk klaar. Dus we houden het in de gaten, maar we gaan gewoon weer voetballen.
6: Ja, en hopelijk gaat alles goed daar in het uitvak. Ook met de betreffende persoon. Als het om een onwelwording gaat in ieder geval. Ja, Joey Coy die het spel dus even stil heeft gelegd. Dat was gelegenheid voor alle spelers op het veld om even een bidonnetje te pakken. Naar de coach te gaan van, goh, wat gaat er goed, wat kan er beter. En ik denk dat dit toch ook voor Reem een moment was om even zijn spelers toe te spreken. Want er is werk aan de winkel voor de Arnhemmers. 20 minuten gespeeld, 1-0 voor Roda JC. En Roda JC mag de inworp nu gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Inworp is inmiddels genomen, kopduel wordt gewonnen door Maarschalk. Maar Roda JC wint de afvallende bal. Dan gaat die bal weer naar rechts, naar Mensa. Ja, dat is toch wel een snelle, dynamische speler daar. De huurling van Bayer Leverkusen, 18 jaar.

0: goede bal dit, zeg, van Zumberi. Door naar Zonneveld. Olde Keijzer nu met links aan de linkerkant met veel ruimte. Speelt Selouven terug naar Zonneveld. Schiet daar. En die kan eenvoudig gekeerd worden door doelman Trijvel. En dan gaat Rodi SC weer over links verder.
1: Er was een medisch ongeval op de, in het uitvak. Is wat er rondgaat, wat ik doorgestuurd krijg. Dus daarom werd er ook een bekertje op het veld gegooid om even de aandacht af te leiden. Of te zeggen, jongens, er is iets aan de hand. U moet, jullie moeten helpen. Maar dus is het blijkbaar verholpen. Dus is er niet zo heel veel meer aan de hand. En voetballen we gewoon weer rustig door. Vitesse, ja, 24 minuten gespeeld. Het is ook moeilijk met het bord hier. 24 minuten gespeeld. Roda leidt met 1-0 door een doelpunt van de rechtsback. Peixoto, de Portugees. In nog wel vrij snel, in de 13e minuut. Vitesse een minuut later nog een klap. Want Ricardo Felipe Zwart werd gewisseld. Vrij trap nu voor de Arnhemmers. Op de helft van Roda. Daar gaat Ashuitar achter staan. Gaat de luchtmacht mee. Ook Zonneveld gaat mee. Wordt hij kort en snel genomen naar Markelo. Markelo met de voorzet laag. Staat geen enkele Vitesse naar. En wat wordt het dan? Een vrije trap? Nee, ja.
0: Ja, vrije trap voor Vitesse. Trap. Ja. Dan bal misschien dat hij hem tegen de hand aanschoot.
1: Ja, dat zou kunnen. Of Markelo kreeg nog een schop. Dat lijkt niet zo. Dan is het inderdaad een vrije trap voor Vitesse. En dan is het aannemelijk dat er een handsbal is gemaakt. Dus vrije trap aan de rechterkant voor Vitesse. Ashuitar en Zonneveld die erachter gaan staan.
0: Ja, dus even kijken wat we hiervan gaan maken. Het is Joey Coy die eerst even de stappen zet. Dan kan het tweemansmuurtje van Rodi SC gezet worden. Opmerkelijk dat die Joshua Nisbet van 1,58 in dat muurtje staat. Samen met Menza. Nou, daar liggen kansen zou je zeggen. Nino Zonneveld heeft zich meer richting het 16 meter gebied bevonden. Dus gaat Ashuitar die bal met links indraaien. Eén hand omhoog, gaat die bal dan hoog de 16 in. Goede bal, kan weggewerkt worden. Blijft er nog een corner staan. Dus wordt die bal uiteindelijk goed weggekopt door de defensie van Roda JC. En die corner gaat niet genomen door Ashuitar deze keer. Die gaat zich toch verder naar achter bevinden. Nino Zonneveld heeft zich gemeld voor die hoekschop. Zitten we in de 25e minuut. Weer een hoekschop voor Vitesse. Eén hand de lucht in, dan komt die bal weer hoog richting eerste paal. En dan heeft Joey Coy al gefloten voor een overtreding. En eindigt dit dus ongevaarlijk voor Roda JC. En dan kan de doelman Justin Trijgel een doeltrap gaan nemen. We hebben één echte kans gezien van Roda JC. En die ging er gelijk ook in. Verder hebben we nog weinig gevaar gezien van de thuisploeg. Vitesse dat een kopbal heeft gehad door middel van Zumberi die net overging. Een klein schotje van Zonneveld. En Vitesse toch wel met iets meer balbezit. Maar toch de achterstand dus voor die Arnhemmers. Hier Roda JC heeft toch ook moeite met het opzetten van een aanval hoor. Is ook slordig in het balbezit. Wat we eigenlijk ook al in de openingsfase zagen. Zonneveld met de bal doorgekopt. Maar die gaat naar niemand. Dus neemt Roda JC het balbezit over. En kan het over rechts een nieuwe aanval op gaan zetten.
1: Via rechts gaat hij dan naar de doelpuntenmarker Peixoto. Die kan de demarrage gaan beginnen. Krijgt ook alle gelegenheid daartoe. Nemza speelt hem dan terug. Menza richting Doornbos. Geeft een voorzet. Daar staat Koen Jansen best wel vrij. Aan de rand van het 16 meter gebied. Aan de linkerkant maar. Hens dus een vrije trap voor Vitesse. Diep op de eigen helft. In haar eigen 16. Zumberi heeft die bal gepakt. De armband van de aanvoerder staat hem toch wel prima. Is dus de derde aanvoerder op het lijstje van Rudiger Reem. Met daarachter nog Nathan Markelo, Conor van der Berg. En ja, alle aanvoerders vormen samen ook de spelersraad. Die zitten twee keer per maand samen met de trainer van Vitesse, Rudiger Reem. En dat zijn dus ook de vijf aanvoerders van Vitesse. Tot nu toe weinig over gecommuniceerd. Gisteren communiceerde Reem maar wel over. Eerste aanvoerder natuurlijk nog altijd Alexander Büttner. Maar die zit zoals vandaag ook weer op de bank. Gaat ongetwijfeld minuutjes maken in de tweede helft. Roda weer aan het opbouwen. Aan de rechterkant met nog altijd clubtopscorer Marco Tol. Twee doelpuntjes voor een centrale verdediger. En daarmee voorlopig clubtopscorer van Roda. Bal gaat van rechts naar links. Van de Buis, Beerten. Niet naar Jansen, maar in één keer diep richting Joey Slegers. Die ook wel een ervaren rot in de KKD kan noemen. En die vaart ook op routine. Want geeft de bal in één keer voor. Maar daar staat helemaal niemand. Dus wordt het een ingooi voor Vitesse. Maar hij heeft niet gekeken, want anders geeft hij zijn bal niet.
0: Misschien was hij in de war met het gele DHL-sponsorbord. Dat hij daar
1: zou kunnen.
0: Dit is een geels. Ik zie iets geels. Dus die bal die gaat daar naartoe. Maar daar stond geen speler. Dus rolt die bal over de zijlijn. Kan Roda JC nog wel druk zetten daar in de hoek. En dat doet het ook uitstekend. Want Vitesse moet daar dan uitzien te komen. Dat lukt niet helemaal. Want Roda JC neemt het balbezit over op de helft van Vitesse. Gaat het nu naar de linkerkant van het veld. Koen Jansen die de bal weer terugspeelt naar Joshua Nisbet. Roda JC nog steeds met het balbezit. Slegers nu. Die kan een voorzet.

0: produceren. Maar moet dan nog wel even Markelo voorbij. En dat zag hij niet zitten. Dus gaat die bal toch weer terug. Een tikje terug naar de Australiër. Nisbet. Dit is een bal door de as. Joey Sleris kan daar net niet bij. Bal wordt wel verlengd. Van der Hurk neemt de bal in ontvangst. Goed gedaan dit door die spits. Alleen stond hij daar inderdaad buitenspel. En gaat dit feestje niet door tot protest van het publiek. Maar goed, buitenspel is buitenspel. Heeft de grensrechter goed gezien. En mag Vitesse op eigen helft daar de vrije trap gaan nemen. Gaat Zumberi doen. Ja, nou hoeveel Bannis hebben we nog niet echt in actie gezien. Af en toe probeert hij wel met wat sterke lichaamswerk, zeg maar, die als aanspeelpunt te fungeren.
1: Maar daar hebben ze er een voor op de bank zitten, Vitesse in principe. Deze week officieel, het hing al even in de lucht. Contract getekend, Jerdy Hilteman. Ook wel een jongen met ervaring in de KKD. 28 jaar, 214 wedstrijden. Vitesse gaat in de fout, dus dit buitenspel van Mensa. En dus weer een vrije trap voor Vitesse. Roda die schiet zichzelf toch in de voet. Vitesse dat zichzelf eerst in de voet schiet. En Roda die dat ook vrolijk opnieuw doet. Maar het gevaar van Bannis is voorlopig nog geneutraliseerd door de drie centrale verdedigers van Roda. Misschien die tactiek ook opgetuigd voor de in vorm stekende spits van Vitesse. Maar Vitesse heeft nog wel wat wapens op de bank zitten. Dat is toch wel een luxe. Afgelopen twee seizoenen bij Vitesse amper gezien dat Vitesse echt een kwalitatief sterke bank heeft. Maar daar kan nu wel van gesproken worden met onder andere een Hilteman die je in kan brengen. Een Proops en een João Pinto. Allemaal voor in de spitspositie. Waarbij Hilteman toch wel de tweede spits zou gaan worden. Goed, hier gaat Selouf aan de wandel aan de linkerkant. Krijgt de bal wel dan laag voor. Kan Roda uitverdedigen. De bal wordt dan net binnengehouden waardoor het geen corner wordt. Een overtreding van Giel Oldenkeijzer dit. En dan krijgt hij een reprimande van Joey Coy, waar je ook zomaar een gele kaart voor kan geven. Komt de tukker heel goed weg. En dan is het Joey Coy die heel duidelijk aangeeft. Dat is je laatste waarschuwing. Hierna krijg jij gewoon een gele kaart. Vrije trap voor Roda op haar eigen helft. Stand in de 31e minuut nog altijd 1-0 voor Roda door een doelpunt in de 13e minuut van Paik Soto. En ja, ik zie de topscorerslijst erbij worden gepakt. En dat is nogal wat, hè Frank? De topscorers van de KKD.
0: Ja, ik wilde toch even kijken hoeveel Bannis die heeft er nu precies 6 gemaakt. Dus ja, en dat geeft toch ook wel aan dat Vitesse afhankelijk is van die spitsen.
1: 60% van de doelpunten van Vitesse is van Bannis Makeladij. Ja. Vitesse heeft er 10 in totaal gemaakt en 6 ervan dus door Bannis.
0: Ja, inderdaad. Daarboven 1 doelpuntje meer. Henk Veerman van Volendam. En ongelooflijk
1: Van Giels toch ook? Of heeft hij er nu al 7?
0: 6 staat hier bij Heracles.
1: Dat is een middenvelder.
0: Ja, evenveel als Bannis.
1: Niet normaal.
0: En Jolie, de spits van Heracles, heeft er al 10 in liggen, dames en heren. Dat is toch een behoorlijk aantal voor die spits van Heracles. Die tot nu toe alle punten bij elkaar hebben verzameld die mogelijk waren. Goed, Rodi SC heeft het balbezit op de helft van Vitesse. Gaat het over links via Slegers. Vorige week nog niet in de basis, maar nu wel. Krijgt nog even een tikkie, zeg, met het scheenbeen. Tegen het hoofd van Markelo. Zat geen opzet bij, dus is daar ook de high five. En staat Slegers inmiddels alweer. Ja, één echte kans, zoals ik al eerder zei, van Rodi SC. Verder, en ook 1 doelpunt. Verder dus weinig nog gezien. Misschien nu dan de tweede mogelijkheid voor Rodi SC. Want Slegers gaat achter de bal staan. Mag een vrije trap gaan nemen. En dan meldt iedereen zich in het 16 meter gebied van Vitesse. Dus even kijken of hier wat gevaar in zit. Blijven ook wel een aantal mensen nog achter met een geel shirt. Dan komt die vrije trap. Hoge bal, 16 in. Moet van den Berg zijn. Is hij ook. Klem vast. Goed gekiept van Conner van den Berg. Ja, die heeft dan af en toe nog wel eens een snelle spelhervatting in huis. Soms zo snel dat hij iets te fanatiek wordt en een elleboogje uitdeelt. Maar dat vergeten we snel. Hij heeft nu het spel verlegd aan de linkerkant. Giel Oldenkeijzer.
1: Die arme jongen gaat daar nooit meer van afkomen, denk ik.
0: Nee, het was ook gewoon geen handige actie van hem. Dus daar zal hij dan nog wel inderdaad wat langer aan herinnerd worden. Helaas. Hoe dan ook. Vitesse nu aan de rechterkant. Selouf heeft zich wat naar de rechterkant laten uitzakken. Goede bal dit. Markelo met wat ruimte. Kan hij dan de voorzet geven? Moet hij nog wel zijn directe tegenstander voorbij? Ja, dan zie je dat het een verdediger is. Het ziet er niet heel
1: maar wel een corner.
0: Fraai uit allemaal.
1: Ja, dit heeft hij dan uitstekend toch wel gedaan. Werd de hoek ingedreven door Koen Jansen en Nisbet. En haalt er het maximaal uit. En dat is een corner. En Vitesse toch al aardig wat corners gehad. Stand in de 33e minuut nog altijd 1-0 voor Roda. Vitesse is dan wel dreigend geweest, maar nog niet echt heel gevaarlijk. Roda ook niet, alleen wel een doelpunt gemaakt. Uit de enige echte kans die ze gehad hebben. Bal uitdraaiend door Zonneveld getrapt. En de bal was zelfs zo slecht genomen dat hij uit was. Hij was ook al in de handen van de keeper Justin Treigel. Maar hij was dus al uit tot onvrede van Rudiger Reem. Die vrij duidelijk zijn hoofd Schudt, onmiskenbaar schudt hij zijn hoofd.
0: Vorige week tegen Top Os, hetzelfde verhaal, hè?
1: Ja, het adagium is toch om die bal gewoon in de 16 te krijgen. En er wordt zoveel op getraind en er wordt ook zoveel aandacht aan besteed. En het lukt maar niet. En dan zou ik toch denken dat in die tweede helft, als ze voorzetten willen gaan geven, dat je die Hilteman toch nodig heeft. Dan Rode JC weer aan die rechterkant van het veld. Mensah heeft zich uit laten zakken. Jeremiah Mensah met een steekbal richting Doornbos. Doornbos, redding van Koning van den Berg, doet dat heel bekwaam. Maakt zijn doel klein, kwam goed uit en dreef de tegenstander Doornbos naar in het nauw. Waardoor hij amper nog een op goal kon schieten. Deed dat wel, redding van Van den Berg. Dus een corner in de 34e minuut voor Roda JC.
0: Tweede kans voor de wedstrijd hebben we gezien voor de thuisploeg. Daar was hij dan inderdaad Doornbos. Goede redding van Van den Berg. Corner staat nog voor Roda. Wordt genomen, indraaiend, laag. Afvallende bal is nog steeds voor Roda. Buiten het 16 meter gebied. Dit is een onhandige tackle, zeg, van Bannis. Ja, onnodig. Want had beter gewoon achter die bal aan kunnen rennen en druk kunnen zetten. Maar nu is het een vrije trap voor Roda JC op een gevaarlijke plek. Het is een meter of, wat zal het zijn, 25 van het doel van Conner van den Berg. En er staan al drie spelers met een geel shirt die geïnteresseerd zijn in het nemen van die vrije trap. Onder andere Van der Hurk en Joey Slegers die daar ook bij staat. En Mensah heeft zich ook gemeld.
1: Die kan dat wel, Joey Slegers. Natuurlijk ook een ervaren rot in de keukenkampioen-divisie bij onder andere FC Eindhoven. Lang gespeeld, goed gespeeld ook daar. En hij heeft toch ook al een doelpuntje achter zijn naam staan dit seizoen. Dan gaat het Roda publiek erachter staan. Het Vitesse publiek is net als de ploeg een beetje apathisch. Wacht het een beetje af. En misschien toch ook wel met samengeknepen billen wacht het deze vrije trap af.
0: Ja, Joey Slegers gaat hoogstwaarschijnlijk die bal nemen. Mensah staat ook nog achter die bal. Van der Hurk heeft zich in het 16 meter gebied bevonden. Slegers bal in de muur. Afvallende bal. Dit is een afzwaaier. Dat scheelt nog wel een paar metertjes. Het was de nummer 17. Guilherme Peixoto, doelpuntenmaker dus. Deze ging er niet in. Dat scheelde nog wel wat. Conner van den Berg kon die bal eenvoudig naast kijken. En een beetje een matige vrije trap dus van Joey Slegers zo in de muur. Gevaar geweken voor Vitesse. Kan het nu zelf denken aan het opzetten van een nieuwe aanval. Gaat de bal nu lang. Conner van den Berg kopduel kan niet gewonnen worden. Bal rolt nog wel over de zijlijn. Dus gaat Markelo op rechts daar die inworp nemen voor Vitesse. Balletje gaat terug naar Zumberi. Ja, Vitesse zal toch nog wel voor rust graag op gelijke hoogte willen komen. Hebben ze nog 10 minuten voor. Misschien met wat extra tijd. We hebben wat oponthoud gehad met een supporter die onwel werd in het uitvak van Vitesse. En we hadden natuurlijk de blessurebehandeling van Ricardo Felipe Swartz die inmiddels het veld heeft verlaten. En voor zijn plek is Oualil gekomen. Ja, hebben we ook nog weinig gezien eigenlijk. De nummer 34, de invaller.
1: Ja, en nu dat je het zegt, ik was hem al bijna weer helemaal vergeten. Ja,
0: hij staat er nog wel,
1: hij staat
0: gelukkig.
1: Er wel, maar dat komt misschien ook wel dat Vitesse toch amper echt met goed positiespel over de eigen middenlijn heen komt. Dus misschien moet het maar echt gaan zoeken naar een lange bal en daarbij de tweede bal winnen en vanuit daar gaan voetballen. Nu ook Sonneveld die iets dichter naar Bannis kruipt als een soort van tweede spits. Op papier staat hij rechts buiten. En Vitesse, ja, het is niet veel, laten we het zo zeggen. 37 minuten gespeeld hier in het Parkstad Limburg Stadion. De thuisploeg leidt met 1-0. Ja, is het terecht? Ja, 0-0 was misschien een terechte tussenstand geweest. Bij de ploegen creëren vrij weinig. Een ploeg creëert wel ietsjes meer. Dat zijn twee kansen, Lees. Dat is Vitesse. Roda creëert ook helemaal niks, maar doet het toch wel slim. Zet op juiste momenten goed druk. En dat is misschien toch wel die tactische omzetting die Rob Penders gedaan heeft met de drie centrale verdedigers. Waardoor Roda dus wingbacks heeft die behoorlijk hoog kunnen opstomen. En de backs van Vitesse ook wel redelijk tegenhouden. Backs van Vitesse waren toch wel het wapen de afgelopen paar wedstrijden. Die heel hoog op konden spelen. Maar nu omdat ze dus vleugelverdedigers bij zich hebben, kan het niet. En komen ze toch al in de dubbele dekking. Dus tot nu toe een ruim voldoende voor de coach van Roda.
0: Ja, die backs die komen inderdaad hoog op van Vitesse. Maar dat ze nou echt heel productief zijn met veel voorzetten. Wat toch ook wel vaak
1: wel een doelpunt, hè? Eén ervan. En vanuit de voorzet van de andere eigenlijk. Die dan wel aangeraakt werd.
0: Ja, bij Roda.
1: Maar goed, bij Roda inderdaad.
0: Ja, nee, precies. Maar als we even op het aanvalspel van Vitesse hebben, dan is toch wel
1: iets snel klaar.
0: Ja, waar Vitesse veel op traint. Hè, die voorzetten, die Bannis dan binnen kan tikken. Maar tot op heden is dat vandaag nog weinig gelukt. Als er hier een vrije trap of de bal is over de zijlijn geweest misschien.
1: Nou, van mijn neder komt een vrije trap.
0: Vrije trap, ja inderdaad, aan de zijlijn. Zumberi heeft die bal genomen richting Achuitar. En gaat Vitesse nu door de as proberen. Oualil die de bal komt halen. Terug naar Marschalk, die zich ook heeft in laten zakken. Ja, dan staan er nog weinig spelers voorin. Gaat die bal wel lang, maar is het de speler van Roda die eenvoudig weg kan werken. Rudiger Reem die even meehelpt met de snelheid in het spel te behouden. Gooit de bal naar Markelo.
1: Dat is toch een overtreding?
0: Ja, inderdaad. Overtreding op Nauvel Bannis. Die daar even blijft liggen. Lijkt toch wel wat pijn te hebben. Flinke douw kreeg hij in zijn rug.
1: Ja, inderdaad. En misschien dat Vitesse vanuit hier in de 39e minuut wel gevaarlijk kan worden. Weer een vrije trap. En dan is het Nino Zonneveld die er achter gaat staan. Die kan hem gaan indraaien. Ook Ashuitar gaat zich melden. En dat is, Ashuitar kan hem dan indraaien. En dan is het Zonneveld die hem kan uitdraaien. Ja, Vitesse moet wat. En vanuit het veldspel is het niet veel. Misschien dan maar vanuit een standaard situatie. De bal, je weet het maar nooit. Je moet het geluk ook tarten. Misschien dat het nu gaat lukken dan Zonneveld met die bal aangesneden. Goed aangesneden. Kan weg worden gekopt door Van der Buijs. En dan wordt het dus wel een corner voor Vitesse aan de linkerkant van het veld. Vierde man kan zich melden bij Rudiger Reem. Dat zien we wel vaker zo. Dat een vierde man zich moet melden bij de trainer van Vitesse of andersom. Meestal dat de trainer van Vitesse zich meldt bij diezelfde vierde man corner aan de linkerkant van het veld. Weer Zonneveld. Kan Vitesse er gevaarlijk uit gaan worden. Iedereen in de doelmond. Bal komt voor. Goed getrapt. Wordt de bal weggehaald voor de keeper. Oulaliel met het schot. Oulaliel gedrukt op de lat. Op de lat. Wat een goed schot van de invaller Oulaliel. Dat is toch de eerste keer dat je hem ziet. En een mooi gedrukt schot. Dat getuige van een techniek. Vitesse nog altijd in die 16. De bal wordt nu niet helemaal goed weggewerkt. Dan wordt het een overtreding. Is Vitesse boos. Maar ligt er een Roda speler. Dat was toch weer een grote kans. Vitesse tart in het lot. Maar het lot zit nog niet mee aan de kant van de mannen van Rudiger Reem.
0: Zo, wat een pegel was dat, zeg, van de Oualil. Kiezelhard schot op de lat. Het spatte uiteen, zeggen we dan. Dat schot. Maar jammer dat Vitesse dan die overtreding maakt. Want anders zat er nog een dikke kans in van Markelo. Die kon ook uithalen. Maar dat ging niet door. Want Joey Coy had al gefloten. Nou, dan mag je nu toch wel zeggen dat Vitesse wel recht heeft op die gelijkmaker. Op slag van rust. Nog een minuut of vijf aan officiële speeltijd. Zal dus nog wel bij gaan komen. Als nu Rode JC over de rechterkant gaat. Het is Mensa die diep wordt gestuurd. Kan die bal binnenhouden? Nee, dat lukt niet. Ondanks zijn snelheid heeft de grensrechter gevlacht dat die bal over de zijlijn is gegaan. Van den Berg heeft de bal alweer uit het veld gespeeld.
1: Frank, sorry, ik ga heel even tussen je door. Ja. Ik zit even naar voren te leunen op deze persbalustrade. En ik zie in één keer links een enorme opblaas leeuwenkop.
0: Ja, dit wordt een leuke activiteit in de rust.
1: Dat gaat, ik denk, wat zie ik nu? Dan gaan ze dus iets met een leeuwenkop doen. Misschien dat Vitesse van het leeuw misschien ook de mentaliteit mee kan nemen. Want het is tot nu toe niet veel wat Vitesse in het offensieve laat zien. En daardoor lijkt het al heel snel wat apathisch. Wat meer op zomeravondvoetbal wat de mannen van Rudiger Reem laten zien. Het is nog niet veel. Ashuitar dan met een bal, onbegrepen bal richting Felipe Di Carvalho. Die moet dan een overtreding maken. Krijgt ook geen gele kaart tot onvrede van het Limburgse publiek hier. En ja, het houdt echt niet over. De eerste 41 minuten zit er erop. Roda leidt met 1-0 door een doelpunt in de 13e minuut van Guillaume Paik Soto. De rechtsback gehuurd van FC Twente, Portugees. Zat bij de selectie in Karabach nog. Hier een lange bal vanuit de Roda. Die net weg kon worden gekopt door Olde Keizer. Gevaar nog niet geweken. Bal aan de rechterkant voor Roda. Roda probeert het dan, maar vindt het ook wel prima. Want leidt met 1-0. En dan is het vooral Vitesse dat het niet kan laten zien. En it takes two to tango. En ook heb je de twee nodig voor een goede wedstrijd. En Vitesse laat dat tot nu toe niet zien. En Roda doet het ook niet, want die vinden het wel prima.
0: Beetje spelbeeld van vorige week. It takes two to tango. Daar ontbrak het ook een beetje aan. Topos dat niet echt wilde voetballen. Dan moet ik zeggen dat beide teams vandaag niet echt uitblinken in het positiespel. Heeft Rode JC nu het balbezit op de helft van Vitesse. Mensa wordt onder druk gezet door twee spelers. Carvalho en Olde Keizer. Die denkt, nou, dan hou ik liever het balbezit. Dan ga ik voor een tikkie terug. De Rode JC wil natuurlijk die 1-0 voorsprong meenemen. De kleedkamer in. Als de bal nu over links gaat. Op de eigen helft van Rode JC. Koen Jansen wordt daar onder druk gezet door Markelo. Moet wel even oppassen daar, de linksback. Dan moet hij zich hier helemaal alleen uitvoetballen. Of komt iemand hem nog helpen? Ja, hij doet het dan toch zelf. Schotje langs de zijlijn. Weet Rode JC hier zich goed uit te voetballen? Nee.
1: Goed gefloten.
0: Goede tackle op de bal daar. Kan Vitesse overnemen. Silouf. Die daar, die moet zijn directe tegenstander voorbij, maar dat lukt niet. Wordt daar ook nog door de benen gespeeld. Tot grote vreugde van het thuispubliek hier. Moet Rode JC nog wel goed uitverdedigen. Hoge druk daar van Vitesse. Echt helemaal tot aan de achterlijn. Zonneveld, lukt het niet helemaal om die bal te veroveren. En dan raakt Nathan Markelo die bal als laatste. En komt er een inworp voor de thuisploeg.
1: Dan is Dario Buijs ook nog in zijn vrije tijd volksmanner van Kerkrade. Gaat even het publiek opjutten, zoals u kon horen. je Vitesse dan weer met balbezit van de Hurk maakt het. Ashuitar moeilijk en en passant geeft hij bijna een dieptebal op de instormende Joey Slegers. Maar het gaat goed. Van den Berg naar Zumberi. Zumberi kan een demarrage in gaan starten. Wordt Bannis naar de grond getrokken. En is het een overtreding van Dario van der Buijs op naar Naurofou Bannis. Ja, de drie centrale verdedigers van Roda leggen Naurofou Bannis tot nu toe. Lees de eerste 44 minuten. Aardig plat.
0: Ja, Bannis heeft
1: weinig van gezien. Maar ja, hij staat er ook ridder te voet alleen voorin. En zoek het dan maar uit. Ik denk dat het... En ik wil niet op de stoel van Rudiger Reem gaan zitten. Maar misschien wel verstandig is om een tweede spits erbij te zetten. Vrije trap nu. Kan er gekopt worden? Wordt wel geschampt door Giel Oldenkeijzer. Maar geen gevaar voor Justin Trijgel. En misschien is het wel... Ik wil best een lens breken. Een lans, ga ik het op zijn Frans uitspreken? Nee, het is ook een lans. Een lans breken, ja. Excuses. Ja, ik zit langs een leraar Nederlands. Dus die moet het dan gelijk verbeteren in de week der lage letterden, hè, zeggen we dan. Maar in ieder geval dat er eigenlijk misschien wel, Frank, en ik ben benieuwd naar jouw mening, een tweede spits bij moet. Een kapstokspits, zoals een Jerdy Hilterman, die ook als bliksemafleider kan fungeren, waar Bannis omheen kan bewegen. Waarbij de meeste aandacht dan uitgaat naar Jerdy Hilterman, die toch wel sterk is en uit de kluiten gewassen is. Maar goed, Vitesse weer aan het aanvallen. De mening van Frank Kruithof krijgt u zo over deze... Het lijkt wel langs de lijn nu aan het worden. Dan hebben ze ook altijd de stelling van de dag. En de stelling van de dag is, moet Reem een spits inwisselen? Frank, vertel het ze.
0: Ja, ik wacht gewoon even netjes totdat je uitgepraat bent, Martijn.
1: Ja, de aanval ging niet door. En de aanval is eigenlijk nog steeds niet voorbij. Dus we houden hem nog heel even, de opinie van de heer Kruithof. Waar wordt voorgeslingerd, weggewerkt. Nou, Frank, kom er maar in.
0: Oké, nu mag ik. De conclusie kan in ieder geval zijn dat Bannis een hele zware eerste middag heeft met deze eerste helft. Dus een kapstokspits lijkt me zeker geen slecht idee. Misschien na een uur spelen.
1: Nou, is dit geen overtreding?
0: Ja, Bannis gaat wel liggen in de 16.
1: Nou, het wordt niet gehonoreerd. En het is Joey Coy die zegt van het is niet zo. Maar hij werd dan toch op de hak gelopen. Het publiek van Roda vindt het ook niks. Fluit Bannis uit. 3 minuten blessuretijd komt erbij. Maar Bannis ligt nog altijd. Was het dan een overtreding? Dan moet heel even de herhaling moet het erbij gaan pakken om het te zien of het zo was. Het leek er wel op. Het kon ook gewoon een ongelukkige botsing zijn tussen de spits van Vitesse en de centrale verdediger van Roda. Loopt de ESPN-stream natuurlijk wat achter. Maar Bannis had behoorlijk last. Kan ook wel theaterstuk zijn natuurlijk. Joey Coy fluit er niet voor. En ja, Vitesse snakt misschien wel naar de rust. De schoen van Bannis was in ieder geval uit. Bannis riep nog naar scheidsrechter Coy. Scheidsrechter, kijk dit nou. Ja, dat laat wel wat zien. Dan wordt hij op zijn hakken gelopen. Maar de herhaling van ESPN laat nog op zich wachten. Nee, die komt ook helemaal niet. Dus leek niet veel aan de hand te zijn hier in het Parkstad Limburgstadion. 46 minuten gespeeld. Stand nog altijd 1-0 voor Roda. Nog 2 minuten blessuretijd te gaan. Voordat de spelers, Frank, aan de tegen gaan.
0: Ja, 2 minuutjes. En misschien wel aan de Limburgse Vlaai. Nou, wij misschien. De spelers niet, denk ik. Hè?
1: Nou, we hebben niet verteld dat wij op een soort... Ja, we hebben het verteld. We zitten op een balustrade helemaal tegen het dak aan. En de persruimte is, u raadt het al, helemaal beneden. Dus wij kunnen niet voor een versnapering naar beneden gaan. Want dan redden we de aftrap niet. Dan zijn we beneden en dan wordt er alweer afgetrapt. Dus dat is vervelend.
0: Goed, dan de slotfase van de eerste helft. Rode JC met het balbezit op de helft van Vitesse. De bal is nu aan de linkerkant. Koen Jansen kan de voorzet gaan produceren. Doet dat. Het is een terugtrekkende bal. Oh, Maarschalk die niet goed wegwerkt. Dan is het gevaar nog niet geweken voor Vitesse. Moet Markelo hier in actie komen. Staat daar nog wel onder druk. Helemaal in de cornervlag. Versiert daar, kan ik wel zeggen, de overtreding. Dit is een duwtje van iemand van de 1,58. Nou, daar is de Markelo normaal gesproken niet van onder de indruk. Maar hij gaat daar slim liggen. En krijgt die vrije trap ook. Ja, dan hebben we nog een dikke minuut. Dus dan kan Vitesse misschien nog 1 aanval opzetten. Van den Berg die vrije trap gaat nemen in de hoek. Lange bal richting Bannis. Kan hij dat duel dan winnen? Nee. Ook Zonneveld die niet echt in de buurt kwam van dat kopduel. Dus kon Rode JC makkelijk wegwerken. Bal is weer bij diezelfde corner van den Berg beland. Gaat het nu niet met de lange bal, maar kort. Want Achuitar heeft de bal aan de voeten. Ja, dan moet je toch wel een klein beetje vaart gaan maken nu. Want we hebben nog een seconde of 40. Maarschalk die zich heeft laten inzakken nu. De bal is nog steeds helemaal achterin bij Vitesse. Van den Berg gaat het dan misschien toch weer lang. Ja, hij maakt een signaal van...
1: Nou, Bannis wordt behoorlijk vastgehouden. Dus wordt het een vrije trap. Dat wordt het laatste voordat onze radio-dj... Ook trouwens de gele kaart voor Dario van der Buijs. Nou, herhaaldelijk vasthouden en terecht. Vindt het Kerkraadse publiek niet zo leuk. Dat gaat de laatste actie worden in deze eerste helft. Deze teleurstellende eerste helft. Maar het kan misschien nog voor Vitesse. Al volgens onze radio-dj in de studio aan het Chinees gaat. Dat is besteld in de studio. Dus Connect staat vandaag in het teken van een 24 uurs radio maken voor het wandelen tegen kanker. Volgens mij in Duiven. Maar correct me if I'm wrong, dat horen we dan zo wel. En dus nog een lange avond te gaan voor onze radiomensen in Zevenaar. Mocht u willen doneren, dat kan. Ik weet eerlijk gezegd niet of het bij ons, als u via televisie meekijkt, of de QR-code nog in beeld is. Anders moet u heel even nog een drie kwartier wachten. Dus nu ongeveer een uurtje voordat het reguliere programma weer doorgaat. En dan kunt u doneren. Doe dat vooral. Vrijtrap voor Vitesse. Zonneveld gaat het in één keer proberen. Gaat wel richting de goal. Heeft Traigo daar alle mogelijke moeite mee. Maar fluit scheidsrechter Joey Kooi af. En dan gaan wij op zoek naar ook iets om te eten, om te drinken. Maar dan is het in ieder geval voor Lawrence, hopelijk voor hem, tijd om aan de Chinezen te gaan. Dank voor het luisteren en tot over een kwartiertje. Want dan het kan alleen maar beter gaan worden bij Vitesse. Tot zo.
2: Nou, heel veel plezier en succes met thee en met de fly inderdaad, Chinees. En Martijn had het goed hoor. De QR-code staat gewoon in beeld. 24uurtegenkanker.nl. Doneer ook via de tv met de QR-code. Scan hem vanaf je telefoon. Nou, dan heb ik ook even nu rust. Ga ik ook even eten. Lady Gaga nu op Connect.

0: Lady Gaga hier op de radio. Het is bijna 5 voor 6:30. En de Duiven, daar is vanmiddag om 2:00 natuurlijk de loop van start gegaan tegen kanker. En Tijn, die is daar aanwezig. Tijn, goedemiddag. Hoe is het daar?
1: Ja, goedemiddag Peter. Vitesse speelde net, dus we waren er even uit. Maar in die tussentijd hebben ze hier gewoon doorgelopen hoor. Ze zijn niet gestopt. Nee. Ze gaan hier 24 uur lang door. Het is hier momenteel hartstikke gezellig. Druk is het niet. Ja, het is een estafette lopen. In een estafette vorm lopen ze. Dus veel mensen...
0: En daar gaat Tijn heen. Tijn, ik hoor je niet meer. Nee, nou, ik begrijp dat Tijn dat in ieder geval wel redelijk rustig is nog daar bij die estafette loop.
1: Sorry.
0: Ja, jij was er weer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ben ik er weer?
0: Jazeker, je bent er weer.
1: Oké, ja... De apparatuur hier, dat werkt zoals je mee. ja, het is niet heel erg druk. De mensen lopen in estafette vorm. Dus veel mensen lopen er dan ook weer niet tegelijkertijd. Ze lopen een uur, dan kunnen ze weer rusten of ze lopen langer.
0: Oké, ze moeten zeg maar een uurtje lopen en dan mogen ze even stoppen. Hoe gaat dat?
1: Ja, ze zitten in een team.
0: Oh,
1: en per team hebben ze... Ja, ze hebben...
0: En daar ga je weer. Oh, een leuke verbinding. Ja, dat is heel erg goed, Tijn. Nou, Tijn, blijf het even proberen. Straks komen we gewoon even bij je terug. Goed, want vanavond dan gaan we natuurlijk een hele lange uitzending houden. Dus dan is het fijn als je op de lijn bent, hè. Dat zou dan wel heel fijn zijn. Tijn, dankjewel. Zometeen door met de wedstrijd van Vitesse hier op Connect. As I like.

0: Dat krijg je als je natuurlijk eventjes wegloopt. Hè? Ja, dat moeten we ook niet hebben. Laten we even naar een plaat gaan.
1: Dit is Connect. Connect Sport.
0: Maar zijn ook maar mensen. Hè? We zijn ons even op de redactie aan het eten. We gaan naar Scooter. Weekend. Nou, dat is het zeker.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: scooter terug naar de jaren 90 met Weekend hier bij Connect. Het is 5:03. Zo dadelijk gaan we weer terugschakelen. Vitesse live. Nog even, hè. We zijn de hele avond, nacht, ochtend en morgenmiddag er zelfs bij. 24 uur tegen kanker.nl. Mocht je willen doneren, kijk dan ook op Connect TV. Dan kun je de QR-code scannen die in beeld staat. We gaan naar Ecuador.
1: Dit is het Connect Weekend.

0: En zo kom je weekend wel door, hoor. Het is Sash met Ecuador hier bij Connect. Vitesse Live, daar is waar je naar luistert hier op de radio. En ja, de hele dag zijn we er nog vannacht. Morgenochtend en we zijn er ook morgenmiddag bij. 24 uur lopen tegen kanker in Duiven. En nogmaals, de QR-code staat in beeld. En je kunt het vinden op de website 24uurtegenkanker.nl. En meer nieuws uiteraard in onze app rtvconnect.nl en in onze app.
1: Connect Sport Live, de wedstrijd van Vitesse.
0: Ja, want dat gaat ook gewoon door. Ondertussen gaan we weer schakelen naar Martijn Koerdam en Frank. Want ze kwamen het veld oplopen, begreep ik, hè?
2: Ja, klopt. We zijn zelfs alweer begonnen. Maar Laurens, er stelt mij één ding teleur.
0: Nou.
2: Dan zit je op twee minuutjes van dat we hier weer gaan voetballen. En wat draai je dan? Ecuador. Je had ook gewoon van Roan Heze Limburg kunnen draaien. Dat was wat toepasselijker geweest.
0: Had ik ook kunnen doen. Ja, sorry.
2: Maar goed, dat is dan weer voor de radiocoördinator die er ongetwijfeld ook wel ergens rondloopt in dat pand in Zevenaar. Maar enfin, zullen we maar zeggen, we zijn weer los hier in Kerkrade. En de hoop is dat Vitesse wat beter voor de dag komt dan dat het in de eerste helft deed. Hier Bannis die dan de bal kort wil gaan halen. Balverlies gelijk van Oldenkijzer. Verovert het dan wel weer. Selouf. Ligt er wat ruimte voor de Vitessenaren. 5-6 in het voordeel van Vitesse. Bal gaat naar links. Oldenkijzer geeft hem mee aan Bannis in de 16. Linkerkant van de 16 terug richting Oldenkijzer. Achter Oldenkijzer en Oulaliel richting Markelo die naar binnen geknepen is. Vitesse is het balbezit aan het consolideren. Gaat terug. Hier Ashwitar, kappen draaien, gaat naar rechts lopen, geeft hem al zijn bering mee. Ja, dus we zijn hier net na rust een minuutje gespeeld. Hier staat nog altijd 1-0 in het voordeel van Roda JC. Door een doelpunt in de 13e minuut van de rechter vleugelaanval. Verdediger Soto, dat liep heel even vast. Van Roda, Pike Soto. En dus Vitesse in de achtervolging. Maarschalk hier aan de linkerkant van het veld met het balbezit. Die gaat weer terug naar Ashwitar. En Vitesse, ja, toch wel een lange fase nu van balbezit.
3: Ja, zien we dezelfde 22 spelers op het veld staan. Geen wissels bij beide ploegen. Wordt toch een beetje een beroep gedaan op de tacticus Rudiger Rehm. Want we hebben tot nu toe een vrij machteloos Vitesse gezien in de eerste helft. Bannis wordt goed verdedigd door drie centrale verdedigers van Roda JC. Dus we kunnen wel stellen dat de Limburgers echt een plan hebben bedacht om de goalgetter van Vitesse in bedwang te houden.
2: Sterker nog, Roda JC heeft gewoon speelt 1-1 in de laatste lijn met alle Vitesse aanvallers. Dus ook de backs staan heel hoog. Waardoor ze dus 5 verdedigers achter de bal hebben, Roda. En Vitesse dan 5 op lijn ook. Dus ze hebben allemaal mandekking. En met een 4-mans achterhoede gaat dat wat moeilijk. Dus dat is een... Ja, dan kan je wel zien dat er goed geanalyseerd is aan de kant van Roda.
3: Ja, daar is over nagedacht. Dan gaat Vitesse wat bedenken nu. Selouf, balletje door de as. Oeh, zwakke aanname daar, zeg, van Oldenkijzer. Anders had er wel wat ingezeten. Probeert die bal nog een keer te heroveren, maar dat lukt niet. Is het de Oualil die dat wel lukt, maar dat doet hij onreglementair. En heeft Kooi daar gefloten voor een overtreding. Roda JC met een snelle spelhervatting nu op Mensa. Steekpaasje, goed verdedigd daar. Doorzien door Zumberi. Kan Vitesse weer verder nu. Linkerkant van het veld. Oldenkijzer. Tweede keer, zeg. Slordig balverlies. Vitesse zo de bal kwijt. En kan Roda JC overnemen. Gaat de bal nu over links. Dan is het die Nisbet die daar de bal in bezit heeft. Gaat het even een tikkie terug. Haalt Roda even tempo uit de wedstrijd. Want Vitesse dat toch redelijk offensief uit de kleedkamer kwam. Wil het tempo in de wedstrijd natuurlijk hoog houden. Want wil op zoek naar die gelijkmaker. En Roda JC probeert dat natuurlijk te voorkomen door het tempo een beetje uit het spel te halen. Nu de thuisploeg nog steeds met de bal in bezit. Wordt daar onder druk gezet hier. Door Bannis. Kooi zegt twee kanten. Dus gaat het spel door. Hier zit wat in. Carvalho. Linkerkant van het veld. Dan Oualil daar met de bal terug op Bannis. Randje 16 zitten we dan. Bal rolt helemaal door naar Markelo. Loopt de 16 in. Oh, hoog over zeg. Behoorlijke kans hier voor de rechtsback van Vitesse. Die uiteindelijk in balbezit kwam en kon uithalen. Nou ja, schiet hem toch wel de tribunes in. Dus dat scheelde nogal wat. Eerste wapenfeit van Vitesse in de 49e minuut. Tussenstand 1-0.
2: Ja, Vitesse komt redelijk uit de startblok in het tweede bedrijf hier in Kerkrade. Roda is aan het opbouwen, Vitesse aan het drukken. Al is dit niet heel goed, want de rechtsback wordt helemaal vrijgelaten door de Arnhemmers. Geeft dan een mooie crossbal van rechts naar links. Krijgt een duimpje van Van der Buis. De bal gaat naar Beerten. Heeft steun van Koen Jansen, die ook geen onverdienstelijke eerste helft speelde voor Roda. De bal dan terug, Roda snel aan het combineren. Net over de helft bij Vitesse. En die zullen het allemaal wel prima vinden. Want het Leiden met 1-0 en spelen ook niet hun beste wedstrijd van de dit seizoen. Maar leidde dus wel met 1-0. Lange bal naar voren. Olden Keizer wint het duel. Maarschalk wordt vastgehouden door Van der Hurk. Maar krijgt hem bij Zumberi. Vitesse kan weer gaan voetballen. Salouf geeft een dieptebal op Bannis. En die bal is te hard. Maar ik denk eerlijk gezegd ook buitenspel voor Bannis. Gaat de vlag omhoog? Nee. Geen buitenspel dus voor Bannis. Steekballetje richting Salouf in de 16. Salouf om zijn eigen as gedraaid. En geeft dan een dramatische bal. En dat is dus zonde voor Vitesse. Want er zat wel wat meer in. En de eerste sprankelen van Vitesse die toch wel kunnen voetballen. Want dat hebben we in de eerste helft toch zo bar weinig gezien. Uit combinatiespel een gevaarlijke aanval optuigen. Net het schot van Marklo die huishoog overvloog ook al. Zo het geval, snel gecombineerd door Vitesse. Maar uiteindelijk schoot de rechtsback van de Arnhemmers hem heel ver over. Reemhout zijn kaarten in de zin van wissels toch redelijk tegen de borst aan. Zo bleef Hilteman onder andere binnen in de kleedkamer. Veel wissels gingen buiten balletje trappen. Dat kan misschien getuigen van dat hij hem tactisch al wel wil brieven wat er gaat gebeuren. Maar goed, dat is speculeren. Ook Buettner daar buiten niet bij, maar die is te begrijpen. Want in de rol als assistent wil Olden Keizer een vrije trap. Krijgt hij niet. En dus kan Peixoto aan de wandel.
3: Ja, dat doet hij goed, die rechtsback. Geeft een paasje nu op Mensa met links. Zwart schot wel. Goed gekiept ook door Conne van den Berg. Kreeg de bal recht op zich af. En kan de doelman van de Arnhemmers die bal vervolgens klemmen. Vitesse er snel weer uit. Bal nu het diagonaal naar de rechterkant van het veld. Dus een goede paas, zeg. Dan moet daar Bannis werk doen. Het liefst heb je hem daar niet aan de bal, maar in de punt. Hoe dan ook. Goede paas hier van Bannis op Olden Keizer. Zitten we op randje 16. Olden Keizer met rechts. Laag schot. Mist ook kracht. Eenvoudig weggewerkt. Door de defensie van Roda JC. Nu dan Selouf. Ja, pingelt wat. Maar is vervolgens de bal kwijt. Beetje slordig gedaan. Door de dynamische middenvelder van Vitesse. Roda die peert die bal naar voren. En is het balbezit zo weer kwijt. Dus kan Vitesse overnemen. Oualil nu. Met het balletje naar Achuitar. Even tempo eruit. Matige bal dit. Ja, zoekt wel de optie naar voren Achuitar. Maar onzuivere paas en is Vitesse zo de bal kwijt. Dit is te fel gedaan.
2: Slim gedaan wel van Van der Hurk. Die al wist dat Maarschalk aan zou komen. Het contact voelt en ging liggen. Bij Vitesse lopen er in ieder geval een aantal spelers warm. Pinto, Buettner. En zien we ook Proobst, Hilterman. En daarachter Pontus Dabo. De man die vorige week niet in actie kwam. Want een knieblessure. En tegen Den Bosch in de basis mocht beginnen. Maar toen nog last had van een teennagel. Die half afgescheurd was. Waardoor hij echt niet zijn beste van zijn spel kon laten zien. Veel wordt er verwacht. Niet alleen door de Vitesse supporters. Maar ook door een menig KKD-volger van de jongen. De 20-jarige Zweed. Gehuurd van BK Häcken. Uit Zweden natuurlijk.
3: Nou, ook last van zijn knie, hè, deze week.
2: Ook, ja, vorige week kreeg ook al. Daarom was hij er vorige week ook niet bij. Kreeg last van een knieblessure. Zijn knie ook stevig ingetaped. Gaat, zo durf ik wel te voorspellen, ongetwijfeld zijn opwachting maken. Hier deze middag. Nou, wat is het? Het is nog middag, nog een kwartiertje. In Kerkraad. Lange bal naar voren van Van der Berg. Wordt het een ingooi uiteindelijk voor Vitesse aan de linkerkant van het veld. Gooit hem terug richting Maarschalk. Maarschalk dan moet ook weer helemaal terug richting Achuitar. Vitesse is toch wel de ploeg die de lakens uitdeelt deze tweede helft in het tweede bedrijf. Maar nog niet echt tot een kans. Ja, wel een kansje van Nathan Markelen, maar tot een grote kans nog niet is gekomen. Dus er moet nog wel misschien een tandje bij, misschien wel een heel gebit, Frank.
3: Ja, inderdaad. Wat betreft Vitesse mag er nog wel iets bij komen. Giel Olden Keizer nu. Hoge bal van Van den Berg kan dat duel niet winnen. Zagen we wel even een gat ontstaan zo even in de defensie van Vitesse. Omdat Olden Keizer heel hoog stond. En dan wordt hij snelle rechtsbuiten, Mensa, diep gestuurd. Maar dat eindigt, ja, die paas was onzuiver. Maar daar kunnen wel wat gaten gaan vallen. Vitesse dat natuurlijk toch ook iets wil gaan forceren in die tweede helft. Nu nog zonder wissels in ieder geval. Weer een lange bal op Olden Keizer van Van den Berg. Ja, kan die bal wel koppen, maar eigenlijk naar niemand toe. Afvallende bal is gelukkig wel nog voor Vitesse. Maarschalk nu zoekt de ruimte. Nou, die ligt het meest aan de rechterkant van het veld. Heeft ook Oualil gezien. Dus gaat die bal nu naar Nathan Markelo toe. Kaartje met Zonneveld. Die zich wat laat inzakken. Zonneveld nu nog steeds met zijn hand omhoog aan de rechterkant van het veld. Bal gaat eerst door de as. Bannis met een tikkie door. Ja, dit is eigenlijk een tikkie door naar helemaal niemand. Kan Roda JC makkelijk de bal in ontvangst nemen. Gaat het terug naar Justin Treigel, de Duitse doelman. En die laat dan Bannis helemaal tot aan zijn voeten komen eigenlijk. Dan kan die spits valse meters gaan maken. En is nu het balbezit nog steeds voor Rode JC dat opnieuw een aanval gaat opzetten.
2: Vitesse, nog altijd de vijf die net genoemd werden, aan het warm lopen. Zit in de 55ste minuut. Stand nog altijd 1-0 voor Rode JC. En Vitesse, dat deze tweede helft toch wel wat beter voor de dag komt dan die eerste helft, krijgt dit keer nu de ingooi niet mee. Onderkaizer neemt de bal wel mee. Geeft hem dan maar terug aan Pek Soto. Maar mag het toch wel wat sneller doen, want Vitesse is de ploeg met haast. Hier snapt Ashuitar de opdracht en verovert heel snel het balbezit terug. Vitesse aan het proberen, aan het zoeken. Diepe bal richting Bandis, maar daar staat ook Treigel. Die kopt de bal over de zijlijn. Als Vitesse tempo maakt, is de keeper van Roda uit zijn goal. Maar die is op tijd terug, ingooi genomen, terug naar Maarschalk. Het middenveldkoppel tussen Maarschalk en Oulaliel verloopt prima. Je mist Chicora en Oulaliel niet per se. Dus die scoren ook beide wel een ruim voldoende. Oulaliel niet veel zichtbaar, maar dat is misschien in zijn positie ook prima. Dat is een goed teken. Verdeelt rustig het spel en probeert te zoeken als een stofzuigertje naar de aanval. Dan is dit toch Hens van Beert in zijn eigen strafschopgebied. Maar scheidsrechter Kooi gaat daar niet in mee. Waar hij wel in meegaat, is een overtreding aan de rechterzijlijn op Nathan Markelo. Vitesse weer een vrije trap. En ja, Frank, er gaat er veel over die spelhervattingen van Vitesse. Kan het misschien nu wel gevaarlijk gaan worden? En ja, Vitesse kan in ieder geval nog flink gaan wisselen. En daar zitten ook wat jongens bij die, in, zoals Raymond zou kunnen zeggen, in de box wat gevaar, voor wat gevaar kunnen
3: zorgen. Ja, ik ben nog steeds wel nieuwsgierig naar Pontus Dabo. Ik denk dat hij toch nog zijn maximale potentie niet heeft laten zien. Dus wellicht dat hij dat vandaag kan laten zien. Als zijn knie een beetje meewerkt. Nu eerst die vrije trap voor Vitesse. Ashuitar draait die bal in en deze gaat huizenhoog over. Slordige vrije trap, mogen we wel zeggen. Misschien heeft dat ook wel wat te maken met de vorm van Omar Ashuitar. Toch niet helemaal de vorm die hij aan het einde van vorig seizoen had. Is nog wat slordig af en toe in de opbouw en ook met zijn dribbles. Zal hij zelf toch ook niet helemaal tevreden mee zijn. En dat komt tot uiting in deze vrije trap. Echt een, dat was toch een mogelijkheid voor Vitesse. Maar dit mag je inderdaad dramatisch noemen.
2: Vitesse aan het drukken. Sorry,
3: Martijn.
2: Ja, sorry. Nee, Rode JC, Vitesse aan het drukken. Rode JC gaat wel wisselen. Is zo te zien. Er wordt wat overlegd. Hier dan een overtreding op Di Cavallo. Maar voordeel. Hier Salouf kan aan de dribbel. Salouf moet dan wel wat gaan besluiten. De bal gaat naar rechts. Zonneveld recht voor de goal naar Bannis. Bannis draaien, schieten. Geeft hem mee. Komt net niet goed. Het valt ook allemaal net niet goed. En Bannis protesteert en gaat de gele kaart krijgen van de scheidsrechter Joey Kooi. Is al wel vaker aan het protesteren geweest. En op een gegeven moment ga je hem een keer krijgen van de scheidsrechter. En is het dan onterecht? Ja, dat kan je niet zeggen. Het is misschien wel terecht. Bij Rode JC staan de twee wissels klaar. En dan zie ik de krullen van Bram Marsman klaarstaan. En met nummer 7 staat klaar Chain Seedorf. En Chain Seedorf kent menig Vitesse supporter nog wel van 2 jaar geleden. Allereerste wedstrijd van Vitesse in de KKD. Speelde hij nog voor Telstar. En toen was het aantal plaaggeest voor de defensie van Vitesse. Toen vertrok hij naar Roda. Een paar maanden later, in november, speelde hij met Roda tegen Vitesse hier in het Parkstad Limburgstadion. Scoorde hij ook. Won Roda JC met 2-0. En was hij toch wel de plaaggeest. De snelle, een van de neven van Clarence Seedorf. Dus dat is opvallend. Wordt er afgeteld, anders moet Roda met 10 man verder. Nee. Marsman komt erin. Wie zijn eruit gegaan? Slegers en Frank, jij hebt de administratie. Dus jij bent mijn hoop.
3: Jeremy Mensah is eraf.
2: Jeremy Mensah eraf. En dus ook die andere die Frank dus noemde. En dus gaan we door. Het spel wordt hervat. En dus nog altijd 59 minuten op de klok. 1-0 voor Roda.
3: Giel Oldekijzer wint daar goed het kopduel. Rolt die bal wel over de zijlijn. Dus is het balbezit voor de thuisploeg. En zo zien we toch nog steeds een vrij onmachtig Vitesse. Ja, Bannis krijgt wel iets meer ruimte. Net die kaats met Selouf die net niet loopt in het 16 meter gebied. En beleeft hij toch een frustrerende middag na hoeveel Bannis. En dat uit zich ook in de frustratie naar de scheidsrechter. Gele kaart dus voor de spits van Vitesse. Vitesse nu wel weer met het balbezit. Bannis wint daar zijn duel. Staat er geen buitenspel, dus dit kan door. Zitten we inmiddels net over de helft, op de helft van Rode JC. Maar wordt hier een overtreding gemaakt door Oualiel. En is het een vrije trap, aldus scheidsrechter Joey Kooi. En gaat Rode JC de vrije trap daar nemen op eigen helft. Tempo gaat echt even uit de wedstrijd op dit moment.
2: Nou, en Roda wel defensief gewisseld. Bram Marsman is in de ploeg gekomen voor Joey Slegers aan die linkerkant. En dat is toch een doorgaans, een linksback. Dus aan die kant hebben ze dus twee linksachters lopen. Die dus het gevaar van Nathan Markelo en Nino Zonneveld moeten neutraliseren. Dus ja, er is wel behoorlijk wat verdedigend wordt er gedacht hier in Kerkrade. Weinig ambitie om een tweede te maken. Wat nog altijd mooi meegenomen zou zijn natuurlijk voor Roda. Snel herovers van Vitesse, diep op de helft van Roda. Die Carvalho met een frivole actie gaat dan mis. Marschalk laat zich ook aftroeven door Seedorf. Kan Roda er misschien uit hier, Park Soto, naar Seedorf. Seedorf dan kapt de Carvalho langs. Dan gaat Seloef ook de mist in. Nog een keer die Carvalho niet. Seedorf kan helemaal door richting de achterlijn. Voorzet laag. Wordt het net weggewerkt door Zumberi, de aanvoerder van Vitesse. Een overtreding toch wel van Park Soto. Op Oldenkeizer, op de linkerzijlijn van Vitesse. Op de helft van de Arnhemmers. Snel genomen die vrije trap. Combinatiespel, drie hoekjes hier tussen Oldenkeizer, Ashuitar en Marschalk. Ashuitar dan aan de dribbel, toch terug naar Marschalk. Onder druk van Nisbet. De kleine Australiër, 1,58 turven hoog kan je wel zeggen. Diepe bal nu richting Seloef, die toch ook redelijk ongelukkig speelt vandaag. Heeft Van der Buijs bij zich. Komt er dan een voorzet? Ja, die valt bijna binnen. Nou, die waait net voorbij de goal. Dan die Carvalho aan de andere kant. Een enorme ziekenhuisbal op Oldenkeizer. En dan maakt daar Pijk Soto handig gebruik van. Want maakt de Zwalbe, maar scheidsrechter Kooi kijkt op de rug. Dus kon dat niet goed zien.
3: Speelt ook geen gelukkige wedstrijd, hè, de Carvalho?
2: Nee, weinig. En kijk eens wie erin gaat komen bij Vitesse. Er werd al omgeroepen stelling van de dag. Jerdy Hilterman gaat in de ploeg komen bij Vitesse. Gaat die wissel ook gelijk doorgang voeren? Nee, want de scheidsrechter fluit gewoon voor de vrije trap. Dus Hilterman mag blijven staan. Gaat met nummer 19 spelen, dus interessant. Aan de kant van Vitesse weer eruit gaat. En ik denk toch dat het Seloef gaat worden.
3: Ja, we gaan.
2: Of Zonneveld.
3: Hij mag nog ruim een half uur spelen in ieder geval, Hilterman. Dus we gaan zien of Vitesse met hem wat meer potten kan gaan breken in de tweede helft. Na een uur spelen dus nog steeds de voorsprong voor Roda JC. 1-0 is het hier in het Parkstadstadion. En Roda JC met het balbezit op eigen helft. Vitesse dat druk zet. Ja, Roda JC voetbalt daar prima onderuit. En Roda JC dat, zoals net al even gezegd werd, weinig intenties heeft om echt verder creatief voetbal te laten zien. Het gaat hier wel naar de linkerkant. Dat doet het uitstekend. Ik wil toch ook zeggen dat er in het druk zetten van Vitesse nog wel wat te leren valt. Nu Roda JC aan de linkerkant van het veld. Twee verdedigers van Vitesse die daar druk zetten. Waaronder Markelo die dat prima doet. Dus kan Vitesse er nu misschien uit. Lange bal. Bannes kan niet bereikt worden. Is de afvallende bal weer voor Roda. Nu Marsman als linksbuiten dus vandaag. Kan wat meters gaan maken. Is daar nu Nisbet met een paasje het 16 meter gebied in. Wordt onderschept door Zumberi. Die gaat nu alleen op pad als centrale verdediger. Wordt daar nog neergehaald door Marsman. Scheidsrechter Kooi heeft daar ook voor gefloten. Geen kaart verder. Blijft wel even liggen,
2: nou,
3: Zumberi.
2: Dan als er een kaart was gekomen. Het is die Carvalho die eraf gaat. Die hadden we dan weer net niet genoemd. Oulaliel. Seloef gaat dus naar de linkerkant van het veld. En dan gaat Hilterman erbij komen in de spits. Oorlog maken. Debuut voor Jerdy Hilterman. Surinaams international. Alleen mogen we dat niet te hard noemen natuurlijk. Want heeft gewoon ook nog de Nederlandse nationaliteit. Waardoor hij uiteindelijk bij Vitesse deze week kon tekenen. Al een aantal weken op proef. Wat we ook al zeiden. En door de wol gevoerd.

0: één neertik in het gezicht, scheidsrechter en hoofdbestuurder. Moet je afsluiten. Wil het niet zien. Nou goed, Marsbach staat ook wel vrij snel weer op. Dus weinig aan de hand. Maar het spel in de eerste, nou wat zal het zijn, 20 minuutjes naar rust. Niet om over naar huis te schrijven. Sterker nog, Vitesse heeft nog geen schot op doel gehad.
1: Nee, we zien nog weinig verandering in het spelbeeld. Rode JC dat achterover hangt. Vitesse dat wel iets probeert te forceren. Maar eigenlijk niet genoeg kwaliteit laat zien in ieder geval. Het zal er heus wel zijn. Maar de spelwijze zal ook moeten veranderen. Nu is Rode JC er vandoor. Maar
0: zo, dan komt Vitesse goed weg.
1: Kooi vindt het geen overtreding. Nou, dan voetballen we rustig verder.
0: Markelo had alleen maar oog voor de opstomende Koen Jansen. En gaf hem een beuk. En Kooi vond het niks aan de hand. Want een schouderduwtje maar. Dus we voetballen, zoals Frank zei, rustig en door.
1: Ja. Ook nu dus Reem met een tactische wijziging als aanspeelpunt. Hilterman is ingebracht. En misschien we wat meer lange ballen gaan zien. Hoe dan ook. Van den Berg nu. Nog even geen lange bal, maar een korte inspeelpaas op de centrale verdediger Zumberi. Ook laat Oualil zich nu wat zakken. Dus krijgt hij de bal aangespeeld van den Berg. Ja, dan moet die
0: even
1: lange bal
0: dan lang toch
1: gaan komen.
0: Ja, dan gaat
1: dat zou je denken.
0: Wel naar de kant van Hilterman, maar dan gaat hij richting Salouf. Nu dan, de eerste hoge bal. Wat kan Hilterman? Gaat duwen, gaat oorlog maken. Dat gaan we veel zien. Roda, ja, heeft het toch echt niet moeilijk gehad. Deze wedstrijd voor Roda makkelijk uit te spelen hier in de 66e minuut. Nu kan Roda misschien wel aan die rechterkant. Seedorf met de Paixoto bij zich. Seedorf dan. Kappen draaien, gooit de hele trucendoos open. Tegenover twee Vitessenaren. En dan is Oulaliel heel fel. Wint het 50-50 duel niet. Dus Roda met het balbezit weer. De clubtopscorer Tol hier naar Van der Buijs. Helemaal terug naar links, naar Berten. Berten dan aan de dribbel, de Belleg. Heeft steun van Koen Jansen. Ja, Roda bij vlagen ook wel redelijk positiespel. Maar heeft achterin natuurlijk wel wat meer mannetjes staan. Waardoor ze dus ook wel makkelijker kunnen voetballen. Voorin is dat wat minder. Maar gokken gewoon op een snelle uitbraak. En dan misschien wel de 2-0. En vooral tegenhouden is het credo bij Roda JC. Hier doet Bannis dit slim. Maar dat is ook wel heel slim gedaan door Dario van der Buijs. Die contact voelt en gaat liggen. En weet dat scheidsrechter Joey Kooi fluit. Althans, hij neemt het risico. En hij krijgt gelijk. Want hij gaat neer. Heel licht contact met de spits van Vitesse. Gaat neer en krijgt een vrije trap. En ja, Vitesse mag toch echt wel uit een ander vaatje gaan tappen.
1: Ja, dat zeg je goed, Martijn. 67e minuut. 1-0 voor Roda JC. Vitesse dus nog steeds op achterstand. En zal het toch echt aan de bak moeten die laatste ruim 25 minuten. Als doelman Justin Treigel hier de bal kort heeft gespeeld. Gaat het naar Marco Tol. Dit is goed druk zetten van Hilterman. Ja, die bal rolt helaas over de achterlijn. Wel goede intenties daar dus van Hilterman. Dan zie je, is er echt een beetje sprake van kansenarmoede nog in die tweede helft. We hebben echt bijna geen kans gezien. Dus moeten wij het maar hebben over het matige voetbalspel. Wat we dan tot nu toe van beide ploegen eigenlijk hebben gezien.
0: Ja, vooral Vitesse dat een heel gebit mist. Vooral aanvallend. Het is een beetje als een wolf die een schaap dood wil bijten. Maar zonder tanden wordt dat toch een heel moeilijke opgave. Dus er mogen wel wat tanden bij. Misschien nog Pontus Dabo die erin kan komen. Want ook de vleugelspelers van Vitesse hebben toch weinig tot niets laten zien. Vooral Salouf en Zonneveld weinig vanuit hun gekomen. Maar ook weinig vanuit de spits en ook weinig vanuit het middenveld. We kunnen de conclusie wel trekken dat het hele elftal in offensieve opinie faalt. En dan in de achterhoede één klein foutje, een lullig momentje. En je staat met 1-0 achter in de 13 minuten. En dat is Vitesse tot nu toe niet te boven gekomen. En de ploeg van Reem reikt ook niet de een naar de andere kant aan elkaar. Dus Roda lijkt tot nu toe rustig af te zevenen op een driepunter. Maar goed, er is nog meer dan 23 minuten te spelen. Dus er kan nog van alles gebeuren.
1: Ja, misschien nog een standaard spelsituatie of zoiets dergelijks. We gaan het zien. Of misschien Hilterman, dat zou natuurlijk leuk zijn in zijn debuutwedstrijd in de KKD voor Vitesse. Ja, Bannis die hier de bal weer probeert te verlengen met zijn hoofd. Weet dan Hilterman niet te bereiken. Kan Roda JC er vandoor. Van de Hurk wordt diep gestuurd. Zit hier misschien wat in voor Roda.
0: Nou, dit is wel heel licht hoor.
1: Draait hier. Ja, maar Joey Kooi vindt het wel een overtreding. Betekent dat slim is gedaan door de ervaren spits van de Limburgers. En gaat Roda JC zich opmaken voor een vrije trap. En dit gaat wel weer even duren. Niemand van Roda JC heeft haast. Joey Kooi inclusief
0: niet.
1: Nee, die doet heel traag met zijn spray. Die moet dan eerst weer die meters gaan maken. Zien we Rudiger Reem wel staan. Ja, die zal toch absoluut niet tevreden zijn. Rob Penders zit tevreden in de dugout. Ja, staat 1-0 voor tegen de nummer 5 van de KKD. Of nummer 7 is het inmiddels.
0: Ja, Roda kan in principe bij gaan komen.

0: Gaat dan bij deze virtuele stand één puntje over Vitesse heen. Ja, Vitesse mag zich toch wel achter de oren krabben. Want heeft het Roda geen stroopbeten in de weg gelegd om het echt moeilijk te maken. Vrije trap van de Hurk. En aan alles lijkt dat hij hem in één keer gaat nemen. Dat gaat hij ook doen. Bal gaat in de muur. Dat is de tweede keer van deze middag. Opgevangen door Pike Soto. Bal gaat naar rechts. Maar die bal is te hard. Ook Roda dus enorm slordig op heel veel facetten van dit spel. Ingooi voor Vitesse. Diep op eigen helft aan de linkerkant van het veld. Voor de mensen die meekijken live op tv. Aan de rechterkant van het veld. Ingooi op de Keizer. Recht in de voeten van Beerten. Ja, het is allemaal niet veel. Hij krijgt wel wat meters winst. Gooit Hilterman in. Eerste balcontact zou je bijna willen zeggen van Hilterman. Maar de ingooi moet dan opnieuw. Na ingreep van de grensrechter. Want Oldenkeizer had meters gesprokkeld. Nee, het wordt zelfs een ingooi voor Roda. Dus het kon ook een foute ingooi zijn. Het zat net in mijn blindspot. Niet gezien. Als we dan kijken naar de statistieken, zien we ook dat Vitesse wel het betere van het spel heeft. Heeft ook iets meer... Nee, Vitesse heeft niet eens meer balbezit. Roda heeft meer balbezit. Maar een aanvallend momentum. Dit is goed gedaan trouwens van Hilterman. Die zijn waarde bewijst door een bal mooi en goed door te koppen in de loop van zijn compagnon. Nou, waarvan Bannis balt Salouf dat hij de bal niet meekreeg van diezelfde Bannis. Ingooi voor Vitesse. 20 meter terreinwinst voor Oldenkeizer. Teniet gedaan doordat hij de ingooi weer teruggooit. Zonnetje komt door hier in het diepe zuiden van Nederland in Limburg. Op zo'n 168 kilometer van Arnhem. Diepe bal naar Zonneveld. Hilterman staat scherp. Voorzet dan. Bannis nee. Want hij kan worden weggekopt. En dat is goed gedaan van de verdediger van Roda. Want anders loerde daar Noval Bannis.
1: Ja, daar lag absoluut de kans voor Vitesse. Het is dat die voorzet niet goed is. Maar die twee centralen van Roda, die waren absoluut te laat daar met meelopen. Dus als die voorzet goed was geweest, dan had Bannis of Hilterman misschien wel daar een hoofd tegenaan kunnen krijgen. Nou, dat biedt misschien perspectief voor het restant van de tweede helft. Vitesse moet gewoon die ballen de 16 ingooien. Want als het niet met mooi spel kan, dan maar met die ballen, hoge ballen de 16 in. Nu dan, ja, voorzet, hoog de 16 in. Bannis, nee. Keeper Treigel kan die bal klemmen. Maar ik denk dat dit toch wel... Ja, het is niet sprankelend, maar dit zou misschien wel een mogelijkheid kunnen zijn voor Vitesse. Om op die manier dus met die hoge ballen nog wat te kunnen forceren in deze wedstrijd. Hebben we nog 20 minuten te gaan in dit duel. 1-0 dus de tussenstand voor de thuisploeg. Rode JC dat hier aardig onderuit voetbalt met Joshua Nisbet. Klein, maar wel wendbaar dus. Voetbalt zich er goed onderuit. Als Marsman van de Hurk aanspeelt gaat het nu wat sneller bij Roda. Wordt daar de nummer 17, de doelpuntenmaker, Pike Soto, aangespeeld. Maar die weet de bal niet in bezit te houden. Kan Vitesse er onderuit voetballen met Archvitar en Oualil. Archvitar die het ook weer toch niet goed doet hoor. Is de bal kwijt aan Seedorf. Oualil komt hem helpen. Dus dat komt goed uit voor hem. Kan Vitesse er nu wel uit dan. Door de as gaat het nu. De bal wordt verlegd nu. Markelo, dit is een goede bal zeg, op Oldenkeizer. Nou, twee man voor, Bannis en Hilterman. En dan is er weer zo'n matige voorzet. Afvallende bal voor Selouf dan. Kan hier nog iets uitkomen, dat zou toch mooi zijn. Zumberi wordt ingespeeld, randje 16 van Roda JC. Moet die bal naar de rechterkant van het veld. Marschalk, voorzet. Harde voorzet zeg. Redding daar van Treigel. En dan is dit ook weer slordig gedaan door Oldenkeizer. Ja, die de bal zo kwijt is.
0: Ja, het is aan alle kanten slordig van Vitesse. Maar dit laat toch wel weer wat gevaar zien. Marschalk die dan de troepen wilt leiden en fanatiek druk wil gaan zetten. Want er ligt er wel ruimte voor Roda nu. Maar die doen het echt uiterst rustig aan. Koen Jansen dan toch maar met een demorage richting de achterlijn. Geeft dan een steekballetje. Marsman in de 16. Marsman, maar daar is Oulaliel bij. Nee, Ashuitar. Die wil hem dan naar voren peren. En die schiet hem tegen Marsman aan. Waardoor ook nog een redding van Conor van den Berg nodig is. Kolderiek moment. Nu Markelo met een demorage met Marsman in zijn rug. Markelo komt een heel end. Behoorlijke demorage van de rechtsback van Vitesse. Moet hem dan ook kunnen afspelen. Maar heeft bar weinig mogelijkheden. Gaat dan toch terug naar Zumberi. Het zag er hoopvol uit. En dan moet de Curaçaose rechtsback toch terug. Bal nu naar links. Naar Salouf. Oldenkeizer die doorloopt. Vitesse dat gaat wisselen. Büttner, Pinto en ook Proop staan klaar. Hier Salouf die ook een ongelukkige wedstrijd speelt. En zich eigenlijk makkelijk de bal van zijn voeten af laat snoepen door Pike Soto. Die loert op een vrije trap om te gaan liggen. Krijgt dat niet en tikt de bal niet via Vitesse's been. Wordt het een ingooi voor Vitesse en die gaan wisselen. Ook Roda gaat wisselen. Daar staat nummer 10 klaar. En dat is, even kijken op het wedstrijdformulier bij Roda, nummer 10. Dat is Vin Schente. die erin gaat komen voor... Dat wachten we even af voor... Wie is het nou? Van der Hurk. Dus dat is ook duidelijk. Krijgt Maarschalk nog wat aanwijzingen via een briefje. Vitesse, drie dubbele wissel. Nummer 7 gaat het spel, gaat het ploeg verlaten. Dat is Nino Zonneveld bij Vitesse hier in de 75ste minuut. Salouf gaat de ploeg verlaten. En ook naar Orval Banis. En ja, je gaat dan toch je topscorer eraf halen. Is dat niet opmerkelijk?
1: Ja, dat is wel opmerkelijk te noemen. Dan gaat Pinto samen met Hilterman voorin staan. Ja, Bannes heeft het misschien toch gewoon niet vandaag. Heeft ook Rüdiger Rehm gezien. Ik denk dat we bij Vitesse van de hele basiself wel van een kleine off day kunnen spreken. Dus dan moet het gevaar maar van de bank komen. Dat heeft ook coach Rüdiger Rehm door. Dus Büttner in het veld en Pinto erbij. Zonneveld eraf. En dat geldt dus ook voor Nouval Bannes. Gaan we kijken of deze jongens van Vitesse wellicht iets kunnen forceren in die Limburgse defensie. Vitesse dat de inworp mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld op de helft van Roda. Misschien weer wat gevaar kan stichten. Olde Keizer heeft de inworp genomen. Maar vervolgens kan Proops, die er ook is ingekomen, daar eigenlijk niet zoveel mee.
0: Dan, ja, het bloedt een beetje dood, hè, wat Vitesse hier allemaal aan het... aan het doen is. Het is niet veel. Het was eigenlijk, misschien zat er ineens bloed in het voetbal wat Vitesse deed. Misschien kan het nu. Salouf gaat dan schieten. Ja, en als je dan dit soort pogingen gaat doen, dan kan je het net zo goed niet doen, want die schiet hem huizenhoog over. En dat is toch weer een gemiste kans voor Vitesse. Dan je hem beter voor kunnen slingeren en hopen dat hij dan goed valt. Maar ja, het is weinig soeps bij Vitesse. En de tussenstand is nou ook weer niet per se terecht. Van 1-0 hier in de 76ste minuut.
1: Nee, dus hij gaat nog vallen.
0: Het Arnhems kwartiertje moet dan gaan doen. En Frank de opper-opportunist, die moet het dan maar gelijk gaan krijgen. Hij had vorige week wel gelijk doorgekopt door Hilterman. Maar Proops kan er net niet bij. Want Dario van der Buijsen zit ertussen. Kan hem terugkoppen naar zijn keeper. Ja, 1-1 dat moeten we ervan maken.
1: Ik denk dat 1-1 wel een terechte weergave van het spelbeeld zou zijn.
0: Want het is een buiters slechte wedstrijd aan beide kanten.
1: Ja, inderdaad. Maar Vitesse dat nu toch ook in offensief opzicht wel wat wil gaan forceren. Moeten we eerst even kijken wat de Rode JC hier gaat doen. Is er vandoor met die nummer 10, Schenten, invaller. Gaat die bal naar Nisbet, verlegt het spel naar de linkerkant van het veld. Markelen moet er aan de bak. Doet daar goed verdedigend werk. Maar Rode JC heeft nog het balbezit. Met die Australische middenvelder, Nisbet dus. Ja, weer Nisbet. Dan blijft die bal daar op het middenveld. Gaat Roda nu wat meer naar de linkerkant. En dan gaat gelijke Pinto daar achteraan. Want Vitesse wil die bal hebben. Het wil op zoek naar die gelijkmaker in het laatste restant van deze wedstrijd. Gaat de bal eerst naar Marco Tol. Rode JC nog steeds met het balbezit. Seedorf nu naar de rechterkant van het veld. Wordt daar diep gestuurd. Moet Maarschalk aan de bal.
0: Gele kaart.
1: Bak, dat doet hij ook. Maar onreglementair. Joey Coy loopt in ieder geval naar Maarschalk toe. Komt er dan nog een kaart?
0: Nee.
1: Het lijkt er inderdaad niet op.
0: Komt er goed weg.
1: Wel een spray. Dus toch? Ja, wel. Dit is de spray inderdaad die dan komt. Dus gaat de vrije trap genomen worden daar voor de thuisploeg. Dicht bij de zijlijn. En die zal ingebracht gaan worden door Seedorf. Maar die Joey Coy, wat... Die maakt zo'n slome indruk.
0: Dit is wel een gele kaart wat Maarschalk deed. Die veegde gewoon de voeten van een Rode JC-speler helemaal weg. Is Rehm en keeperstrainer Rijn Baart zijn de restverdediging aan het regelen voor deze vrije trap. Er wordt wat gewijzigd. De dirigent, dat is dus Rijn Baart, gaat over de standaard situaties. Moet dat allemaal goed hebben staan. Komt die vrije trap, kan die gekopt worden. Maar blijft een beetje hangen en wordt weggeschoten. Half, nee, toch niet. Blijft hangen. En dan gaat hij net over. Ja, het is Hotzenkloff Begonia voor de goal van Vitesse in de 78ste minuut. Stelt nog altijd 1-0. En van een slotoffensief is weinig sprake tot nu toe van Vitesse. Nu Roda voor het eerst in deze tweede helft. Echt een langere tijd. Even dreigend. Corner aan de rechterkant. Uitdraaiend. Seedorf die hem gaat nemen. Eén hand de lucht in. De bal komt dan voor. Komt dan best wel goed voor. Kan gekopt worden. En een spectaculaire redding van Conor van der Berg. Nodig om de 2-0 van het bord te houden van Roda. Wat een redding, zegt van Conor van der Berg. Komt Vitesse echt goed weg.
1: Ja, goede redding daar van de keeper. Eerste echte grote kans voor Roda JC in de tweede helft. Uit de standaard spelsituatie. Zegt ook wel veel over het spel dus. Van de thuisploeg. Mocht het hier 2-0 worden, dan kan Vitesse het absoluut schudden. Want tot nu toe beleeft het een off-day hier in Limburg. Corner nu voor Roda JC. Aan de andere kant van het veld gaat die genomen worden. Is het eerst Joey Coy die nog wat spelers wil spreken. In het strafschopgebied van Vitesse. Waaronder Maarschalk. Die daar met nummer 15 van Roda een beetje aan het duwen en aan het trekken is. Nou, dan kan die corner eindelijk genomen worden. Hoog, eerste paal. Gevaarlijk zeg. Rolt die bal nog door. Kan uiteindelijk Van den Berg die bal vangen. Nou wil Vitesse er snel uit. Van den Berg met een uittrap. Gaat er een speler van Roda neer. Maar Joey Coy zegt niks aan de hand. Jammer dat die uittrap van Van den Berg niet helemaal zuiver is. Anders komt Vitesse eruit. Is er nog wel diezelfde speler van Roda die blijft liggen. En zou Joey Coy hier toch even naar moeten gaan kijken? Want de keeper van Roda heeft de bal in de handen. Dus het spel ligt even stil.
0: Ook niet heel goed gedaan van Corner van den Berg, moet gezegd. Speelt de bal naar de andere kant. Maar dit gaat gewoon door. De scheidsrechter Coy. Niks aan de hand dus. Lange bal van Treigel opgevangen door Oldenkeizer en Buettner. Buettner dan. Snel balletje wordt Buettner gevloerd. En die steekt een hand de lucht in van ik heb zoveel pijn. Dat valt ook allemaal wel weer mee. Maar krijgt een vrije trap voor Vitesse dus op eigen helft. Ja, de ernst in het spel van Vitesse ontbreekt nog. De echte wil om nog echt gelijk te maken zit er niet in. Reem wel vier wissels ingezet. Nog één wisselmogelijkheid over met één wissel. Pinto wint het kopduel half, waardoor de bal wel doorschiet. Proops geeft hem mee. Ligt er wat ruimte voor Pinto. Pinto, de 16 aan de rechterkant. Pinto met de voorzet. Dan lijkt dat Hilterman wordt weggebeukt. En dan blijft die bal een beetje liggen. Gaat het allemaal maar net goed. En dan leek die bal toch uit. Van Treigel is er niks aan de hand. Maar die bal leek toch uit. Worden er nu biertjes op het veld gegooid. Dan is het hopen dat scheidsrechter Coy het niet ziet. Maar die bal leek toch wel uit, Frank? Of ben ik nou gek?
1: Belachelijk zegt die bekertjes gelijk op dat veld.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik moet zeggen dat er ook misschien nog wel een sprake was van een overtreding. Want keeper Treigel werd daar wel gehinderd hoor. Door die,
0: Hij fluit een opmerkelijke wedstrijd, die scheidsrechter Coy. In beide opzichten.
1: Ja.
0: Hij benadeelt niet alleen Vitesse. Ik denk dat Vitesse van de partij deze twee het minste benadeelt. Maar rare beslissingen. Waardoor je ook zo'n wedstrijd negatief beïnvloedt. Want het leek gewoon op een overtreding. Dus keeper hinderen in zijn eigen 5 meter. Wordt normaal altijd voor afgefloten.
1: Ja.
0: Goed, het spel gaat gewoon door hier in de 81 minuten zitten wij. Staat nog altijd 1-0 voor Roda. Vitesse gaat nu misschien wat meer proberen. Roda gaat ook wisselen, zie ik in een ooghoek. Ik kan niet zien wie dat allemaal is, of wie dat allemaal zijn. Bal achterin bij Vitesse. Ja, er komt nu wat meer ernst in het spel van Vitesse. En misschien gaat hij dan nog wel vallen, maar het gevoel is er in ieder geval niet.
1: Ja, gevaarlijke fysieke spelers dus voorin bij Vitesse. Als het nu via Props gaat, die bal is wat aan de harde kant. En dit is ja, ook niet met 100% inzet hoor, mijns inziens. Als Props er eigenlijk alles aan moet doen om die bal binnen te houden. Maar ja, waar het toch niet helemaal op lijkt, ontbreekt het toch ook een beetje aan de echte winnaarsmentaliteit. In ieder geval bij de Duitse aanvaller dus, bij Vitesse. Ja, dan moeten die fysieke mannen, Hilterman, Probst en Pinto het dus gaan doen voorin bij Vitesse. Nou, die kun je wel een lange bal toevertrouwen, zou je zeggen.
0: Er zit ook niet een beetje modder tegen de muur gooien en hoop dat het blijft plakken. Ondertussen is Roda nu weg aan die linkerkant. Marsman doet het rustig aan, geeft een voorzet. Seedorf helemaal vrij, vogeltje vrij daar in de 16. Hoe kan het? Maar zijn halve omhaal gaat over. En dan komt Vitesse goed weg. Maar dan wordt er nu wel gewisseld. Bij Roda nog twee wissels die klaarstaan. Nummer 14 zie ik klaarstaan, Xander van der Berg. En nummer 2 bij Roda, dat is even kijken. Nummer 2, Luc Verheij. Die gaan erin komen voor nummer 14 bij Roda. Die de ploeg gaat verlaten. En nee, niet nummer 14. Het is ja, Xander van der Berg voor Lucas Beerter zo te zien. En ook 4 voor nummer 2. En dat is dat is Nisbet voor nummer 2, Luc Verheij, zoals de stadionspeaker ook zegt. En ja, voor nu, hoe Vitesse nu speelt, is het snakken naar het einde. Niet alleen voor de, wat zal het zijn, zo'n 780 Vitesse-supporters die zijn afgereisd. Toch wel een enorm uiterst teleurstellende middag. Vitesse heeft het spel weer hervat, gaat het proberen. Maar ja, Frank, er is nog weinig hoopgevend, want jij hoopt... En misschien wel tegen betere weten in op nog een gelijkmaker. Jij zei hij gaat vallen, maar heb je dat gevoel nog steeds?
1: Nou, ik sluit het nog niet uit. We hebben nog een minuut of 10 te spelen. En Vitesse gaat nu toch wel meer risico nemen. Moet het ook achterin oppassen? Is dit buitenspel? Dus de vlag gaat al omhoog. Dus gaat dit hele feest niet door. Joey Coy ziet dat wat later. Maar nu ook gefloten dus. Ja, op basis van het spelbeeld de hele wedstrijd verdient Vitesse wel een gelijkmaker. Aan de andere kant heb je ook zoiets van je mist wel een bepaalde overtuiging. En een echte winnaarsmentaliteit heeft misschien toch ook te maken met het ontbreken van aanvoerder Sikora. De Duitsers die toch altijd wel een echte...
0: Dit duurt wel heel lang, deze ingooi trouwens, hoor.
1: Een winning spirit erin brengt. Ja, de inworp die wordt nu uiteindelijk genomen ter hoogte van de middenlijn door Roda JC. Gaat de bal helemaal naar links. Marsman, ja, die zet dus een keer een dribbel in. Het gaat met horten en stoten, maar uiteindelijk wel de bal in bezit bij Roda JC. Zumberi die daar een overtreding maakt. Laat gefloten, zeg, door Joey Coy. Maar
0: leek wel de reactie van het publiek af te wachten. Maar laten we ook zo zeggen dat deze scheidsrechter deze wedstrijd ook niet onder controle heeft. Leek eerst niet te willen fluiten, hoorde de reactie van het publiek en besloot toen toch wel te fluiten. Maar nee, het is op het veld niet veel, dus bij de scheidsrechters ook niet heel veel. Maar toch wel een paar rare beslissingen zijn genomen. Verliest Vitesse overigens deze wedstrijd virtueel niet van het doel, hoor. Het is vooral door eigen toedoen en ook wel een beetje de dosis geluk slash pech die Vitesse heeft gehad. Met het doelpunt van Paik Soto in de 13e minuut die de Pardoes inviel. Vaart af voor Roda aan de linkerkant van het veld. Is het Chain Seedorf die hem mag gaan nemen. Die kan hem gaan indraaien. Zo'n 3 meter ligt de bal verder dan de hoek van de 16. En alles lijkt dat hij hem één keer gaat nemen. Of gaat hij toch voorzetten? Hij gaat hem voorzetten richting die tweede paal. En dan valt hij bijna weer goed. Houdt Van den Berg de bal niet binnen. Wordt het een corner. Maar het lijkt er voor Vitesse niet in te zitten deze middag. Het heeft er eigenlijk, Frank, correct me if I'm wrong, geen seconde in gezeten deze middag. Vitesse speelt een uiterst slechte wedstrijd. We kunnen wel zeggen slordig, maar het is gewoon slecht. Het lijkt tam, het lijkt apathisch, het lijkt wel alsof ze het niet willen. Dat is absoluut niet zo. Het lijkt wel zo, maar het is niet zo. Die dan weer een corner weggekopt. Buettner kan hem niet goed wegwerken. Bal helemaal weer achterin bij Roda. Gaat helemaal terug met Justin Treigel. Ja, het zit er niet in. Het gaat er niet in zitten. En ik durf toch al wel redelijk de conclusie te nemen dat het er ook niet in gaat zitten. Dat Vitesse deze wedstrijd gewoon gaat verliezen. En dat het een uiterst slechte wedstrijd is. Van een Vitesse die als een metafoor een wolf is zonder gebit en een schaap wil doodbijten. En Frank, jij weet ook, dat is enorm moeilijk. Want zonder gebit krijg jij nog niet eens een frikandel door.
1: Dat klopt, Martijn. Maar toch wil ik het nog wel even zien. We hebben nog een minuut of 4 te spelen aan officiële speeltijd en wat extra tijd. Dus vorige week Roda JC in de derby tegen MVV. Ook de hele wedstrijd tegen 1-0 achterstand aangekeken. Dus die MVV'ers die telden zich al rijk. Alleen in de extra tijd kwam Roda JC toch nog op gelijke hoogte in die derby. Nou, dus wellicht dat het vandaag zelf dezelfde deksel op de neus krijgt. Door Vitesse dat op bezoek komt. We hebben nog een paar minuten te spelen. Giel Oldekijzer nu aan de linkerkant van het veld. Weet daar een inworp uit te slepen. Goed verdedigd wel door Seedorf. Maar Vitesse kan door aan diezelfde zijlijn. Links gebeurt allemaal voor ons neus. Giel Oldekijzer naar Buettner. Weet ook hij daar een inworp uit te slepen. Ja, dan moet je eigenlijk wel een verre inworp komen. Nu de 16 in. Maar ik weet niet of Giel Oldekijzer dat kan. Neemt in ieder geval een verre aanloop voor die inworp. Komt ook wel het 16 meter gebied in. Hoog moet dan doorgekopt worden door Hilterman. Dat lukt niet helemaal. Kan Roda JC eruit, maar als Oldekijzer dit goed doet, gebruikt hij uitstekend zijn lichaam, kan Vitesse het balbezit behouden. Maarschalk hier aan de linkerkant van het veld. Speelt Buettner in. Ja, kan hij daar tegen 2 man van Roda nog een voorzet produceren? Nou, hij sleept er een inworp uit. Dus nog wel steeds het balbezit voor Vitesse. Zitten we in de 87e minuut. Buettner die Giel Oldekijzer vraagt om te gooien, maar hij gooit toch snel zelf. Maarschalk nu hoge voorzet, 16 in. Bal wordt weggekopt. Afvallende bal voor Markelo. Die moet daar even op letten. Brengt die bal terug, maar heel slordig. Nou, weet Selouf nog wel de balbezit te houden. Dus gooi hem er maar weer in, zou je zeggen.
0: Ja, maar dan moet Selouf. Misschien als het dan via de voetballende weg niet lukt, gooi hem dan inderdaad maar in. Moet het de voorzitter goed zijn. Oldekijzer, linkerkant. Voorzet is goed. Wordt wel weggekopt. Maarschalk dan met een paniekschotje. Dan Vitesse heeft de druk er nu behoorlijk op in de 88e minuut. Voorzet Markelo wil ik zeggen. Toch niet. Voorzet Selouf dan ja. Misschien hem tegen de eerste beste man aan. Maar Roda krijgt de bal even niet weg van de eigen helft. Dus Vitesse houdt het balbezit. Komt de drukker op in de helft. Weer een voorzet van Markelo. Weer geblokt bij de eerste beste man. Vitesse gaat het dan maar via een andere boeg proberen. En dat moet misschien maar ook. Want via die andere weg gaat het niet. Reem signaleert ook alles naar voren. Volle bak naar voren. Misschien toch wel alles of helemaal niets. Wat heeft Vitesse ook te verliezen? Want een winst zit er toch tot nu toe niet in. Bal gaat naar links. Aanvoerder Buettner staat daar. Buettner dan met de voorzet. Komt dan voor. Ligt er een Roda-speler. Geen overtreding. Bal gaat naar rechts. Toch wel een overtreding. Wat is scheidsrechter Kort toch allemaal aan het doen? Het publiek van Vitesse wordt...
1: Buitenspel.
0: Of was het buitenspel?
1: Ja.
0: Wat toch een overtreding was. Nou, goed dat jij het ziet, Frank. Het is buitenspel, dus daar heeft scheidsrechter Kort helemaal gelijk. Ik trek mijn woorden bij deze in.
1: Hey, Ja, geen probleem. Dat kan gebeuren. Er was inderdaad een speler van Roda JC die op de grond lag. Joey Coy die daar nog niet voor floot. En uiteindelijk ook volgens mij niet wilde doen. Maar het was de grensrechter die met de vlag omhoog stond. En is dat toch ook wel een beetje slordig te noemen. Van de aanvallers van Vitesse op zo'n moment buiten spel te staan. Ja, of de andere kant van de medaille is dat de defensie van Roda JC dit goed voor elkaar had. Ja, Roda JC zien we echt nu het tempo uit de wedstrijd halen. Marsman nu.
0: Dat is eigenlijk al de hele tweede helft natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. En nu nog meer is dat echt wel nadrukkelijk te zien. Marsman die de inworp heeft genomen namens de Limburgers op ter hoogte van de middenlijn. Buettner komt daar best wel gevaarlijk in. Maar het mag door van scheidsrechter Coy. Is het Seedorf nu aan de rechterkant van het veld met Olde Keizer in zijn nek. Maar die poort hij even.
0: Gele kaart.
1: Dat laat Olde Keizer niet gebeuren. Houdt daar het shirt vast van de vleugelspeler Seedorf. En krijgt daar inderdaad de gele kaart voor gepresenteerd door Joey Coy. Mag Roda JC die vrije trap gaan nemen. En geloof mij Martijn, dit gaat wel weer even duren.
0: Ja, dit gaat wel even duren. Gelijk hebben ze, maar ze hebben eigenlijk vanaf het moment... Nou, eigenlijk hebben ze de hele wedstrijd niet echt gevoetbald, Roda. We hebben vooral op de omschakeling geloerd. Vooral op een stabiele verdediging. Ook omdat Rob Penders zo weet, wij scoren met moeite, de trainer van Roda. Als we dan één doelpuntje maken en er geen tegen krijgen, dan win je. De vierde man staat al klaar met zijn bord. 5 seconden nog, dan is de reguliere speeltijd erop. En ik heb de conclusie eigenlijk al genomen dat dit een kansloze onderneming is. Dat het smachten is naar het eindsignaal. Het duurt nog 3 minuten, deze kwelling van de wedstrijd van Vitesse. Roda in de 16 van de Arnhemmers. Doen het rustig aan, geven de bal mee. Pinto verdedigt mee terug. Pinto dan, wat gaat hij met de bal doen? Ja, loopt eigenlijk een kansloze hoek in. Haalt er een ingooi uit, diep op eigen helft van Vitesse. En als Vitesse wat wil, moet het nu met z'n allen naar voren gaan. En godzegen de greep, hopen dat die bal goed valt. Maar ja, het komt er maar niet van. Ze doen het rustig aan.
1: Ja, Rudiger Reem zwaaiend met zijn arm. Jongens, allemaal naar voren. Kom op, naar voren. Ja, is dat dan de tactische ingreep die Rudiger Reem heeft gedaan? Alle ballen naar voren. Maar dan moet Vitesse eerst die bal hebben en dat heeft het niet. Het is Marsman die er vandoor is namens de Limburgers. Goed verdedigd hier van Markelo. Kan Vitesse dan het balbezit overnemen? Iets snellere combinatiespel op eigen helft. Oh, João Pinto. Zo de bal kwijt. Zonde zeg. Kan Seedorf er vandoor namens Roda. Is dit even slordig gedaan door diezelfde Seedorf.
0: Oh.
1: En dit is heel ongelukkig. Ja. Want Selouf wil die bal buiten spelen. Door tegen nummer 17 Pijk Sotto aan te spelen. Maar het is toch op een of andere manier Selouf die bal als laatste raakt. En daar is die doelpuntenmaker tot nu toe man of the match. Pijk Sotto, de Portugese rechtsback van Roda JC, ontzettend blij mee. En het publiek ook. Want het speelt zich ook allemaal een beetje af voor de harde kern van Roda JC. De koepeltribune inderdaad. Ja, wordt die bal weer een keer door Selouf hoog de lucht in geschoten. En dat vindt Roda JC niet erg, want die bal is inmiddels over de zijlijn. Hebben we nog 1,5 minuut te spelen hier in Kerkrade. Met een 1-0 tussenstand, wat ook de eindstand neigt te gaan worden. Is het hier buiten spel, dus gaat de vlag omhoog. Ja, kan Vitesse door middels van een vrije trap nog 1 keer gevaarlijk worden. En dan gaan we zien of er nog een gelijkmaker gaat komen in dit gezapige duel of niet.
0: Nou, inderdaad. Ik durf de voorspelling te zeggen nee. Maar goed, lange bal naar voren richting Hilteman. Moet hem door gaan koppen met Van der Buijs bij zich. En ook Doornbos. Die twee Roda-spelers winnen het duel, maar wel ten koste van een ingooi. Kan het nog? Nog 57 seconden op de klok. Wordt Olde Keizer teruggefloten. Moet 3 passen terugzetten. Ja, het Vitesse moet. Bal wordt ingegooid richting Buettner. Er wordt toch aan het shirt getrokken van de aanvoerder van Vitesse. Maar niks aan de hand. En dan haalt Roda er een ingooi uit. Omdat ze de bal tegen Marsrok aanzetten. Moet toch de blik bij de Vitesse naar omdraaien. Ook Reem lijkt het te hebben opgegeven. En dat lijkt ook wel een verloren zaak. Scheidsrechter Coy gaat aftellen. Ze doen het rustig aan. Tot de laatste seconde wachten ze met die ingooi. 2-1. Ja, en dan wordt er pas gegooid. Slim gedaan door die Limburgers hier. De bal wordt nu heel ver weggeschoten. 20 seconden op de klok. Van den Berg mag achter die bal aan. Moet hem dan controleren. Peert hem ook maar gewoon naar voren. Godzegen de greep. Dat zeiden we al. Pinto dan. Gaat het duel niet eens aan. Dus weer Roda er vandoor. Toch weer Vitesse. Maar dan maakt Marschalk een domme overtreding. En die heeft volgens mij al een gele kaart. Krijgt geen tweede. En dus is het klaar hier in Kerkrade. Want 3 minuutjes zitten erop. Stadionspeaker gaat al los. Het publiek gaat al staan. En de wind is wel binnen hier in Kerkrade. Alleen het moet nog officieel gemaakt worden door scheidsrechter Joey Coy. Maar wat een aanfluiting voor Vitesse vandaag in Kerkrade. Wat een deceptie. Vitesse is een wolf gebleken zonder tanden. Het thuispubliek gaat massaal juichen naar het uitpubliek. een deceptie van optima forma, kunnen we wel zeggen. Ja, wat kunnen we nog meer voor superlatieven oppakken?
1: Een frustrerende middag, een off day.
0: Nou, een off day, zeg maar een textbook off day. Zo kunnen we het wel zeggen, een off day optima forma.
1: Misschien had Vitesse in de eerste helft nog wel meer kansen dan in de tweede helft.
0: Het is echt een deceptie gebleken. Frank en ik gaan er geen woorden langer aan vuil maken. Het feest hier in Limburg.
1: Interview en artikel op de website.
0: Interview artikel straks op de website. Blijft u vooral luisteren, want de collega's gaan nog, wat is het? Meer dan 18 uur radio maken tot 2 uur morgen non-stop radio. Bij Connect voor wandelen tegen kanker in Duiven. Blijf vooral luisteren voor het goede doel. Wij hebben een hinderlijke onderbreking gehad met een verschrikkelijke pot voetbal. We gaan er geen woorden meer aan vuil maken. Lawrence, we dimmen de lichten. De stage is yours.
2: Dankjewel.
0: Veel succes. Wij gaan er heel snel vandoor, want het was verschrikkelijk.
2: Ja, nou, onderweg even bij een tankstation stoppen, even een frikandelletje nemen, hè? Heet smakelijk.
0: McDonald's, denk ik.
2: Nou, geniet ervan. Martijn Koerdam en Frank Kruithof, dankjewel. Vanuit Kerkrade, Vitesse heeft helaas verloren met 1-0. Het is inmiddels 6:35. Goedenavond. We gaan onze uitzending weer hervatten. 24 uur lopen tegen kanker in Duiven. We gaan naar het uitgestelde journaal van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Er werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1.250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.

0: W met Phil Want, You Want, hoor je hierbij Connect. Het is 6:05. Een hele goede avond.
1: Dit is Connect met Lawrence.
0: 24 uur lopen tegen kankerduiven. We zijn weer hervat hoor. Tot morgenmiddag 2 uur zijn we erbij. Met om 7 uur Rick, Peter en Natasja. Erik Baldus, er komt nog Michel. Ik kom er even niet meer uit. Zo. Wacht even, ja, wat? We komen even bij Peter, excuses.
2: Michiel is die beste.
0: Ja, Michiel, Michel is onze collega. Ja, klopt. Ik ben ook maar een mens. Ik denk dat ik maar...
2: Voor tijd voor een break. Voor
0: nou, dat heb ik net gedaan. Ik dacht, ik ga even alles eruit vliegen. Oh. Maar we hebben natuurlijk Martijn en Frank gehad met het sport. Nou, ja. Vitesse heeft verloren. Ja. Met 0-1 uit. Ik moest tussendoor schakelen. Ik moest in de studio blijven eten. Het is een hectische dag. Maar we doen het allemaal voor een goed doel. Ja. En dat is natuurlijk 24 uur lopen tegen kanker in duiven.
2: Trouwens zojuist nog even duiven. Om even Martijn succes te wensen.
0: Ja.
2: En er mag nog wel wat meer... meer gewandeld worden, zeg maar. Dan mogen we meer mensen zich inzetten om te lopen.
0: Oh, dus te weinig.
2: Ik vond het bijzonder rustig.
0: Oké, dat had ik dus niet verwacht.
2: Dus bij deze oproep voor iedereen die thuis luistert en kijkt... ga alsjeblieft een steentje bijdragen.
0: Ja, zeker. En mocht je dus niet de deur uitgaan... je kijkt naar Connect TV... je vindt onderin een QR-code. Gebruik die, scan die even... Ja. En dan kun je gewoon een klein bedrag overmaken. Het maakt echt niet uit hoeveel wat je zelf kwijt wil. Of kijk even op...
2: Iedere euro is welkom.
0: Precies, inderdaad. En 24uurtegenkanker.nl is de website voor meer informatie. Nou, Michel. Nee, Michel.
2: Oh, nee, Michel.
3: Nu ga ik het ook opzoeken.
2: Zullen we Michel even gaan bellen?
3: Nee, nu ga ik het opzoeken ook, wacht even. Nu ga ik zelf foto maken.
0: Nee, het is toch echt Michel, hoor.
2: Michel.
0: Ja, en als ik het niet goed zeg, dan hoor ik het zo meteen wel. Ik ga wegzwijmelen met Westlife.
2: Oh, lekker.
0: Ja, daar heb ik zin in. If I Let You Go.

0: Het is toch echt Michel, hoor. Ik heb even in de jingle map gekeken. Ja, ik ben zelf ook al vanaf vanmorgen vroeg hier in de studio, zoals je weet. Ik was er al rond 9:30. Dan krijg je dat, je had honger. Ja, ach ja. Maakt het uit, het is opgelost. Michel is er dus, die vanaf vannacht gaat draaien. Middernacht tot 10:00 in de ochtend. En dan heb je nog Henk en Tom of Nico die vanaf 12:00 morgenmiddag verder gaan. Dus dat is allemaal me nu wel een klein beetje duidelijk. Het is 7:10. We maken radio 24 uur tegen kanker.nl. Je kunt doneren via de QR-code die op de televisie is. En het wordt gewoon één grote chaos vanavond.
1: Wordt het chaos, ja?
0: Nou, ik zat net hier. Ik had de slechtste opene oor, denk ik, in mijn hele radiocarrière.
1: Oh, dat zijn we gewend.
0: Ja, nou, ik durf mezelf niet eens meer terug te luisteren. Zo erg was het.
1: Oh, maar daar heb ik ook wel uitzendingen van, hoor.
0: Ja? Nou, ja, ik had trek. Ja, ik zei net honger, maar ik had gewoon echt trek.
1: Ja.
0: En ik had Vitesse Live, dus ik moest hier zitten. Nou, jullie zaten lekker aan de andere kant te eten.
1: Zeker.
0: Dus het was even schakelen, rennen. Maar uiteindelijk...
1: Het is goed gekomen.
0: Ik wist dus niet meer of het Michiel of Michel was. Maar Michel. Het is Michel, ja.
1: De Juan en Oli.
0: Gewoon Michel, de man in Oli, vanaf middernacht hier op de zender. En jullie, Rick, Natasja en Peter. Die zijn er vanaf 7:00.
1: Ja, van 7 tot 9. Dan gaan we het weer doen.
0: Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn zo dadelijk. Want ik ben gewoon wel moe aan het worden.
1: Ben je moe aan het worden?
0: Ik blijf zelf ook wel, maar ik ga lekker zo dadelijk plek nemen aan de andere kant. Gewoon dat ik gewoon een beetje bij achter de schermen zit.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk vanmiddag al... 2:04 gedraaid. Ja, ik moet altijd denken met mijn eigen uren. Het is heel erg.
0: Ja, maar normaal heb je 2:05.
1: Klopt. Ja, ik zie je ook eens schrijven met ideeën. Dat is leuk. Oh. Maar normaal gesproken is het 2:05. En ik heb ergens nog steeds, omdat we hebben natuurlijk Vitesse net gehad, alsof ik nog ergens een uur heb liggen wat ik niet gedaan heb. Alsof ik het vergeten ben of zo.
0: Dat op een gegeven moment, dat voel je dan.
1: Ja, daarom. En nou moet ik zeggen, mijn lichaam begon ook heerlijk te rommelen. Maar het eten heeft me goed gedaan.
0: Wat heb jij gegeten?
1: Een heerlijke pokebol met krab en kip. Oh,
0: ugh, dat lijkt me
1: lekker.
0: Zo smerig.
1: Heerlijk. Ik heb genoten.
0: Martijn die dacht dat ik een ik zei achter de schermen. Ik heb Chichu heb ik.
1: Gezondheid.
0: Ja, nee. Hij zegt, wat zeg je nou? Chihuahua? Ik zeg, nee, geen Chihuahua. Nee, Chichu, dat is Cantonese Bami Pangang.
1: Ah, ja, ik heb een stukje van jou mogen proeven. Ja. Van de Chichu, Chihuahua.
0: Ja.
1: Daarvan heb ik een stukje gehad. Het was wel lekker.
0: Nou, mooi.
1: Ja, maar ik vond een pokeball toch lekkerder.
0: Pokeball is ook iets gezonder, denk ik.
1: Weet ik niet.
0: Nee?
1: Gefrituurde kip.
0: Alles is lekker.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. We hebben gegeten, daar gaat het om.
0: Daar gaat het om. Ik heb nog zelf een kwartiertje. Nou ja, wat ik al aangaf. Hè. Dus QR-code staat in beeld. 24 uur tegen kanker.nl. Je kunt het doneren. En straks gaan jullie ook in dit blokje niet meer. Maar jullie gaan straks nog schakelen met Tijn Tiedink.
1: Zeker. Ja, als het goed is staat hij weer in het Horstenpark. We zijn er net even zelf langs geweest. Want ja, zoals je hebt gemerkt bij het Connect Weekend... was er niet heel veel te doen. Maar nee. Dat had te maken met technische problemen. Maar het is allemaal opgelost als het goed is.
0: Heel goed.
1: Dus we gaan lekker
0: knallen. En Michel die heeft straks dan Stijmaar onze razende reporter.
1: Nee, Michiel is het.
0: Nou, zeg
1: nee, Michel.
0: Nou,
1: Michel. Michel die is inderdaad van... nee, we hebben Erik Paltussen er nog tussen.
0: Ja.
1: Ja, maar die zei
0: je
1: niet.
0: Maar ik zei nee, maar ik begon over die naam weer... Want ik heb het over, kijk, over, hier staat ook, kijk, Tijn.
1: En ja, ik heb hier een draaiboek, alleen mijn eigen draaiboek.
0: Ja, nee, ik had het over de nacht. Want Tijn zit nog, zeg maar, bij Erik tussen 9:00 en 12:00. En Stijmaar, die gaat vanaf middernacht.
1: Dus zeker.
0: Vandaar, wat is er nou weer? Ik voel me echt, dit is echt lokale radio. Nou, laat maar, Donnie en
1: die Berendsen. Nachtelang.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Lekkere combinatie hoor. Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. Hier op de radio bij Connect. 24 uur samen lopen tegen kanker in Duiven. Daar luister je naar. De QR-code, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, staat in beeld. 24 uur tegenkanker.nl. Donnie via de QR-code. En dan doe je een steentje bijdragen. Ondertussen is het 7:10. Ik ga ze er even allemaal even kijken. Peter, die is hier. Dan druk ik op dit knopje als het goed is. Ja, Peter. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Ik vind het leuk om zo meteen met Natasja en met Rick op de zetel te zijn.
2: Doen we ik hoorde mezelf en, niet. Ik denk, hè?
0: Maar je staat gewoon aan, hoor.
2: Ik denk, hè? Het lampje brandt, dat doet het niet.
1: Vanavond natuurlijk een hele speciale avond. En ik zat me zo eens te bedenken, wat kunnen we daar nou nog eens een extra draai aan geven, dat mensen meer zich gaan inzetten om te gaan lopen vanavond en te doneren.
2: Ja,
1: als mensen een bijzonder verhaal hebben die met deze vreselijke ziekte te maken hebben, misschien dat ze ons willen contacten, willen bellen en het verhaal willen delen met ons en de luisteraars.
2: Ja, vind ik een hele goeie.
1: Dat lijkt mij een waanzinnig goed idee om het extra onder de radar te zetten.
2: Ja, dat lijkt me een goeie.
1: Ja, toch?
2: Ja, absoluut. Ik zal ook even een oproep doen bij ons op de socials. Lijkt me een goeie.
1: Dat lijkt me heel goed.
2: Gewoon even vragen, joh. Wil jij een verhaal delen? Ken jij iemand of ben jij misschien iemand? En ook voor de mensen die luisteren, ben jij of ken jij iemand? En wil jij je verhaal delen met ons? Kan dat zeker 0316 6x3. Stuur je verhaal vooral door en dan kunnen we met je in gesprek gaan.
1: Ja, en misschien dat mensen ook een plaat willen aanvragen. En
2: zeker.
1: Daarvoor wat gaan betalen.
2: Ja, en dat heeft Henk inderdaad gezegd. Als je een plaatje wil aanvragen, dan mag zeker.
1: Ja.
2: Eerst geld doneren.
1: Precies.
0: Nou, dat lijkt me goed. Dat is een afspraak. Dus helemaal goed.
1: En nog een ander verzoekje aan jou, Lau.
0: Nou.
1: Jij gaat zo meteen om 7:00 van zender.
0: Ja.
1: Wij willen vanavond in ieder geval tot 9:00 bediend worden met wat lekkers, hapjes, drankjes.
0: Daar ga ik voor zorgen.
2: Ja? Dat vind ik een goeie.
1: Ja.
0: Ja, en ook even nogmaals, Erik Baltussen tussen 9 en 12. Ik ben hem niet vergeten. We hadden een technische probleem.
2: Wie zit er middernacht dan?
0: Ja,
1: Michiel. Michel. Nee, Michel was het toch? Ja, Michel.
2: Michel, ja.
1: Oké, zullen we Michel zo even gaan bellen of hij al slaapt?
2: Ja, even. Dat vind ik leuk. Ja, even gewoon. We gaan zo meteen even Erik bellen.
1: Ja, gaan we doen.
2: En want Natasja gaat zo meteen de techniek doen. Dus kunnen we haar mooie vragen van joh. Ja, dan kan ze de krukje eindelijk gebruiken, hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: De Olga-commandeur, het krukje.
2: Daarom.
0: Heel goed.
2: Heel wat in beweging. Wij gaan meedoen.
0: I don't need your sympathy. Waar moet je dan aan denken?
1: Is het een spelletje?
0: I don't need your sympathy. Ja, je kijkt gewoon mee.

natuurlijk hoor. Share met Strong Enough hier bij Connect. Het is 7:05. Ik ga afscheid nemen. Ja, ik heb kort achter de knoppen gestaan, achter de mengtafel. Dat heeft te maken natuurlijk met Vitesse Live, die we er tussendoor hadden. Nog even, Vitesse verloren in Kerkrade. 1-0. Roda heeft gewonnen. En ik was er vanmorgen ook al. Dus ik denk dat jullie blij zijn dat ik zelf afscheid ga nemen. Maar zo dadelijk zitten hier Rick Boekhout, Natasja de Kruijf en Peter Nillissen. Die gaan lekker door tot 9:00. En vanaf 9:00 Erik Baltussen tot middernacht. En dan de verdere programmering. Hey, bedankt. Zwaai. Doneren. Blijven doneren. 24 uur tegenkanker.nl.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige

0: Leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent hier naar Connect. We zitten ondertussen toch best wel in een speciale uitzending vandaag. Want we zijn bezig 24 uur met geld ophalen. Met de run of de loop, als ik dat zo goed zeg. Jullie kunnen mij daar vast wel even een beetje meer in begeleiden. Want ik ben niet alleen. Het is hartstikke gezellig. We zitten hier gewoon met Rick. En natuurlijk met Peter, dus dat is hartstikke gezellig.
1: En met Natasja natuurlijk.
2: Zeker, het is een apart, hoe noem je dat, samenstelling.
1: Ja, leuke samenstelling.
2: We hebben dit nog nooit zo gedaan.
0: Helemaal niet op deze manier.
2: Nee, nou steen jij achter de knoppen, dat zijn wij ook niet gewend. Nee.
0: En ik ben ineens heel groot, even voor de mensen thuis. Ik heb dus een plateautje waar ik op sta. En ik ben ineens gigantisch, dus ik zie de wereld ineens van een hele andere manier.
2: Je kan het een stuk groter inzien nu.
0: Ja,
2: in
0: maar echt, ik denk, wauw, ik mis iets in mijn leven. Maar goed, dat is wat het is.
1: Heb je nou teruggevonden, toch?
2: Precies, daarom.
1: Hey, maar leuke uitzending tot morgenmiddag 2 uur, heb ik me laten vertellen.
0: Ja,
2: zeker.
0: Klopt.
1: En alle lof voor degene die vanavond natuurlijk van macht gaan draaien.
0: Vannacht, ja.
1: Dat is echt bijzonder. Straks gaan we even bellen.
2: Ja,
1: met,
2: zeker.
1: Michiel.
2: Michel.
1: Ja.
2: We gaan bellen met Michiel / Michel.
1: Ja,
2: het zijn ze alte ego's, okay. Michiel.
0: Oké,
2: dat is prima. Dat weet hij zelf nog niet. Als hij naar luistert, denkt hij, wat?
1: En Erik Walters gaan we ook even straks bellen. Misschien ze halen hem uit zijn slaap, je weet het niet.
0: Ja, gezellig.
2: Aan het opladen.
1: En we hebben verslaggevers op locatie.
0: Ja.
1: En Tijn, goedenavond. Jij bent daar bij het Horstenpark in Duiven.
3: Ja, goedenavond Peter. Ik sta hier inderdaad bij het Horstenpark. Ze lopen nog steeds, het zal je verbazen. Ik sta naast Mario en Mario is van de organisatie. Mario, kan je wat meer vertellen over de goede doelen waar we hier vandaag voor lopen?
4: Ja, het hoofddoel is eigenlijk geld verzamelen voor de inloophuis voor kankerpatiënten. We hebben in onze regio 2, Toon Hermanshuis in Arnhem, Braamhuis in Zevenaar. Helaas krijgen deze mensen geen subsidie. Heel dom in Nederland. En wij proberen op deze manier hun te steunen. Door 24 uur te wandelen. Daarnaast steunen we ook Kika en KWF. Maar het hoofddoel is de inloophuizen van de kankerpatiënten.
3: Ja, want er is al een groot bedrag opgehaald. Hoeveel is er al opgehaald?
4: Op dit moment zitten we op 29.000 euro.
3: En hoe is dat opgehaald? Want is dat opgehaald doordat deze mensen nu wel hebben gelopen of is het gedoneerd?
4: Dat is grotendeels. De mensen die nu lopen, hebben hun familie, vrienden, kennissen, verenigingen aangesproken. Dat is op de meest gekke plaats, is geld gedoneerd, geld verzameld, lege flessen ingehaald. Gewoon bij mensen aan de deur gevraagd naar geld. Op die manier is dit bedrag al bij elkaar geschooid.
3: Ja, want ze gaan vannacht gewoon door. Eerder vandaag was het al allemaal met muziek. Maar wat gaat er vannacht gebeuren? Is het vannacht dan helemaal stil? Of?
4: Nee, de muziek gaat door tot ongeveer 11:30. Maar om 10:00 hebben we eerst de kaarsenceremonie, noemen we dat. Jij ziet dus hier dus de kaarsenzakken staan. Die staan het parcours langs. Daar staan de kaarsen in. Die worden om 10:00 aangesproken. Dat is een speciaal koor voor met een eigen optreden. En die kaarsenzakken branden de hele nacht door. Die verlichten het parcours. En daar lopen de wandelaars in. Want als de muziek uit is, dan is het echt rustig wandelen. En tijd voor een gesprek. En dan komen de gesprekken van mens tot mens. Wat heb jij meegemaakt? Wat heb ik meegemaakt? Familielid, heb je zelf kanker? Noem maar op. En dan zijn het echt de indrukwekkende gesprekken die gebeuren.
3: Ja, want u zit zelf in de organisatie. Waarom zit u in de organisatie? Waarom vindt u het belangrijk?
4: 1. Vader, broer en zus verloren aan die rotziekte. En zelf in de eigen wandelgroep. We hebben een eigen wandelgroep. Ook 2 mensen die heel erg ziek zijn. Dus het is gewoon een drijfveer om dat samen te doen.
3: Ja, want dat hebben wel meer mensen hier. En dan vannacht, dan komen er gesprekken op gang. Gaan er dan ook tranen vloeien?
4: Ja, meestal wel. Wij zeggen ook altijd, het is een weekend met een lachende tranen. Overdag is de muziek, is de gezelligheid, de kraampjes, de bezoekers. En zo gauw dat een beetje verstomt en de tijd er is om rust te creëren, dan komen de gesprekken vanzelf op gang. En dan zijn er ook momenten van tranen, inderdaad.
3: Ja, momenten van tranen, lachen en mooie verhalen. Maar ook momenten van verdrietige verhalen. Het 24 uur lopen tegen kanker heeft alle gezichten.
0: Ja, ik heb ik zat even een beetje error. Maar heel erg bedankt ook Tijn voor het mooie stukje verslag. Want het was in die zin, vond ik het echt heel duidelijk en heel helder. En dat was gewoon helemaal top. En ook dankjewel dat je iemand hebt kunnen vinden in die zin die even zo'n mooi verhaal heeft weten te brengen.
3: Ja, nou geen dank. Ik blijf hier nog even.
0: Nou, helemaal goed. Dan komen we in ieder geval later weer bij jou terug. Dus als jij daar blijft hangen, dan is dat helemaal top. Ciao, ciao. Nou, in ieder geval is het wel weer tijd voor muziek, zeg ik zo. Dus we gaan in ieder geval nu luisteren naar Move Your Feet. Dus als je er klaar voor zit, here we go.

0: Nachtstrook hier op Connect. Ik zit ondertussen nog steeds met de jongens hier. Hartstikke gezellig in de studio tenminste.
1: Met de boys.
0: Ik vind het zelf in ieder geval hartstikke gezellig. Ik hoop jullie ook nog steeds wat
2: bij. Ja, ik vind het zeker gezellig.
1: Zeker, ja. Absoluut. Ja.
2: En we worden goed bediend. Ik heb een kopje koffie gekregen. Hier
1: ja,
2: van de bediening,
1: wel jammer dat je ons niet vraagt. Lekker.
0: Ja,
1: water.
0: Ja, lekker. Een colaatje vind ik ook wel lekker.
3: Ja, ik ga jullie gewoon bedienen hoor. Ik ben het loopmeisje geweest. Dus.
1: Daarom, ja, daar kan je gewoon.
3: Het loopmeisje van Peter. Dus voor jullie.
1: Ja, oh, kijk.
3: Colaatje?
0: Ja, dat vind ik wel lekker.
3: Prima.
2: Colaatje zero zeker.
0: Nee, geen zero. Ik doe daar niet aan.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, als ik het toch al neem, dan doe ik het gewoon volledig. Maar goed,
1: ja, precies.
0: Weet je wat ook hartstikke gezellig is? Nou. Om even iemand in te bellen.
2: Ja, laten we spontaan eens even gaan bellen met collega Erik Baltussen. Die zit straks hier om 9 uur. Misschien luistert hij wel, dus dan weet hij dat we gaan bellen. Maar druk maar gewoon even op dial.
0: Ja.
2: En laat hem maar eens gaan bellen.
0: Dat vind ik wel leuk, ja.
2: Laat je even stil.
1: Ja.
2: Achterom muziekje uitzetten.
0: Ja, dan gaan we even bellen.
1: Ik weet met zijn verjaardag nam dit niet op.
2: Zal ik even hallo zeggen tegen hem?
0: Nou, dan gaan we.
1: Met een rare stem.
2: Zeggen we allemaal goedemiddag, avond. Goedenavond. Die neemt gewoon niet op.
1: En dan is het gewoon nog een keer.
2: Die slaapt, joh.
1: Ja, boeien.
0: Nu al.
1: Wakker worden.
0: Wakker worden.
2: Of kijk, goede tijden, dat kan ook natuurlijk. Of is dat niet meer?
0: Dat is toch niet idee.
4: Goed dan, Michel.
2: Oh!
1: Hey, Michel!
2: Hey. Michel. Hey, ik dacht, we bellen Erik Baltussen. We bellen Michel.
0: Nou, ook goed, gezellig.
2: Goedenavond.
4: Hele goede avond, hoi.
2: Hey, we dachten even jou bellen, want wij zijn nu natuurlijk op de radio met z'n drieën. En jij om 12 uur.
4: Bijna 12 uur. Nou, dat duurt wel nog even.
2: Ja, maar...
0: tijd gaat snel.
2: Heb je daar een beetje zin in vanavond? Ben je al goed voorbereid?
4: Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik had net mijn schoonheidsslaap ingepakt.
1: We bennen je wakker.
4: Nou, ik ben net een paar minuutjes, hè.
1: Oh, gelukkig.
0: Oké, gelukkig maar.
2: Ja, je klinkt nog een beetje moe.
4: Ja, het klinkt alsof ik net een beetje wakker ben. Dat klopt het wel.
2: Oké, nou, dan laten we je nog even verder lekker slapen. Heel veel succes willen wij jou wensen, want wij zien jou straks niet meer. Vandaar.
4: Oh, nou, dat is ook wat.
1: Ja, sorry Michel, het spijt ons.
2: Ja, we hebben al de hele dag erop zitten, dus vandaar.
4: Ja, dat komt helemaal goed, jongens.
2: Ja, Stijma zit hier al op je te wachten, dus dat komt helemaal goed vanavond.
0: In ieder geval gezellige mensen ook. Dus
2: ja,
0: dat,
2: dat is waar.
4: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik hoop dat de uitzendingen tot nu toe leuk waren.
2: Ja, zijn zelfs.
1: Ja. Absoluut, ja. We hebben ons goed vermaakt en het geld wordt stroom binnen.
2: Ja, absoluut.
4: Kijk, dat zijn de positieve berichten.
0: Inderdaad.
4: Waar is Erik?
1: Ja, dat vragen wij ons ook af.
0: Dat gaan we zo meteen eens even bekijken.
2: Ik dacht dat we Erik gingen bellen, maar...
1: Maar we bellen
0: ja,
1: Michel.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, niet ook alles gaat goed natuurlijk, hè? Maakt niet uit.
2: Hey, succes, toi vanavond.
4: Ja, dankjewel. En jullie een hele leuke uitzending nog tot aan Erik. Die is er van 9 tot 12, toch?
2: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Absoluut. Dankjewel.
4: Helemaal geweldig, jongens. Dankjewel.
2: Tot later.
1: En succes.
0: Okay.
4: Hoi, hoi. Later. Dag. Hoi.
0: Nou, dat was even iets anders dan gepland. Maar goed, dat soort dingen, dat hoort er ook gewoon allemaal bij. Dat is wat het is, zoals jij altijd zegt, Rick.
2: Ja. Blijf even doorkletsen, want ik loop even naar jou toe.
0: Oké, nou, wat gaat er gebeuren? Nu vind ik het spannend. Er komt ineens iemand heel dichtbij.
1: Ik zie het al.
0: Wat doe jij nou? Even iets...
1: Nee, je moet op dat andere met dat gele streepje drukken.
0: Er gaat iets niet helemaal...
1: Nee, dat groene, dat blauwe pijltje met het gele streepje. Links. Dat is toch niet geel?
0: De blauw is iets anders dan geel.
1: Het blauwe pijltje met het gele streepje.
4: Ja, die.
1: Ja. Ja, nou gaat het goed.
0: Oké, nou mooi.
2: Maar dat was het.
0: Nou, laten we maar gewoon doorgaan. Het is weer goed zo.

0: Nou, ik heb een nieuw plan ondertussen. Het plan is om nu wel Erik te bellen.
1: Ja, het is ons wel een raadsel hoe je daar aan dat nummer komt.
0: Ja, mij ook eigenlijk. Maar het is een lange dag. Het is een lange
2: dag. Hard lachen als we zo meteen horen. Goedemiddag, de snackbar, de vette. Oh,
0: ja, je hebt geen idee, maar we gaan gewoon nog eten hoor, jongens. We gaan nog eten bestellen. Dat is gewoon wat we gaan doen.
2: We hebben zo meteen Maurice aan de telefoon. Van de vette ketting.
0: Hé, wat doen jullie nou weer? Ja, nee, goed. Laten we het eens even proberen. Ik ben heel benieuwd of er wordt opgenomen. Laten we eens even kijken. Als er is, ja.
1: Ja, dat doet altijd even. Hè?
0: Even pauze.
3: Appenootjes.
1: Lust jullie appenootjes?
0: Nee.
4: Hé, hey, meneer Erik. Ja, ik ben even niet...
0: Echt waar. Wat is dit? Dan gaan we het opnieuw proberen.
2: Nog een keer.
0: Nog een keer.
2: Ik ga niet eens een voicemail inzingen. Dat hebben we met zijn verjaardag al gedaan.
0: Oh, ja. Daag, dat doen we niet. Nog een keertje. Daar gaan we.
1: Hij slaapt nog.
0: Nee.
1: Het is 7:30. Jawel. Hey, goede avond, Erik.
4: Hey, hoi.
0: Hey.
2: Hoi.
1: Hey, waar ben jij?
4: Ik ben nou in Huissen.
1: Oh, ben je niet te laat? Moest je niet eens 7 uur draaien?
4: Nee, 9 uur.
1: Dan is het goed.
0: Wat flauw.
1: Ah ja, flauw hè. Hey Erik, goedenavond met Natasja, Rick en Peter.
4: Dag.
2: Hoi, hoi.
1: Dag. Ja, je bent live op de radio. Dag, we gaan je even bellen. Kijken of je al in de stemming bent om straks radio te maken.
4: Ja, ik heb er heel veel zin in.
1: Ja,
0: ja, goed zo.
1: Dat vinden we fijn.
4: Sowieso voor een goed doel, hè?
1: Ja.
2: Ja, nee, dat
0: ja, nee, maar heb je daar ook al... Wat zei je?
4: Ja, ik ben ook tegelijkertijd hier voor het verkeer, hè? Dus daar moet ik ook een beetje op letten.
0: Ja,
2: dat doe je alleen maar goed. Verkeer, dat gaat natuurlijk belangrijk. Bovenop. Anders moeten we nog tot 12 uur door.
0: Ja, maar heb je Erik dan al wat leuke plannen dan voor vanavond, voor je programma?
4: Daar ben ik nog een beetje over aan het brainstormen.
0: Ah, ja, nou ja, daar heb je gelukkig ook nog de tijd voor, dus dat scheelt.
1: Ik zou zeggen, luister gewoon naar ons programma. En dan hoor je het vanzelf, hoe het moet.
4: Ik heb nog een half uur.
1: Ja, precies. Hey, maar leuk dat we je straks even zien. Pas op in het verkeer. En we verwachten je hier snel.
4: Ja, dat sowieso. Ik verwacht er ook een ongeveer half uurtje te zijn.
0: Ah, gezellig.
2: Dan ruimen wij het eten hier snel op, want anders heeft Chris niks meer te eten thuis.
0: Nee, ah, precies. Nee, dat is wel heel zielig natuurlijk.
1: De koffie staat klaar.
2: Zeker.
1: Erik.
4: Dat is goed, Peter.
1: Tot straks.
4: Tot straks.
1: Oké, okay. Hoi, hoi.
0: Ciao, ciao.
1: Nou, toch gezellig, hè?
0: Ja, Erik, inderdaad.
1: Erik is in ieder geval onderweg. Rijdt in de omgeving. Luistert naar Connect. Net zoals jij dat doet op televisie, radio of online. Je kunt ons volgen en doneren. Want ik zie hem daar staan, hier ook op televisie, de knop doneer, scan en doneer.
0: Het is gelukkig echt heel erg makkelijk, dus dat scheelt, hè?
1: Precies.
0: Ja, nou helemaal top. Laten we in ieder geval weer gewoon lekker even een plaatje gaan draaien. Rick, jij mag hem aankondigen.
2: Ja, we gaan luisteren naar een man die mooie teksten kan schrijven. En ook dit nummer is een hele mooie van zijn nieuwe album Wild Child. Gaan we luisteren naar Alex Warren met Rescuer. Trucks I can't bear.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden en midden van het land ook regen. Het zuidoosten houdt het mogelijk droog. De meest matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. In de nacht valt er her en der een bui bij zo'n 14 graden in het oosten en zuidoosten tot 18 graden vlak aan de kust. De matige westen tot zuidwestenwind is vlak aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het in de zuidelijke helft bewolkt met veel buien, terwijl het in het noorden maar af en toe regent met tussendoor zon. 'S Middags verandert er weinig. In het midden en noorden van het land valt er maar af en toe een bui en zijn er zonnige perioden, terwijl het zuiden veel bewolking krijgt met regelmatig ook regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en af en toe zon. Na dinsdag zakken de temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Twee motten, wat gezellig, van Gerard Joling. Vind jij het ook niet zo ontzettend gezellig,
1: nou, ik
0: Peter?
1: Zie daar, wat zie ik daar aan jouw nek? Oh, ja? Wat zit er? Daar zitten twee motten bij jou
0: in
1: je nek.
0: Oh jee, er zitten twee motten in mijn Audi. Nou, het is geen Audi-jas.
1: Maar het is een plaatje van Doris. Toevallig hoorde ik hem van de week op een andere radiozender. Hoorde ik de officiële plaat voorbij komen.
0: Ja?
1: Het is echt wel lekker.
0: Ja, ik heb hem inderdaad in het verleden ook gehoord. Dus toen was ik van, daar is hij dus van.
1: Daar
0: wat
1: is
0: leuk.
1: Hij dus van. Ja, Gerard dacht, weet je wat, ik heb al centjes nodig. Ik heb nog niet genoeg.
0: Maar het is wel een nieuwe hit daardoor geworden.
1: Maar ja, alles wat Gerard Joling doet is een hit, hè, bijna.
0: Ja, bijna wel. Hij doet het wel goed. Je kan veel zeggen, maar hij doet het wel goed.
1: Kijk je wel eens naar die soap van Gerard?
0: Ja, soms wel. Als je even wil lachen, dan kijk je gewoon naar Gerard.
1: Ik vind
0: dat
1: hem
0: is wel
1: vrolijk.
0: Zo.
1: Hij is altijd opgewekt, positief.
0: Ja, positiviteit. Daar staat hij inderdaad echt voor. Dat
1: daar
0: is echt heel erg fijn, inderdaad.
1: Hey, mocht je nou net inschakelen op radio en televisie of online... vandaag en vannacht en ook morgen maken wij tot 2 uur radio en televisie... alles voor lopen tegen kanker. Dat gebeurt allemaal in Duiven bij het Hostenpark. Mm-hmm. Daar moet je zijn om te gaan lopen. En doneren kun je gewoon vanaf je luie stoel.
0: Ja, het kan echt super makkelijk.
1: Mocht je thuis zitten, mocht je in de auto zitten... bij het verkeerslicht staan, die staat even stil... doneer. Ga naar onze website, kijk naar ons tv-kanaal... en daar zie je ook een QR-code, die kun je scannen. En je kunt gelijk €1, €2, €50, het maakt niet uit. Iedere euro is van harte welkom.
0: Ja, gewoon wat jij kan besteden. Want hè, ik bedoel, we kunnen niet in iedereen zijn broekzak natuurlijk kijken hoeveel je hebt. Maar ik weet zeker, een eurotje, dat moet wel lukken, denk ik.
1: Kijk, al kanker is gewoon een hele vreselijke ziekte. We hebben allemaal wel, denk ik, familieleden in onze kennissenkring gehad... die we zijn verloren. Ik heb mijn opa en oma bijvoorbeeld verloren aan kanker.
0: Ja.
1: Mijn oma die had leverkanker, had darmkanker. Mijn opa had botkanker. Zijn niet heel oud geworden in de 70. Mijn oma 70, opa 72. Dus dat zijn best wel heftige dingen. Heb jij nog verhalen meegemaakt in jouw familie?
0: Ja, inderdaad. Wat jij zegt inderdaad over je opa en oma... dat hoop je gewoon natuurlijk nooit mee te maken. Nee. Mijn opa die had inderdaad leukemiekanker. Dat was ook echt inderdaad heel heftig. Dat is ondertussen alweer sinds 2012 dat hij er niet meer is. Dus dat is al best een behoorlijke tijd... En nu helaas mijn oma, die heeft op dit moment kanker. Och, dus het is inderdaad, het komt wel vrij persoonlijk ook binnen, moet ik zeggen.
1: Ja, maar 1 op de 3 mensen heeft ook daarmee te maken met deze ziekte. Het hoort eigenlijk bij het leven.
0: Ja, klopt. En,
1: maar ja, je wil het niet meemaken. En je kunt er ook heel moeilijk een voorstelling van hebben, denk ik. Want als je eenmaal die constatatie hebt gehad... dat je denkt van, hé, die diagnose is gesteld, je hebt kanker... Oh, wat gaat er dan met je wereld gebeuren?
0: Ja, het lijkt
1: stopt
0: me
1: hij
0: zo
1: dan, of
0: apart.
1: Of gaat hij dan door? De ene zegt, ik wil stoppen. En de ander wilde er juist voor vechten.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is een hele moeilijke keuze. Maar die maak je op dat moment als je die diagnose hebt gehad.
0: Ja, ik denk ook in die zin dat het er ook een beetje aan ligt... hoe je nog in je vel zit en hoe het natuurlijk gaat. Want de een is ontzettend ziek, kan helemaal niks meer. Ja, dan is het in die zin... weet ik niet of je dat dan nog zover wilt. Maar stel, je wordt inderdaad geconstateerd met van... oké, je hebt kanker, maar het gaat nog helemaal goed. Dan zou ik in die zin denken van... oké, dan ga ik dit en dit en dit nog allemaal doen.
1: Precies.
0: Maar het is in die zin... het lijkt me echt heel heftig om zoiets te horen. Te krijgen.
1: En zeker als je natuurlijk in die mode zit. Je moet naar het ziekenhuis, je krijgt chemo, je wordt ziek. Je komt ook in een isolement te zitten. Hè. Je komt thuis, je gaat niet naar je werk, je kunt niet meer gaan sporten. Je kunt niet naar je vrienden.
0: Ja.
1: Dus je krijgt ook te maken met een hele negatieve spiraal eromheen. En je komt in een isolement te zitten.
0: Ja,
1: dat hoor
0: precies.
1: je van heel veel mensen.
0: Klopt. En in
1: probeer
0: die zin,
1: daar maar weer eens uit te komen uiteindelijk.
0: Ja, en daarom wil ik ook zeggen dat het is belangrijk... dat je ook die mensen niet in de steek laat. Heb je nou inderdaad mensen die je kent, die kanker hebben... die inderdaad nu niet meer naar hun werk kunnen of noem het maar op. Vergeet die mensen niet. Laat ze niet in de steek. Want in die zin, hun hele wereld wordt gewoon een heel stuk kleiner. En die mensen die hebben je toch ook wel gewoon nodig. Ja, dus ik denk daarom dat dit doel ook hartstikke goed
1: absoluut.
0: Is.
1: Absoluut. En ik wilde ook nog zeggen, tot slot... kijk, mijn opa en oma zijn een jaar of 20... geleden overleden aan deze ziekte. We leven nu in 2026. Mm-hmm. We kunnen al veel meer. Maar
0: gelukkig.
1: Door nog meer geld op te halen, door nog meer onderzoek te doen, kunnen we nog veel meer doen om deze ziekte sneller te onderdrukken.
0: Absoluut.
1: Dus
0: en dat is belangrijk. Absoluut doneer. En ik denk dat we het hartstikke duidelijk hebben gemaakt. Dus laten we gewoon nu even lekker een leuk plaatje draaien, denk ik zo. Jij mag hem even aankondigen.
1: Yes, and the plastic population and the only way

0: Jazz en de Plastic Population. The Only Way Is Up hoorde hier zojuist op Connect. Ja, we zijn nog steeds bezig met een 24e uur special voor de loop tegen kankeronderzoek. Ja, Tijn die staat momenteel in het Horstenpark. Tijn, hallo.
1: Ja, hallo Rick. Ik sta momenteel nog steeds in het Horstenpark. Je gelooft het niet, maar ze zijn nog steeds hier aan het lopen. Ik sta hier bij de ingang een beetje van het parcours. Mm-hmm. En ik sta hier bij een tent en het is hier erg gezellig. Ik sta hiernaast.
2: Sjaan en Toos.
1: En Toos, en wat doen jullie hier vandaag?
2: Ja, wij zijn de Playmates. Wij doen hier de toiletten verzorgen. Schoonmaken. Ja. Klussen.
3: Hard werken.
2: Hard werken, ja, zeker. Ja, dat. Ja.
4: Allemaal voor het KWF.
2: Alles voor het KWF.
1: Ja. Alles voor het KWF. Alles wat hier binnenkomt gaat naar het goede doel. Hebben jullie ook een soort van band met het goede doel? Dat jullie het belangrijk vinden? Waarom?
2: Ja, zeker. Ja, omdat je natuurlijk allemaal te maken krijgt met mensen met kanker. En ook in onze omgeving. Ja, mijn vader is overleden aan kanker. Mijn moeder heeft kanker gehad. Mijn broer heeft kanker net overwonnen. Ja, nee, dus wij worden wel... Ik heb ook vriendinnen verloren aan kanker. Dus nou ja. Dus wij komen hier echt wel voor het doel van het KWF.
1: Ja, ja. En wandelaars, maken die dan ook even een praatje met jullie om even te ontladen?
2: Ja, zeker. We hebben dit ook al, dus ik denk nu het vierde jaar dat we in het Horstenpark staan, hier in Duiven. We hebben ook al een keer in Groenlo gestaan, afgezeten. En dan gaan we ook gewoon 24 jaar, we slapen heel even tussendoor, even gewoon net een slaapje. Dat trekken we niet meer, maar ja, mensen vinden het superleuk. Ze weten ook dat we er zijn, ze vinden het ook superleuk dat we er zijn. Ze komen ook echt wel speciaal om even weer te kijken en een kletje en een praatje. Nee, echt heel leuk. We zien ook heel veel bekende gezichten. Ja.
1: Ja, vannacht wordt het donker. Hoe denkt u dat het dan hier gaat zijn?
4: Spannend.
2: Ja, gezellig. Alleen wij gaan dan even naar huis. Ja, wij slapen even thuis.
1: Ja. Ja. Ja. Want jullie komen uit de buurt?
2: Ja, ja. We komen uit Westervoort.
1: Ja. Dus om de hoek op de fiets naar huis, even een schoonheidsslaapje. En dan,
2: dan zijn we weer frisse fruit toch morgen vroeg.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, heel veel succes nog vannacht met het schoonmaken van de toiletten hier. Rick, zo zie je maar niks, geen geld gaat verloren.
0: Nee, dat blijkt inderdaad. Tijn, dankjewel en we spreken je straks nog een keer.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo. Ja, we gaan naar een vrouw die pas geleden is overleden en waarschijnlijk een privéstrijd met kanker heeft gestreden. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. Dus om haar een klein beetje te eren, dit is 9 to 5.

0: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Pink en So What hoorden hier zojuist op Connect. Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar deze speciale uitzending voor de 24 uur loop in het Horstenpark, waar 24 uur gelopen wordt om geld op te halen voor kankeronderzoek. Ja, ik wil eigenlijk even wat benoemen. Mag dat?
1: Oh ja, je mag zeker wat benoemen.
0: Ja, we hebben net eigenlijk het uur hiervoor ongeveer net voor 9 to 5 van Dolly Parton gebeurde er wat speciaals in de studio. Ja. En het is eigenlijk hetgene waar ik al de hele dag toch een beetje mee zit.
1: Oké.
0: De sfeer sloeg opeens even om. En mijn stem ook, maar...
2: Ja, zoals nu ook alweer een beetje.
0: Ja,
1: maar hoe
0: nee.
1: komt dat dan?
0: Ik vind het mooi om te zien dat bij sommigen de emotie zo hoog komt.
1: Ja,
0: en dat is iets wat ik voor mezelf in ieder geval al de hele dag een beetje onder druk. Van ja, het is toch een onderwerp. Maar ik vind het mooi om te zien dat het ook hier in de studio...
1: Tuurlijk.
0: Gevoeld wordt.
1: Ja, maar dus ik denk dat iedereen ik denk wel een gevoel heeft, toch?
2: Hoe kan je dat niet voelen in die zin? Ik bedoel, ja, het is niet niks om dat soort verhalen ook gewoon van andere mensen en zo te horen, hè?
0: Ja, nee, dat is absoluut waar. En ik moet zeggen, het verhaal dat we net hoorden van de toiletjuffrouw. Daar, ik vond het heftig om te horen. En,
1: het zijn hele bijzondere verhalen.
0: Het doet wat met je.
1: Zeker.
0: Ja,
1: En daarom zeg ik ook mensen, heb je een bijzonder verhaal? Kom ermee, deel het met ons. Want het is zo belangrijk dat er gedoneerd wordt.
0: Mm-hmm. Absoluut. 0316, 6x3 mag en kan jij je verhaal delen. Ja, in beeld, momenteel op televisie, zien we elke keer een QR-code verschijnen. Via die QR-code kan je geld doneren. Welk bedrag? Dat is volledig aan jou. Ja. Het bedrag gaat volledig naar de organisatie van het evenement. Wij zitten daar niet tussen. Is toch even belangrijk om te zeggen.
2: Mm-hmm.
0: En mocht je een eurotje kunnen missen, of twee eurotjes, of misschien wel meer... Elk kwartje, elk dubbeltje wat binnenkomt,
1: alles is welkom.
0: Is, van harte
1: als we gaan kijken naar hoeveel mensen er bijvoorbeeld vorig jaar meededen. 350 deelnemers en 22 teams. Dit jaar doen er 23 deelnemers mee. Dus een team meer. Nee, dat is dan misschien niet goed. 17 wandelaars in een ander team. En 23 deelnemers ook weer in een team. Die dus om de beurt gaan wisselen. Elkaar het stokje zeg maar overdragen.
2: Okay.
1: Dat is een beetje de bedoeling van vandaag.
2: Ja, want ik dacht, eerste instantie dacht ik dus dat die mensen gewoon 24 uur gingen. Ik dacht dat vind ik echt wel heel heftig.
0: Nee, het is niet dat ik 24 uur, maar wij met z'n vieren die hier nu zitten, gaan 24 uur lopen.
1: Maar hadden wij niet hier moeten zitten, hadden we met
0: lopen.
1: Van Connect ook kunnen lopen.
0: Ja.
2: Ja,
0: volgend jaar.
2: Volgend jaar, want dit ga ik echt onthouden. Ik vind dit wel een hele goede, ja.
1: Ik had dan een klapstoeltje meegenomen, jullie aangemoedigd.
0: Nee. Dat gaan we niet doen.
2: Met z'n allen doen.
0: Met z'n allen.
1: Dat is wel zo oud jij. En ik wil nog even wat, hoe heet je vader?
2: Mijn vader die heet Ivo.
1: Ivo, hallo Ivo.
0: Ik ben niet moe. Hallo Ivo. Hallo.
1: Ivo, kijk, dat wil ik even zeggen. Tegen Ivo.
2: Oh, dus dat was het. Het was gewoon van hallo.
0: Hallo.
2: Ja, dat was het.
0: Leuk dat je
1: leuk dat je vader kijkt.
2: Ja,
0: zeker, absoluut. Ja, ik zit even te denken. Ik weet helemaal niet zo goed waarom. Nee, dat is nog lang niet zo. Hè? En als je gaat verwachten, ken je helemaal niks.
1: We gaan zo meteen er even naar Tijn toe. Die heeft nog wel leuke reportages. Maar laten we eerst even een lekker plaatje draaien.
0: Daarom, dus we gaan naar onze eigen Nederlandse held. Ik heb het natuurlijk over Cloud.
1: Cloud.
0: Iedereen die zegt het anders.
2: Ja, maakt niet uit.
0: Maar ik heb het over Lada.

0: Destijn, Ace of Base, hoorde hier zojuist op Connect.
1: Lekker uit de jaren 90.
0: Jazeker, absoluut. Ja, we hebben vanochtend eigenlijk al gezegd van joh, we willen verzoekplaatjes draaien.
1: Ja.
0: Maar daar moet wel wat tegenover staan.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: En wat staat er tegenover?
1: Een donatie.
2: Een wat?
1: Een donatie.
2: Oh, ik verstond een relatie.
0: Mag ook. Ja, nee. Wat je zelf fijn vindt.
1: Jij zoekt nog een relatie dus?
2: Ja, misschien wel eigenlijk.
0: Dat blijft.
2: Ja, ik ga niet hier zo, hallo, ik zoek een relatie. Nee.
1: Dat programma doen we over
2: dat,
1: een week.
2: Dat is niet nodig.
0: Dat is na 10 uur.
2: We zijn op zoek naar een donatie.
0: Donatie.
2: Ja.
0: Dus heb jij geld gedoneerd en kan je dat aantonen? Stuur ons zeker een appje 0316 6x3. Ja, en Vivian die heeft dat ook gedaan. En die vraagt de volgende plaat aan. Queen, These Are The Days Of Our Lives.
1: Oh, wel een hele goede keuze.
0: Prachtig nummer.
1: Prachtig nummer.
2: Ze heeft, ja, is echt heel mooi.
0: Hoeveel had ze gedoneerd? Weten jullie dat?
2: 20 euro.
0: 20 euro.
1: Hoppa, kijk, in de pocket.
0: Dus ja, dan gaan we hem gewoon draaien, toch?
1: Ja, absoluut.
2: Dit
0: is Queen, These Are The Days Of Our Lives.

0: You van Ten Sharp hoorde je hier zojuist op Connect. En daarvoor hoorde je Queen aangevraagd door...
1: Door Sophie.
2: Oh ja, Sophie. Ik dacht Yvonne.
1: Door Marlene.
0: Vivian! Sorry, ja. Het is voor mij ook Trivian.
2: Zei dat nou?
0: Nee.
1: Oh, wat?
0: Vivian.
1: Ja, nou, Vivian.
0: Oh, Jezus, ja, ik had even een blackout.
1: Nee, het was door Henkie.
0: Het is voor mij ook een lange dag en ja, bij mij zitten de emoties ook over. Dus gewoon, het spijt me dat ik een naam vergeet.
2: Ja. Ik
0: dus
2: schrik hier, er komt hier een collega binnen.
0: Erik Baltussen, we gaan naar jou.
2: Helemaal in undercover.
1: Ja, het is onherkenbaar. Wie ben jij?
2: Wie ben jij?
0: Ja, hij heeft een zwart balkje voor de ogen.
2: Ja.
1: Persoon wil ook niet in beeld zo te zien.
0: We hebben geen microfoon meer die ik heb praten.
2: Nou, nee, dat
0: we gaan even, naar de cijfers
1: helaas
0: toe. Want Peter, jij hebt de cijfers als het goed is.
2: Nou ja, weet je wat het is? Het is 2026. Ja, we zijn veel verder met onderzoeken als dat we natuurlijk jaren geleden waren. Als we naar 30 jaar geleden kijken, dan werd er 48% van de patiënten in Nederland die overleefden in de eerste 5 jaar. Dus 48%. Nu is dat inmiddels al 71%.
1: Wow, maar dat is een verschil.
2: Ja.
1: Dat
2: dus
1: is wel
2: als
1: echt
2: we dan
1: fijn.
2: Weer 30 jaar erbij gaan tellen, dan hopen we dat het op de 91% zit.
1: Ja.
2: Dus al het geld is van harte welkom hiervoor.
1: Inderdaad.
0: Ja, absoluut. Want als we naar de andere cijfers gaan kijken, is er momenteel een bedrag opgehaald van €39.523.
2: Nou, vind ik een applausje.
1: Ja, echt wel.
2: Heel mooi.
0: En dat is te danken aan 1958 donaties momenteel.
1: Kijk,
0: dus heb jij nog niet gedoneerd, doe het zeker.
2: Hebben jullie al gedoneerd?
0: Ja, ik heb al gedoneerd.
2: Oh, nee, ik nog niet.
0: Ja.
2: Ik ga dat zo proberen.
1: Ja, ja. Mij lukt het even nog niet. Maar in die zin was ik gewoon even... Ik heb erop gedrukt.
2: Oh.
1: Alleen mijn telefoon die deed even niet mee. Dus ik probeer het zo even weer opnieuw.
0: Maar heb je nog niet gedoneerd? Dan kan dat zeker. Dat kan op de website 24uursamentegenkanker.nl of de QR-code die in beeld staat. Mocht je kijken via RTV Connect.
2: Ik zie dat collega Erik het nu gaat doen.
0: Die pakt de telefoon er meteen bij. Goed bezig.
2: Niet doneren is geen uitzending van jou.
0: Precies. Dan gaan wij gewoon 2 uur langer
1: door.
0: Maar in ieder geval. Oh, er is wat aan de hand.
2: Nee, gaat goed.
0: Ja, goed.
2: Maar
0: in ieder geval, mocht jij een verhaal willen delen, of ben jij misschien iemand, of ken jij iemand die te maken heeft met deze verschrikkelijke ziekte, en wil je jouw verhaal delen, dan mag dat zeker.
2: Ja, zeker.
0: 0316, 6x3, dan ben je van harte welkom. En dan wie weet gaan we met jou in gesprek zometeen.
2: Ja.
0: Ja, we gaan naar een plaat die alles te maken heeft met broers. En dat is Hey Brother van Charlie Puth. Dus daar gaan we naartoe. En dan zijn we zo weer bij je terug.

0: Nou, daar hebben we even naar geluisterd. Ik kan niet zien eigenlijk naar wat we hebben geluisterd.
1: Charlie,
0: want hij is een beetje ver.
1: Hey, brother.
0: Ja, ik probeer te lezen, maar dat is wel iets klein qua letters.
1: Ja, weet je, ik ben nog steeds een beetje verkouden, dat hoor je ook. Dus soms krijg ik zo'n hoestmomentje. En dan wordt het even lastig om
0: dat
1: wat te zeggen.
0: Dat is niet lekker.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat wil je niet
1: hebben.
0: Ik ben
1: er nog steeds bij natuurlijk. 24 uur wandelen, lopen tegen kanker. En ik moet zeggen, petje af voor al die mensen die dat momenteel doen. En ook de hele nacht door. Want zoveel licht is daar niet in het Holstenpark.
0: Nee, het is best wel donker inderdaad.
1: Ja. Ik ben er net nog even geweest en toen was het licht. Ik dacht, nou, die staan wel heel weinig lantaarnpalen. Mm-hmm. Dus ik
0: ben benieuwd hoe ze dat doen daar inderdaad in het donker.
1: Ja, ben jij bang in het donker?
2: Ik wel, vreselijk.
0: Als er echt helemaal geen licht is, dan ja, inderdaad.
1: Ja, ik dus ook. Ik hou echt niet van donker.
0: Nee, ik heb een keer op een plek moeten fietsen en er was echt gewoon helemaal niks. Ik kon het fietspad niet zien, helemaal niks. Ik dacht echt, dit vind ik vreselijk. En toen heb ik een auto gekocht.
1: Oh, ja, heel verstandig.
0: Toen was het klaar.
2: Het excuus om een auto te kopen. Ik vond het eng om buiten te lopen, dus ik koop een auto.
1: Ja, maar ben jij bang en donker?
2: Ja, ligt eraan op welke plek en onder welke omstandigheden.
1: Nou, ik heb 7 jaar lang in het centrum van Arnhem gewoond. En ik kan je vertellen, als je om 6:30 ochtends naar je werk moet op zondagochtend. En er lopen nog heel veel gaaies in de stad.
2: Ja, daar word je niet heel blij van.
0: Nee, klopt. Inderdaad. Ja, het wordt hier even heel gezellig.
2: Ik wist het. Ik zag hem opstaan en ik wist al hoe laat het was. Ja, voor de luisteraars die niet meekijken. Het is nu donker in de studio.
0: Ja,
2: en er branden alleen 3 rode lampjes en 4 groene lampjes. En de tv
0: is
2: er
0: niks. Ja, ik kan jullie heel goed zien.
2: Ik ben blij dat de mengtafel knopjes heeft. Dat ik weet wat ik moet doen.
1: Ik vind het wel gezellig. Zo'n beetje romantiek.
0: Maar laten we het zo houden. Gezellig.
2: Ja. Kaarsjes aan. Maar we krijgen net een appje, Peter. Of jij krijgt een appje, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Met een bijzondere boodschap erin.
1: Ja, ik krijg een hele bijzondere boodschap. En ik vind het best wel heel moeilijk om erover te vertellen. Het is alweer heel lang geleden, 1 jaar of 12 geleden. En wat was het, een lieve vrouw. Die heel snel van ons heen is gegaan. En op de dag van vandaag, als ik die persoon zie, zeg maar, dan moet ik altijd aan hem en aan haar denken. Maar omdat ik zie dat het die persoon zoveel raakt, zeg maar. Het gaat om de moeder van Lawrence, onze wel lieve collega. Mijn wel allerbeste vriend die ik heb. En ik ben zo blij dat Lawrence nu ook hier betrokken is bij deze omroep. En het is zo fijn om met hem samen hier te mogen zijn. En ook vandaag juist aandacht een beetje aan hem te besteden. Want Lawrence mist zijn moeder eigenlijk nog iedere dag. En wat had jij een lieve moeder. Jullie waren 2 handen op 1 buik. Je kon lezen, praten, schrijven, alles met je moeder. En binnen een aantal weken kreeg ze een vreselijke diagnose te horen. En eigenlijk was ze al heel snel weg, hè. En dat is zo lastig. Als iemand zo snel uit je leven wordt gerukt, moet je je voorstellen, je bent een hele jonge jongen van 1 jaar of 2, 23. En dan is je moeder weg. Door deze kutziekte. Want daar hebben we het over.
2: Zeker, ja.
1: En ik denk dat we voor Loutje Wesley Klein gaan draaien. Want jouw moeder vond dit een prachtig plaatje. Ik hou van je. Er is niemand zoals jij.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Blues Brothers. Everybody needs somebody. Hoor je hier zojuist op Connect. Ja, we zijn nog steeds de laatste 20 minuten, jongens.
1: Oh jee, dat gaat toch wel snel.
2: Tijd gaat heel snel. Ik zag dat Erik al druk aan het voorbereiden was, aan het warmlopen, inlopen.
0: Zeker, ja. Hij ging een soort Holland in beweging uurtje doen, toch? Ja.
1: Hij neemt gewoon een microfoon mee en dan is van, oké, we gaan nu, let's go.
0: Daarom staat dat krukje voor jou hier ook nog, dan kan hij die straks gebruiken.
2: Oh ja, en dan hup, erop en eraf met de benen.
1: Ja, dan ga ik gewoon, dan is het gewoon van, oké, goeie avond, we gaan ervoor, let's go.
2: Een ander dingetje, straks hadden wij het erover dat wij eigenlijk dus, als het volgend jaar weer eens zit op, dat we als Connect zijnde mee zouden doen, hè? Is dat serieus of moet je erover nadenken?
1: Ik hoef er niet over na te denken.
0: Ik vind het een heel belangrijk onderwerp, dat zeker. Maar ja, heel eerlijk gezegd, conditioneel, dan kan je me opvelen. Jawel, maar dit plan moeten we goed gaan bespreken.
2: Oké.
0: Dus straks, als de schuiven weer dicht zijn, gaan we het even goed
1: over
0: hebben.
1: Dan gaan we het even serieus, ja.
0: Daarom.
2: Maar Natasja, dit zijn wel voor.
1: Ja, ik ben helemaal in die zin.
0: Ik zou ook gaan skippyballen met degene rechts van jou. Maar ja,
2: heb ik het wel gedaan. Ja,
0: daarom. Ja, nou trekt hij weg. Ja. Goed.
2: Zou het heel goed zijn, allebei.
0: Wat zeg je nou?
2: Meer bewegen.
1: Voor wie allebei?
0: Tijn staat momenteel in het Horstenpark. Tijn, hallo.
3: Hier. Hallo, Rick.
0: Hallo. Lekkere muziek heb je daar, jongen.
3: Ja. Heerlijke muziek, lekkere muziek. De muziek is hier lekkerder dan bij jullie op de radio.
0: Dat was Tijn, dames en heren. Dus, zo zeg.
2: Ergens die azijnzeiker, hè?
3: Daar hebben we de beroemde azijnzeiker weer. Ja, je had net een smoesje van ik loop niet mee, dat gaat conditioneel niet lukken. Nou Rick, je hebt nog een jaar, dus begin maar alvast met oefenen.
0: Ik doe de knop hier, hè?
2: Hij is wel goed gebekt. Ja, je kunt zeggen wat je wil. Compliment.
0: Hij gaat hierna toch naar huis, want dan wordt hij overgenomen door Stijn. Ik heb de neiging om de schuif gewoon dicht te geven.
2: Maar even zendtijd.
0: Nou, vertel het eens, jongen.
3: Ja, jullie hadden het net over heel Nederland in beweging. Heel Duiven is ook nog in beweging, want ze lopen hier nog steeds door. En ik heb al heel veel mensen gesproken. Mensen die zelf ziek zijn. Mensen die ook al wel genezen zijn. Mensen die ziek zijn en weten dat ze doodgaan. Dat zijn mooie gesprekken. Zijn ook heel verdrietige gesprekken. Ik maak veel mensen verdrietig, merk ik. Er vloeien wat tranen. De sfeer hier blijft oké. Het is nu donker. En je kan het niet zien op de radio, maar want het is radio, hè? Het is alleen geluid. De route is erg mooi verlicht. Sommige mensen lopen ook verlicht mee. Met verlichte schoenen, verlichte kleding. En er is muziek. En om 10 uur, dat is over, even kijken, ik weet niet wanneer het is. Dan gaan de kaarsjes aan, die staan al aan. En dan gaat de muziek uit. En dan is het hier stil.
0: Ja, want ze hebben nou... Oh, ik hoor iemand praten. Wordt er nou ooit omgeroepen? Ja.
3: Nou kijk, ik komt hier een mevrouw langslopen. Die zegt, mij is heel leuk om te interviewen. Goedemiddag mevrouw. Naast wie loop ik?
4: Naast Kim.
3: Naast Kim. En Kim, waarom loop je mee?
4: Ik loop mee omdat het gewoon heel veel motivatie geeft. Zeg maar, omdat ik mijn moeder vorig jaar verloren ben aan kanker. Om gewoon iets goeds te doen voor de mensheid die het zeg maar heeft. En de mensen die ik verloren ben. Dus daarom loop ik mee met deze loop.
3: Ja, want u bent uw moeder verloren aan kanker, zegt u. Ja. Wat voor kanker was dat?
4: Dat was longkanker.
3: En dan, als je dat hoort, dan staat je hele wereld op je kop, lijkt me.
4: Ja, dat staat zeker je hele wereld op zijn kop, ja. Ja, dat is niet met een pen te beschrijven of wat dan ook. Dat is gewoon heel moeilijk. Ja, dan stort je wereld gewoon volledig in elkaar.
3: Ja, en hoe lang bent u al aan het lopen?
4: Ik ben nu vanaf 2 uur aan het lopen.
3: Vanaf 2 uur, dat is al even. Het is nu donker. Ja. Zometeen is het 10 uur. Dan gaat de muziek uit. U gaat gewoon door?
4: We gaan gewoon door.
3: Tot hoe laat loopt u door?
4: Tot de volgende dag. 2 uur.
3: Tot de volgende dag, 2 uur. Ja. Dat is een hele tijd. Ja. Zometeen is het donker. Dan gaat de muziek uit. Dan is het stil. Dan ga je malen. Wat komt er dan naar boven, denk je?
4: Nou ja, ik heb vandaag al heel veel mijn ups en downs gehad. Dus die zal ik ongetwijfeld nog wel krijgen. Maar voor op dit moment voel ik me eigen wel sterk. Juist omdat ik dit doe. Dus ik blijf gewoon doorlopen. Tot ik niet meer kan en dan ga ik gewoon even rusten. Ja, dus dat.
3: Je moeder is je motivatie?
4: Mijn moeder is mijn motivatie, ja. 100%.
3: En welke herinneringen heb je aan haar?
4: Ja. Heel veel. Te veel om op te noemen. Heel veel goede herinneringen. Gewoon mijn steun toegelaat. Beste vriendin. Moeder. Alles in één. Vader en moeder in één. Alles.
3: Je moet nog wel even. Ik wens u heel veel succes.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja, kijk, je hoort het, Rick. Heel veel mensen lopen mee. De meeste mensen zijn iemand verloren of krijgen zelf te maken met de vreselijke ziekte. Het is hier nog steeds gezellig. En ik denk dat vanavond ook wel zo gaat blijven.
0: Ja, Tijn, dankjewel. Het zijn hele mooie woorden. En ik kan me heel goed voorstellen dat er veel emotie omhoog komt. Tijn, mag ik jou heel erg bedanken voor vandaag. En we gaan nog veel van je horen.
3: Geen dank. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Doei, doei. Ja, mooie woorden. Veel mensen die lopen voor een ander die ze dierbaar zijn. En zo ook Karin voor haar moeder.
2: Ja, absoluut.
0: Mooi.
1: Ja, echt heel mooi. En ik vind het ook echt heel krachtig in die zin dat mensen zoiets doen. Ja, echt heel bijzonder.
0: Ja, absoluut. Wil jij nou je verhaal delen? Dat kan tot morgen 2:00. Natuurlijk kan het daarna ook nog steeds. Maar dan zijn we weer terug bij de normale programmering. Maar wil jij nou je verhaal delen? Dan mag dat zeker. 0316, 6x3. Dan mag je altijd sturen om van je hart af te luchten. Dit is Stella Lefty.
5: Dit is het weekend.
0: Dat was Stella Lefty. Nou, gaat lekker. We gaan even kijken, wat wil hij nou doen? Ja, wel Stella Lefty. Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Teddy Swims. Bad Dreams. Ja, de techniek die liet ons even vallen net. Ja, Stella, die moest even door op de trein naar Boston, denk ik.
1: Ja, goed. Dat
2: of zelfs ook aan het wandelen. Dat kan
0: ja,
2: ook
0: dat, dat kan ook alleen maar. Ja, we zijn ondertussen druk op de achtergrond bezig met van alles.
2: Ja, dat hoort erbij, toch?
0: En, ja, hier, bij Natasja doet de QR-code het ook gewoon.
2: Goed zo. Ja, ik dus het ligt gewoon doneren, aan je telefoon. Maar dat is niet gelukt. Wij gaan het nog een keer proberen.
0: Maar dat kan nog steeds. Je kan doneren via de website van het evenement. 24 uur samen tegen kanker.nl. Daar kan je een donatie achterlaten. Ja, ik zal eens kijken hoeveel er ondertussen is opgehaald. Ja. Of we een nieuwe tussenstand hebben.
1: Dat is wel interessant.
0: Ja, 39.621 euro.
1: Kijk, wat
2: een heel mooi bedrag. Wat zouden we morgen op eindigen, denk je?
1: Gaan we
0: ik denk het dubbele.
2: Ja, wel hè?
0: Ja, ja. Ik denk dat op rond de 70, 80k zitten.
2: Ik denk morgenochtend om 8 of 9 zijn heel dat veel mensen ik. Wakker. Gaan ik mensen hoop. Kijken, mensen gaan meedoen. Denken, kom, wij gaan door.
1: Ik hoop, in die zin misschien schat ik dat wel heel groot hoor. Maar ik hoop dat we de 100.000 kunnen gaan...
0: Dat zou helemaal mooi zijn.
2: Ja, absoluut. Ja. En weet je jullie inmiddels hoe ver het eigenlijk staat met onderzoeken? Hebben jullie daar iets mee te maken of helemaal niet?
0: Nou, ik heb er niks mee te maken.
2: Nee, maar dat
0: je
2: het van weet.
0: Ik weet toevallig en ik weet niet zeker of ik dat goed gelezen heb... Maar volgens mij had Rusland ondertussen een medicijn die werkt.
2: Oh.
0: Maar dat weet ik niet 100% zeker.
2: Maar ja, Rusland.
1: Ik heb wel dat soort dingen inderdaad gehoord. Maar goed, ja, wat is gehoord? Dat, ja.
2: Nee, maar je als weet het in Rusland is, dan zeker. Komt dat dan ook naar Europa, zou je denken?
0: Ja, dat hangt volledig af hoe het nu daar in die omgeving
2: dat,
0: daar
2: dat
0: gaat.
2: Dat bedoel ik.
0: Dus volgens mij zijn ze wel aardig ver ondertussen.
2: Ja, laten we hopen
0: dus,
2: dat...
0: Dat is alleen maar heel fijn.
1: We ik hoor er wel inderdaad ouder. Steeds meer over. Ook in die zin dat mensen inderdaad ongeneeslijk ziek waren. En dat het gewoon nu wel gewoon... Dat er wel oplossingen zijn voor in die zin eerst mensen die niet te genezen waren. Dat nu wel is. Dus ik denk dat dat in die zin al een hele grote stap is.
0: Absoluut. Dat denk ik ook. Zeker, ja.
2: Vroeger was bijvoorbeeld ook aids niet te genezen. Tegenwoordig is het gewoon... Hoort het erbij.
1: Ja.
0: Nou ja, hoort het erbij.
2: Nee, daar ga je niet meer aan dood.
0: Oh, op die manier.
1: Ja, maar dat hoort er gewoon bij.
2: Het hoort erbij. Dan heb je het. Maar dan is het altijd ook. En dan kun je er gewoon heel oud mee worden. Dat is wat ik wilde zeggen daarmee.
0: Nee, dat, daar heb je zeker.
2: Ja, wat hoort erbij? Ja, kanker hoort er ook bij. Ja, het hoort er allemaal bij het leven. Je kunt dat, zeggen, het is vreselijk. Maar het hoort
0: is ook
2: er wel
0: vreselijk.
2: Bij.
1: Ja, het leven is in die zin helaas echt wel met ups en downs. En ik denk in die zin... Kijk, weet je kan natuurlijk niet altijd genieten van je leven. Er zijn gewoon omstandigheden waardoor je even niet kan genieten. Maar ik denk wel altijd... Ik weet, elke dag die mij is gegeven, daar maak ik het beste van.
2: Absoluut.
1: En als dat een wat mindere dag is, dan is dat wat het is. Maar ik denk van, oké, vandaag heb ik... Morgen zien we wel weer van hoe of wat.
2: Zo om weer aardig en lief en leuk tegen elkaar te zijn.
1: Ja,
2: het leven te vieren met elkaar. Ja. Zoals wij dat nu doen, maken leuke radio. Met op een leuke passie, leuke manier. En laten we dat ook overbrengen aan iedereen thuis die nu aan het kijken is. En zeggen van jongens, kom op, doneer. En maak het leven leuk en gezellig.
1: Ja,
2: hier
1: absoluut.
2: Wordt het nog alleen maar leuker en gezelliger. Want kijk eens hier. Een lekker hapje. Ik heb het dan over de frikandellen natuurlijk. Dankjewel.
0: Dus, wij gaan even terug naar de muziek. En daarna gaan wij... Tijn was naar huis, toch?
2: Ja, Tijn gaat naar huis.
0: Hebben we nog een andere razende reporter?
2: Ja, straks komt Stijn maar. Maar die komt pas om 12 uur.
0: Ja, daar hebben we
2: Maar we hebben nog wel wat leuke reportages straks van Tijn. Die komen zo meteen nog op zender.
0: Ja, kijk eens. Ik pak zo even.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan wij nog even muziek draaien. Naar eentje die ook al lang doet. Ja, hij heeft laatst bekendgemaakt dat hij de ziekte van Lyme heeft. Wist u dat?
2: Nee, dat wist ik niet. Natasja heeft de mond vol.
1: Nee, ik ben ergens anders alweer. Maar nee, dat wist ik niet.
0: Zit je nou gewoon te eten op de nacht? Goed, geen discussie voor nu. We gaan luisteren naar Justin Timberlake. Uit 2006 komt deze. Dit is Sexy Back.

0: Sexy back. Justin Timberlake. Ja, Natasha die had de dance moves. Zoals iedere zaterdag.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het hoort erbij. Je hebt het wel gemist. Ik weet het. Ik weet dat je het hebt gemist.
0: Gaan we het hier nu niet over hebben.
1: Maar goed, wij
2: gaan hem...
0: Hij komt eraan. Ja,
1: wat is dit?
0: Ja, hij moet hem even vasthouden. Als een soort Freddie Mercury. Jij bent de nieuwe Freddy.
2: Hallo.
0: Ja, even Freddy. Bij de paal.
1: Dat klinkt zo
3: raar als je niet kijkt.
0: Ja, hallo?
3: Ja, ik heb me vast, Lawrence.
2: Heb je vast?
0: Ja, toch. Ja, dan moet je niet voor de camera staan nu. Of je moet verder naar achter toe, naar Natasja toe.
2: Maar goed.
0: Ja, jij gaat het zo meteen van 9 tot 12 doen.
2: Ja.
0: Heb je er zin in? Vind ik zo.
2: Nou ja, zin in. Ben je goed voorbereid voor een avondje plezier? Want je gaat wel radio maken. Met
0: zeker.
3: Dat sowieso. Ja,
2: ja toch? Dat bijzondere verhalen.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, we hebben het eigenlijk onderling al best wel besproken. Heb jij in de omgeving iets meegemaakt?
3: Ja, zeker. Dus, 5 jaar geleden mijn moeder overleden ook aan die vreselijke ziekte. Dat was inmiddels... ik weet nog precies dat ze naar het ziekenhuis ging... en dat ze daar de uitslag kreeg dat ze uitbehandeld was.
0: Mm-hmm.
3: En, uitbehandeld, dat ze in ieder geval de ziekte had. En het zat eigenlijk overal in de bot, spieren, dat allemaal. En vanaf dat moment heeft ze ook bijna niet meer gegeten, bijna niet meer gedronken. En het was binnen twee weken was het afgelopen.
1: Jeetje. Ja. Wat snel ook ineens, zeg.
3: Ja.
1: Heftig.
3: En mijn moeder, die maakt niet uit wat voor leeftijd het is, maar ze was 81. Maar je zegt altijd, het is gewoon te jong.
1: Ja, maar het is altijd.
3: Altijd. Het is altijd.
2: Nee, je wil niemand verliezen, en zeker niet op deze manier, denk
3: ik. Nee, zeker niet, nee.
2: Want het is ook rottig om mee te maken en ook te zien.
3: Ja, nee, je zag er echt afgeleid op dat
2: precies
3: moment.
2: Dat. Mensen onwaardig worden het altijd uiteindelijk.
3: En ik weet nog precies dat ze kreeg op de vrijdag morfine. Ja, en vanaf dat moment zakte ze weg en kwam ze ook eigenlijk bijna niet meer bij. En,
1: nee.
3: Ja, en dinsdagochtend was het afgelopen.
0: Jeetje.
3: Ja,
0: dat is een heel heftig verhaal wat je hier vertelt.
2: Daarom is donatie zo belangrijk, hè?
0: Zeker.
2: Blijf doneren, blijf geven om dit voor de toekomst, voor de rest van de hele wereld, toch een beetje draaglijker te maken straks.
1: Ja, daarom. Het is alleen maar hartstikke belangrijk. Hoe meer we in die zin kunnen doen, hoe beter het wordt. En inderdaad, als je hoort al dat er een groot verschil is met in ieder geval het verleden, dan denk ik, oké, het is het allemaal waard. En daarom vind ik dit in die zin ook zo belangrijk.
0: Ja, absoluut. Wij gaan hem voor ons drie in ieder geval nu afsluiten.
2: Ja, zeker.
0: Erik, wij wensen jou heel veel succes de aankomende uren.
2: Toi.
3: Dankjewel.
0: En natuurlijk, Michel, mocht je luisteren, jou natuurlijk ook. En alle lopers die momenteel aan het lopen zijn in het Horstenpark. Heel veel succes. Wil je nou nog doneren? Heb je dat niet gedaan? Doe dat zeker via de website 24uursamentegenkanker.nl. Ja, we zitten bijna tegen de €40.000 aan. Op zijn minst het dubbele zou mooi zijn.
2: Absoluut.
0: Wij sluiten hem af voor vanavond. Een hele fijne avond en tot de volgende.
2: Bye.
1: Tot ziens.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Christensen hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

deze plaat uitgebracht door Direct, de Haagse band. En een van de vele hits die ze hebben gehad, Through the Looking Glass. Connect voor de 24 uur tegen kanker. Lopen 24 uur in Duiven tot aan morgenmiddag 2 uur. En tot aan 12 uur vannacht met ondergetekende Erik Baltussen. Ja, en wil je een plaat aanvragen? Dat kan het 0316, 6 keer de 3. Ja, we hadden het speciaal over plaat of over familie. Ja, dit is echt eentje toepasselijk voor mijn moeder. Puff Eddy, samen Faith Evans. And I'll be missing you.

echt zo'n aanstekelijke nummer dit. Me and My. Ja, de zusters Susanne en Pernille Georgie. En dit is ook de enige hit die zij toen de tijd hebben gehad in de jaren 90, 1995 precies te zijn. En daarmee als een beetje de middenmoot van de top 40. Ja, je luistert naar Connect op deze zaterdagavond. Tot aan morgenmiddag 2 uur, 24 uur non-stop. Vanwege de 24 uur tegen kanker en duiven. Daar lopen ze dan voor het onderzoek. In ieder geval, ja, om het geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Zometeen nog André Hazes samen met Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Ja, dat is ook nog steeds zo wel toepasselijk. Maar eerst even Jason Derulo. Want to want me.

0: André Hazes junior, dus samen met Robert van Hemert. En samen uit, samen thuis. Je bij de 24 uur marathon van Connect. Voor 24 uur tegen kanker in Duiven. Ja, we gaan even kijken, want Tijn die liep vanmiddag mee met één van de vele wandelaars. En daar sprak hij samen met haar.
1: Ik loop hier momenteel naast Gitta. En Gitta, waarom loop je mee?
2: Ik loop mee voor mijn schoonzus. Die is in april overleden aan kanker. Een schoonzusje van mijn zus is vorig jaar oktober overleden aan kanker. En ik ben zelf genezen van kanker. En nog onder behandeling.
1: Ja, want wat voor soort kanker had u?
2: Borstkanker.
1: En de behandelingen, hoe gaat het daarmee?
2: Ik heb nu alleen nog hormoontherapie. En dat is eigenlijk het laatste stukje van de behandeling. En dan nog controles, één keer in het jaar.
1: Ja, want jullie lopen in teams. Ja. Hoe groot is uw team?
2: Wij zijn geloof ik met z'n tienen, toch Patrice? Ja, volgens mij met tien mensen lopen we.
1: Ja, en hoe lang moet iedere persoon dan lopen om de 24 uur vol te maken?
2: Nou, ik geloof dat wij echt de pineut zijn. Want wij lopen vanavond van 10 tot 5 uur 's morgens. En we lopen nu tot 5 uur mee en we gaan dan naar huis en zijn met de lichtjes parade, zijn we er weer.
1: En wat hoopt u voor vandaag? Waar hoopt u op?
2: Nou, ik denk gewoon het samen zijn met lotgenoten is sowieso wel fijn. Mensen die het mee hebben gemaakt is sowieso wel fijn. Ja, en natuurlijk alle donaties, dat onderzoek door kan gaan, dat is natuurlijk ook fijn.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden en midden van het land ook regen. Het zuidoosten houdt het mogelijk droog. De meest matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. In de nacht valt er her en der een bui bij zo'n 14 graden in het oosten en zuidoosten tot 18 graden vlak aan de kust. De matige westen tot zuidwestenwind is vlak aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het in de zuidelijke helft bewolkt met veel buien, terwijl het in het noorden maar af en toe regent met tussendoor zon. 'S Middags verandert er weinig. In het midden en noorden van het land valt er maar af en toe een bui en zijn er zonnige perioden, terwijl het zuiden veel bewolking krijgt met regelmatig ook regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en af en toe zon. Na dinsdag zakken de temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Nou, eigenlijk zo'n populairste hit of zo'n bekendste hit uit de 1978. Deze van Jimmy Bullhorn en Dance Across the Floor. Ik zit al terug naar 1978. Ja, 24 uur tegen kanker. Daar draaien wij nu ook voor 24 uur hier bij Connect. En ja, kijk je Connect TV, dan kun je daar ook jouw bedrag doneren via de QR-code die je daar linksonder in het scherm ziet. En dat bedrag ben je geheel vrij om daar een bedrag voor in te vullen. En op dit moment is er al bijna 40.000 euro opgehaald. En we staan op dit moment, we gaan even kijken, 39.771 is er opgehaald. 39.771 euro, moet ik eigenlijk zeggen, is er opgehaald. Ja, en we willen natuurlijk meer, omdat tegen het tegen kanker, tegen het voor het onderzoek tegen kanker binnen te halen. Ja, en de verzoeken kregen we ook. Je kan ook altijd je verzoeken indienen 0316-6x3. En deze speciale vraag voor Peter, Paul de Leeuw en voorbij.

volgens mij van, nee, niet van eigen bodem. C.J. Lewis en R to the A. En een van de, volgens mij, 2 of 3 hits die deze man heeft gehad in de jaren 90. En daarvoor Paul de Leeuw met Voorbij. Daarmee maakt het 10 voor 10. Ja, we gaan even kijken bij het nummer waar deze dame eigenlijk mee bekend is geworden. Ja, eigenlijk door Pink. En de ene hit na de andere hit heeft zij gescoord. Deze is uit 2018, alweer 8 jaar geleden. Wat gaat dat hard? Davina Michelle. En het duurt te lang.

de tijd dat Madonna toen nog ook echt Madonna was, 1986. En Open Your Heart. Ja, we gaan langzaam op richting het nieuws van 10 uur. En we sluiten af dit eerste uur tot aan 12 uur. Van de 24 uur is altijd al, voor mij althans, met Bob Marley en One Love. Tot zo.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam, werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

26 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Robbie Williams, rock DJ. Welkom bij Connect. De 24 uur marathon voor 24 uur tegen kanker. Welke plaatsvindt in het Horstenpark in Duiven. 24 uur lang wandelen voor of tegen de ziekte eigenlijk. Waarvoor ook gedoneerd kan worden. En de QR-code vind je dus op de website van de 24 uur tegen kanker.nl. En ook op onze site, in ieder geval, nee, de site niet. Op onze tv-kanaal. Daar zie je de QR-code links onderin staan. En kun je in ieder geval daar jouw bedrag gaan doneren. Ja, ik kreeg net een berichtje dat ze om 10 uur de kaarsenceremonie hadden. En ja, daar natuurlijk ook een hele passende plaat bij. En deze plaat is, ja, die ken je vast wel. Want toen de tijd in de jaren 90 dat deze dame overleed. Ja, daar heb ik het over Prinses Diana. Bracht Elton John een nummer uit. En ja, het origineel is van 1973. Candle in the Wind.

0: Met Connect voel je je overal thuis. Met Connect voel je je overal thuis.
1: Ja, en zo zie je maar dat de techniek niet altijd even goed meewerkt. Ik wilde eigenlijk deze platen gaan starten, als hij het nog gaat doen. Ja, speciaal. Eigenlijk aangevraagd door mezelf. Ook al is het bijna 40 jaar terug. Het gaat nooit over. Stef Bos, papa.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: een mooie duet is dat van Maxime. Tezamen met Babette en hoe dan ook. Ja, we gaan eens even naar Laurens. Die heeft de laatste informatie omtrent de tussenstand.
1: Ja, inderdaad. Je kunt doneren via 24uursamentegenkanker.nl. En we zijn er ook bij op de televisie met een QR-code. Je kunt doneren. Het maakt niet uit hoeveel je doneert. Iedere dubbeltje, iedere stuiver, iedere euro is mooi meegenomen. Inmiddels is er 39.912 euro opgehaald tijdens het lopen. 198 deelnemers, 17 teams en inmiddels zijn er al 1983 donaties gedaan. Ja, dat is. Ik vind het heel erg prachtig. Ik zou je zeggen, het wordt later op de avond. Ik zit met de emoties hoog. De muziek die wordt natuurlijk. Verdrietig. Je hebt zelf natuurlijk te maken gehad met je dierbare. Ik heb met mijn dierbaren te maken gehad. Dus het is heel dubbel. Tijn die is natuurlijk ook vandaag op pad geweest. En die is iemand tegengekomen. En daar kreeg je ook echt een brok van in je keel. Luister maar.
2: Ik loop hier op het moment naast Richard. Richard, hoeveelste hondje is dit?
3: Oh jeetje, dat is een goede vraag. Ik denk 15 of 16 of zo.
2: Vanaf hoe laat bent u wel bezig?
3: Ja, we zijn al eigenlijk de hele middag hier. Maar tussendoor hebben we ook nog een andere activiteit. En dus vandaar dat ik niet zo heel veel rondjes heb gelopen nog. Maar er is nog genoeg uren voor de boeg om nog genoeg rondjes te lopen.
2: Ja, want u bent met een team. Hoe groot is het team?
3: Ja, we zijn met het Toon Hermans team. En dat bestaat uit vrijwilligers van het Toon Hermans Huis. En gasten van het Toon Hermans Huis. Dus mensen die zelf kanker hebben. Ik heb kanker. En ik ben een van de gasten. En loop dus ook mee rondjes. En we lopen met om de beurt. Zo in de estafette vorm. Dus iedereen heeft een uurtje. En ik vul samen met Brigitte, dat is mijn vrouw. Lopen wij met z'n tweeën en vullen wij nu dit uurtje. En bomen en weg en dansen op de muziek bijvoorbeeld. We hebben net een rondje gedanst. Want ja, het was mooie muziek.
2: Ja.
3: Dus dan dans je maar de wereld door, hè?
2: Mm-hmm. Ja, want u heeft kanker, zei u. Welke vorm?
3: Alvleesklierkanker. En dat is een vorm die meestal heel kort is. Ik heb mazzel. Ik heb een vorm die wat langer is. En ik heb nu 3 jaar alvleesklierkanker. En ben dus ook al zo'n jaar of 2 betrokken bij Tony Hermans Huis. Om daar gewoon wat ondersteuning te krijgen. Ik merk dat het goed is om met lotgenoten te praten. En daar te delen. En ook gewoon eens een kop koffie te drinken. En nou ja, het leuke, het goede is dat als je gaandeweg de rit merkt dat je ook in je proces wat verandert, dat zij dat ook meekrijgen. Ze beginnen je toch te kennen. Dus van de week zei ook iemand van, oh, dat ben je toch hees? Ze ja, nieuwe medicijnen, dus dan moeten we weer kijken. Dus je merkt dat er een vorm van meeleven is. En daar kun je zelf kiezen. Ik heb ook een periode gehad dat ik niet ben gegaan. Ik dacht, dit is me te zwaar, dat is allemaal te veel. Al die andere mensen met kanker, schijt eruit. Ik heb genoeg van mezelf. Maar dan zo hier zijn en zo met z'n allen lopen, vind ik toch wel heel mooi. Dat geeft toch wel een goed gevoel.
2: Want u bent nog niet genezen.
3: Nee, ik genees ook niet meer.
2: Je geneest niet meer?
3: Nee, ik ga hier in dood. Dus dit is onherroepelijk. En zolang ik heb, loop ik maar. Hè?
2: Ja.
3: Ik hoop niet vandaag, want ik moet nog 24 uur volmaken. Dus,
2: Ja, hoe voelde u toen u dat nieuws hoorde? Want dat lijkt me best een impact te hebben.
3: Ja, dat is heel raar. In eerste instantie was het dat ik de gewone vorm van alvleesklierkanker had. En daar ben je binnen een paar maanden dood. Dus dat was het eerste bericht. En dat sloeg in als een bom. We zijn met de hele familie bij elkaar gaan zitten. En maar huilen en maar zoeken van wat gaan we doen. En toen bleek gaandeweg de rit dat het proces langer zou duren. Omdat mijn vorm van kanker een langzame vorm is. En dan is het weer opnieuw zoeken. Hoe ga je het dan doen? Want dat klinkt mooi. Oké, je hebt geen 5 maanden, maar je hebt 5 jaar. Ja, hoe dan? Wat ga je doen dan? Wat zou jij doen?
2: Ja, wat vindt u leuk? Wat staat er nog allemaal op de planning voor u?
3: Niks.
2: Niks?
3: Nee. Waarom zou je iets op de planning zetten?
2: Nou, u heeft een beperkt aantal maanden te leven. Zijn er nog dingen die u echt wilt doen in uw leven?
3: Nee. Ik hoef niet iets speciaals te doen. Het gekke is dat als. Maar dat geldt voor mij, hè? Ik heb geen bucketlist. Ik heb niet gedacht van ik moet nog naar hier of ik moet nog daarheen. Mijn wereld wordt in die zin dat ik kleiner, dat klinkt heel gek, maar ik ben toch veel meer bezig met genieten van wat er gebeurt. Toekomst, dingen plannen, is heel ver weg voor mij. Ik kan niet zeggen of ik over een jaar er nog ben. Dus hoe zou ik een reis gaan plannen naar Nieuw-Zeeland? Ik heb geen haar om hoofd die er aan denkt, want ik weet niet eens of ik er ben. Dus mijn leven wordt eigenlijk heel erg bepaald door het nu. En daar het genieten van. Daarvan in leven, wat doe je dan? Ja, hoe vul je dan je dag? Hoe doe je dat dan? Ja. Dat is elke dag wel weer een proberen.
2: Ja, en vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Dan ga je ook, mensen gaan dan malen in hun hoofd, gaan denken.
3: Ja.
2: Wat komt er dan bij jullie naar boven?
3: Nou, niet veel anders denk dan andere nachten dat ik het zo ligt te malen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Van hoe ga je... Hoe pak je het leven aan? Hoe ga ik het doen? Hoe gaan we het doen? Het is nooit een proces alleen. Er staat hier op mijn shirt nu 24 uur samen tegen kanker. We hebben zelf allebei op onze website gezet 24/7 leven met kanker. Hoe ga je dat doen? En dat is steeds wat ik ook zit te malen. Van hoe zal het gaan? Wat ga ik doen? Waarom zou ik me druk maken over wat er misschien gaat komen? Hoe kan ik rust vinden nu om rustig te gaan slapen en te gaan genieten ook dat het goed is, dat het leven ook goed is.
2: Ja, en wat vindt u dan van het feit, want er lopen 200 mensen mee. Wat vindt u van het feit dat zij meelopen voor het onderzoek van de ziekte die u heeft?
3: Dat vind ik heel sterk. Ik vind dat heel sterk, een heel krachtig signaal dat mensen... geraakt door hun omgeving, door mensen in hun omgeving... of van henzelf of van hun omgeving... meelopen, hun energie geven... om geld op te halen voor onderzoek, voor begeleiding van mensen. In die zin, hoe stom het ook mag klinken... ben ik een gezegend mens dat ik kanker heb. Hoe gek het ook mag klinken... als je kijkt naar de ziekte, bijvoorbeeld COPD, longziekte... daar wordt veel minder voor georganiseerd voor mensen... hoewel die ook een leven hebben wat door lijden steeds minder wordt. Als je kijkt hoeveel er georganiseerd wordt voor mensen met kanker... dat is heel veel. Dat is mazzel die ik heb. En daar ben ik blij om. En dat is goed, maar dat is ook wel een zegen. In die zin zie ik hoe mensen dat doen. En ik zie hun gedrevenheid dat... doet zoveel, daar loop ik nog een rondje voor, ook al weet ik dat ik eigenlijk te moe ben.
2: Ja, en heeft u fysieke pijn door uw ziekte?
3: Ja, ik ben hees, ik heb veel pijnklachten op dit moment. Maar daar heb ik medicatie voor, daar komt een deel van die heesheid vandaan. Dus ik heb last van mijn lever, ik heb de uitzaaiingen, dus die zit in de weg. Mijn energieniveau neemt behoorlijk af. Dus ja, ik heb wel fysieke klachten, ja.
2: Bent u bang voor de dood?
3: Ja en nee. Ja, ik wil niet dood. Ik bedoel, leven is leuk.
2: Ja.
3: Ik weet niet, zou jij dood willen gaan?
2: Ik denk dat niemand dood wil gaan.
3: Nee, ik wil ook niet dood gaan. Maar het leven is wel zo. Dat gaat wel door. Ik bedoel, ik weet dat ik heb mijn graf al geregeld. En ik weet, ik keer weer terug in moeder aarde. Mijn energie gaat weer in moeder aarde. En het is ook goed. Uiteindelijk zijn wij als mensen ook maar een vonk in het heelal, in de tijd. Over 100 jaar praat geen hond meer over jouw radioprogramma, over mijn lopen, over mijn kanker. Niemand meer. En dat is ook niet erg, want het leven gaat door. En de kracht van het leven, dat we de goede energie door kunnen geven. De energie dat je samenleeft met elkaar. Hoe je ook bent, als je die energie kunt doorgeven, wordt het leven alleen maar mooier. En ik denk dat we dat gewoon moeten blijven doen. Dat is doorleven.
2: Ja, we moeten een beetje positief eindigen.
3: Oh, hoe doen we dat niet positief?
2: Ja, ja. ik wens u nog heel veel succes.
3: Dank je wel.
2: U moet nog wel leven, denk ik. En ook heel veel sterkte.
3: Dank je wel. Nou, je gaat zeker doen. En jij succes met je radioprogramma.
2: Ja,
3: en vanavond loop je nog maar een rondje mee.
2: Ja, dank je wel.
3: Alsjeblieft.
0: Ja, zo zie je maar. Niks is zo belangrijk om geld op te halen voor het onderzoek tegen kanker. En daarvoor kun je ook doneren via de QR-code op de website van 24 uur tegen kanker. En natuurlijk ook ons op ons kanaal van RTV Connect. En daar zie je linksonder de QR-code. En ja, wat Laurens net al zei, maakt niet uit welk bedrag. Al is het maar 5 cent of 10 cent. Je kan zelf een bedrag aangeven wat je daarvoor over hebt. om het onderzoek voor kanker, of tegen kanker eigenlijk, te gaan bekostigen, als ik het zo goed zeg, Laurens.
1: Heb je zeker goed gezegd. En ze gingen er eigenlijk van uit met de hoop dat ze 37.500 euro zouden ophalen. Nou, ze zitten er dus al overheen. Ze hebben inmiddels 39.922 euro. En wat ik al inderdaad aangaf, iedere stuif, iedere dubbeltje, iedere gulden of iedere euro is mooi meegenomen.

0: Making a Memory. Ja, vooral als je in zo'n situatie zit dat je kanker hebt. Ja, dan is niks zo belangrijk dan herinneringen maken. Bon Jovi, terug naar 2007 hier bij Connect. En ik zei het net al, 24 uur tegen kanker tot aan vanmorgen. Nee, niet tot aan vanmiddag. Morgenmiddag 2 uur zenden wij 24 uur uit. Althans tegen kanker. En dan om het onderzoek te bekostigen daarvoor. En daarvoor kun je ook doneren op de site van 24uurtegenkanker.nl. En natuurlijk op onze site. Waar heb ik toch met de site? Nee, op ons tv-kanaal. Daar zie je onze QR-code staan. Of onze QR-code. De QR-code van 24 uur tegen kanker. En daar kun je doneren. Ja, het maakt niet uit wat voor bedrag. 1 euro, 5 euro, 100 euro. Het is maar net wat je ervoor over hebt. En wat je zelf ook in ieder geval kan missen. Ja, terug naar de muziek. Ja, en dit is ook zo'n hele mooie plaat. Een house aan zee. Wat is mooier dan in een huisje aan het water te gaan zitten. En kijken naar de mooie zonsondergang. Peter Fox.
1: Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

laatst nog een reunie geweest van deze band Boys to Men. Deze plaat gingen we terug naar 1994. En I'll Make Love to You. En daarvoor Peter Fox, of Peter Fox, dat is net hoe je het noemen wil. Met House am See. Ja, Connect staat nu 24 uur in het teken van 24 uur wandeling of loop tegen kanker. Ja, je kan het niet vaak genoeg zeggen. Je kan ervoor doneren via de site van 24uurtegenkanker.nl. En op ons tv-kanaal, daar staat dan de QR-code waar je in ieder geval je bedrag aan kwijt kan. Ja, en van dat ene item van wat betreft het evenement, ja, evenement wil ik niet zeggen, maar morgen is er wel een evenement, want Groezen staat morgen in het teken van de zeepkistenrace. En daar gaan 30 deelnemers, die leggen dan met zelfgemaakte zeepkisten een parcours af in een strijd om de snelste tijd neer te zetten en er met de winst vandoor te gaan. En deelnemers die starten op het viaduct op de A. En vanaf hier moeten zij een parcours afleggen. En onderweg komen ze verschillende hindernissen tegen. En zo moeten ze slalommen en door een schuimbak heen. Nou, dat lijkt me wel heel erg gezellig. René van Tilburg is samen met een paar vrienden de organisator van de zeepkistenrace. En dit jaar is het de 6e editie. En voorafgaande jaren kwamen er veel mensen. En René hoopt daar deze editie ook op. Ja, en Lianne van Roordink uit Groezen is een van de deelnemers. En doet al voor de 4e keer mee. En ze gaat samen met een vriendin het parcours afleggen. En op de vraag hoe ze de zeepkisten heel hard over de finish krijgt, is haar antwoord: niet bang zijn, niet remmen. En gaan met die banaan, om zo maar even te zeggen. Zondag nog, ja, in plaats van dit moment, Bouza Magnetic. Meer zoals zomerse muziek van Alvaro Soler. El Mismo Sol.

Bauza, of Bauza, het is met het ogen uit mag spreken. En Magnetic hier bij Connect. En daarvoor Alvaro Soler en El Mismo Sol. Ja, over de sol gesproken. De zomer is eigenlijk bijna zo grotendeels als voorbij. Dan de temperaturen die komende week en nog een uitschietertje naar een graad of 5, 26. Maar daarna blijft het ook weer een graadje of tussen de 19 en de 22 graden. Dus de echte zomer is in ieder geval wel voorbij. Het is 8 voor 11 op deze zaterdagavond. Ja, ik kan het er niet genoeg zeggen. Je kan nog steeds doneren voor 24 uur tegen kanker. Dat kan via de QR-code op de site van 24uurtegenkanker.nl. En op onze tv-site linksonder staat de QR-code waar je in ieder geval jouw bedrag kan doneren. En wil je een plaat aanvragen, kan het ook 03166x3. We hebben nog twee platen voor het nieuws van 11 uur te gaan. Soms in Olivia Dean, Nice to Each Other. Ja, wees lief voor elkaar. Meer terug naar de jaren 80 met deze Nederlandstalige band Splitsing en Wind en Zeilen.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

vele hits die deze man heeft gehad. Armin van Buuren samen met Sharon den Adel. In and Out of Love. We gingen terug naar 2008. Tot aan 12 uur ben ik nog bij je met de 24 uur marathon-uitzending van 24 uur tegen kanker. Ja, op dit moment regent het. Ik hoop maar dat het bij dit ene buitje blijft. Want ja, het is natuurlijk niet prettig als je daar aan het lopen bent en je bent dan straks nat top tot op het bot. Zometeen na 12 uur dan zit Michel hier. En dat is onze nacht-DJ. Die neemt het dan over. En we hebben straks ook nog een aantal interviews van in ieder geval van Tijn met de deelnemers daarvan. Maar soms ook, we gaan ook heel veel lekker muziek draaien. Heb je een plaat die je graag wilt horen? Dan kan 0316 6x3. We hebben zo nog Wes met Alané voor je. Maar eerst deze van Pink en Trustful.

0: Ja, en helaas is deze man ook niet meer onder ons. Wes en Ala, nee, 1997. En hij maakte hele mooie muziek. Dat was eigenlijk zijn grootste hit. Het is 10:15 op deze zaterdagavond. De 24 uur uitzending van Connect bij of tegen de kanker. 24 uur loop tegen kanker, welke plaatsvindt in het Horstenpark in Duiven. En Tijn Tieling die was vanavond aanwezig. En die sprak daar met een aantal wandelaars, een aantal deelnemers. En ja, hij sprak met ook een deelnemer. En die had er ook wat over te vertellen.
1: Ik loop hier op het moment naast Richard. Richard, hoeveelste rondje is dit?
2: Oh jeetje, dat is een goede vraag. Ik denk,
0: dit is het item die
2: 15 of
0: ja,
2: 6.
0: Dit is de item die we straks al hadden gedraaid. Oh. Ja, het kan een keer gebeuren dat je net de verkeerde te pakken hebt. Hè?
3: Maakt helemaal niks uit.
0: Maakt helemaal niet uit.
1: Ik loop naast
4: Amber.
1: En Amber, waar kom je uit de buurt, uit de regio?
4: Ik kom uit Arnhem.
1: Uit Arnhem. En waarom loop je mee?
4: Ik vind het een belangrijk doel om mee voor in te zetten.
1: Het is niet in je omgeving dat iemand de vervelende ziekte heeft?
4: Ik heb mijn tante verloren eraan.
1: En vannacht, dan is het donker. Hoe denk je dat het dan gaat zijn?
4: Ik ga een deel in de nacht meelopen. Dus ik denk dat dat wel heel mooi is. Met alle lichtjes.
1: Ja, en dan is het donker en dan is de muziek uit en dan is het stil. En dan ga je ook in je hoofd zitten. Denk je dan dat er iets gaat komen?
4: Ja, daar komen dan wel herinneringen op, denk ik. Ja, misschien word ik wel emotioneel, maar dat weet ik niet.
1: Je gaat wel in de nacht lopen. Hoeveel rondjes heb je er nu al op zitten?
4: Ik ben er vanaf 2:30 lopen. Dus ik heb aardig wat rondjes. Ik heb niet geteld. En ik ga tot rond 2:00 s'nachts ga ik door.
1: Nou, heel veel succes. Tot 2:00 s'nachts, dat is nog wel even.
4: Ja, dat is nog wel even. Ja.
1: Dankjewel.

0: Sophie B. Hawkins, right beside you. Je bij Connect deze zaterdagavond. We gaan langzaam richting de nacht voor de 24 uur tegen kanker in Duiven. Tot dan morgenmiddag 2 uur. Een plaat in ieder geval die ook een bepaalde betekenis hebben. En wil je een plaat horen, dan kan dat via 0316 6x3. En ik had het straks op een gegeven moment bij Peter en bij Richter al over dat er vanwege mijn moeder dat het best wel snel is gegaan. En ik weet nog precies op het moment dat zij nog bij was, had zij één nummer waar zij zo weg van was. En dat was echt in de tijd van het Eurovisie Songfestival. Ja, de corona was er toen. En er was één nummer waar ze helemaal weg van was. En ja, die wil ik ook speciaal voor haar draaien. Dat is van de Franse inzending van toen de tijd, Barbara Pravi. En we gaan speciaal de live versie draaien van het nummer Voilà.
1: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi.

0: Ja, dat doet me eigenlijk toch wel een beetje terugdenken aan de jaren 90, Michel.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Toen stonden wij samen bij een jongerenfestijn in de jaarbeurs.
1: Ja.
0: 9 dagen lang stonden we daar op een toren. En daar kwam deze meidenband voorbij.
1: Ja, en ik kan me nog vaag herinneren dat er een moment was dat ik Erik kwijt was. En die was ik niet kwijt voor 5 minuten, die was ik niet kwijt voor 10 minuten. Ik was hem tijd kwijt voor 2 uur en daarna kwam hij terug met hele rode wangetjes.
0: Ja, toen traden er ook veel meer artiesten op. Hè? Dat is,
1: maar ja, jij was helemaal verknocht van hun.
0: Ja, dat is, en vooral een van de dames.
1: Een van de dames.
0: Ja, maar toen was ik ook, dan praat je ook over bijna 30 jaar terug.
1: Ja, toen was je nog kleine Erik, wou je zeggen.
0: Jong en onbedorven.
1: Ja, dat dan wel je wel. Zeker, zeker, zeker.
0: Ja, ja, jij trapt vanaf 12 uur hier
1: af. Trap ik de nacht in.
0: Ja.
1: En het wordt een lange nacht. Stijma die staat hier ondertussen ook. En die
0: heeft zijn winterjas al aan.
1: Die heeft zijn winterjas aan. Die heeft zijn regenjas in de tas zitten. Hij roept net, ik heb een flesje whisky bij als ik het koud begin te krijgen. Nou, hij heeft zich goed voorbereid.
0: Nou, ik zit even te kijken hoe het is gesteld met het weer. Maar ja, ik zie dat er rond 1:30 vannacht nog een buitje gaat vallen.
1: Oké, nou ja. Als dat het enige is?
0: Ja, we hopen dat het daarna ook echt droog blijft. Want het is natuurlijk voor die wandelaars niet fijn, zoals ik straks al zei, dat ze in ieder geval echt...
1: Als je
0: straks
1: nat pak hebt, dan loopt dat toch altijd een stukje minder.
0: Tot op het bot nat zijn.
1: Ja, zeker.
0: Hetzelfde is net zoals met de Vierdaagse. Ja, als je nat bent, ja, dan ben je nat en ja, de blaren die liggen dan op de loer.
1: Ja, ja, die zie je dan voorbij komen. Dan denk je, hé, dat is een blaar. En dan is dat klaar. Dus...
0: Ja.
1: Hey, maar
0: het gaat niet van lukken. Dat je...
1: Zeker. Ja. Hey, maar ik begreep dat Tijn weer onderweg was geweest en weer een wandelaar gesproken had.
0: Ja, maar dat doen we over een minuutje of 10 ongeveer.
1: Oké.
0: Dan zijn we nog net iets te vroeg. Nog net iets te vroeg.
1: Oké.
0: Okay. Deze dame, die kennen we wel. Ze Nederlandse. Die eigenlijk hoorde er ook niks meer van. Toen tijd best wel populair ook.
1: Zij komt toch uit de Oosterbeek, geloof ik, toch?
0: Volgens mij wel, Elise. Of ja.
1: Ja, volgens mij wel. Nou ja, nee. De link is weer gelegd.
0: Automatic.
1: Ja, alles gaat automatisch als je het doet.

0: Love you, baby.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: maar liefst 54 jaar geleden. Waarvan de liedzangeres ook onlangs is overleden. Journey Kaagman met haar band Earth and Fire. Dat was Memories hier bij Connect. En daarmee maakt het 11:45. Ja, en Tijn die was dus vanavond op pad. En die heeft dus met een aantal wandelaars gesproken. Een aantal deelnemers. En zo sprak hij ook met een andere deelnemer. En ja, dat is ook het mooie ervan. Zij is genezen.
1: Ik loop hiernaast.
2: Oh, hoi. Nienke.
1: En Nienke, hoe lang loop je al?
2: Kwartiertje.
1: Dat is nog niet zo lang. Waarom lopen jullie op het hele gezin, neem ik aan?
2: Nee, ik loop met mijn vriendinnen.
1: Oké, met je vriendinnen. Ja. En waarom lopen jullie?
2: Nou, ik heb zelf afgelopen jaar kanker overwonnen. En het is eigenlijk fijn om iets terug te kunnen doen. En teken af te geven dat we weer opkrabbelen en dat we dit kunnen 2 uur lopen. Dus voelt goed om te doen.
1: Wat voor kanker had je?
2: Borstkanker.
1: Ja. En dan als je dat te horen krijgt, dan staat je hele leven op je kop, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Hoe voelde dat?
2: Ik omschrijf het eigenlijk wel als... We zijn echt als met een bowlingbal omver gekegeld. Ja, zo voelt het. Ja.
1: Ja. Gelukkig ben je nu weer genezen. Vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Loop je dan ook?
2: Nee, wij lopen als het goed is tot 10 uur. Ja. En dan is er een lichtjesceremonie en die willen we wel bijwonen. Ja. En dan gaan we lekker naar huis.
1: Ja, want jullie lopen met een team? Of,
2: Ja, wij lopen... Ja, Erik loopt naast mij. Dat is een lotgenoot. Wij lopen namens de Romein.
1: Ja. Ja. En met hoeveel mensen lopen jullie...
2: Dat past niet. Weet niet. In ieder geval, elk uur is er iemand. Ja.
1: Elk uur loopt er iemand.
3: Ja, hij is er wel vol. De planning is er wel vol.
1: Ja. En dan wens ik jullie nog heel veel succes.
2: Dankjewel. Ja.

0: on up van M People hier bij Connect. Tijdens 24 uur tegen kanker. Tot aan morgenmiddag 2 uur. Mijn bijdrage zit erop. We hebben nog een paar platen, twee platen in ieder geval voor te gaan. Soms in Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Meest nog een muziek van de eigen bodem, Alan Clark. Ik zou zeggen, veel plezier zometeen vanaf 12 uur. Ja, neemt jou de nacht mee, door de nacht heen.
1: Ja, de graveyard shift, hè?
0: De graveyard shift, ja.
1: Ja, heerlijk. Ik heb er echt zin in. Ik heb wel een paar leuke ideetjes. En gaat helemaal goed komen. En mocht je nou een plaat aan willen vragen, kan nog 0316 en dan 6 keer de 3.
0: Ja.
1: En mocht je als beveiliger hier in de buurt rondrijden en je hoort dit, kom gezellig even een bakkie doen. Dat vind ik ook gezellig. En wat hebben we... En natuurlijk hebben we wat sfeer vanaf de wandelroute in het Horsterpark van Stijnmaar. Die is onderweg op zijn fiets, die kant op. En we hebben nog wat interviews van Tijn. Dus het komt allemaal voorbij tot aan morgen vroeg. Schrik niet, 10 uur.
0: Nou, dan wens ik jou bij deze heel veel sterkte, heel veel succes.
1: Dankjewel, Erik. En jij wel thuis, zo.
0: Ja, graag gedaan.
1: Laurens trouwens ook wel thuis. En speciaal voor hem draai ik nog even een plaatje zo.
0: Oké. In ieder geval, en vergeet natuurlijk niet te doneren voor het goede doel. Dat kan via ons tv-kanaal of via de site 24 uur tegen kanker.nl. Ik zei net al, twee platen voor je te gaan. Teddy Swims, something missing Nordal. En van eigen bodem, Alan Clark. Ja, dit gaat gewoon niet werken. This ain't gonna work.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van vijf treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige

0: na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag is er zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

van 12 uur, 4 minuten naar middernacht. En dit is de mega-uitzending door 24 uur tegen kanker. Ja, wij gaan eens kijken of wij heel veel geld op kunnen gaan halen. En dat kan door... Ja, mijn muziekje, hij doet het eindelijk. Door te gaan naar of de site van ons of naar tv. Daar zie je een QR-code en als je die invult... dan kun je doneren. En ja, eigenlijk moeten we zoveel mogelijk geld ophalen tegen deze verschrikkelijke ziekte. En daar doen wij ons vreselijke best voor. Erik loopt nog even in de studio rond de laatste rommeltjes op te ruimen. Heerlijk. En ja, hij beloofde eigenlijk nog één.

laat in zijn laatste uur. Maar ja, Erik en ik praten weer eens een keer te veel. Maar zoals beloofd, Mr. Know-It-All, Teddy Swims, nu op jouw radio. Dit is de nacht van Connect. De nacht waarin we lopen tegen die vreselijke ziekte.

Savage Garden op je radio. And to the moon and back. Ja, dat is echt de liefde als het naar de maan gaat en weer terugkomt. Is dit muziek van dit moment? Sunday Best. Ja, absoluut. Het is zondag geworden. De 13e, als het goed is. Ja, 13 september 2026 is dit Surface.

0: Surveys en Sunday Best. Ja, het is Sunday Best. Het is 13 september 2026. En op dit moment in het Horsterpark worden er gewandeld door een heleboel deelnemers. En zij halen een heleboel geld bij elkaar voor die vervelende ziekte die kanker heet. 24uurtegenkanker.nl. Doneer daarop via die QR-code die wij in beeld hebben staan hier op de televisie. Ga je naar 24uurtegenkanker.nl. Dan zie je dezelfde QR-code en kun je ook doneren. Wil je nou een plaat aanvragen? Stuur even een appje naar 0316-6x3. Nou, dan heb ik dat ook weer gehad. Dan gaan we eens even kijken, want Tijn die is vandaag op pad geweest. En die heeft heel wat mensen gesproken. Onder andere deze.
1: Ik loop hier op het moment naast Mike. Mike, waarom loop je mee?
2: Ik doe vrijwilligerswerk bij Ronald McDonald in Arnhem. En nou, er komen best wel wat mensen die het moeilijk hebben. En dus om deze reden wil ik gewoon een steentje bijdragen. Ik heb een aantal jaar geleden ook meegedaan met een vriendin van mij. En dat was een hele fijne ervaring ook. Het is een hele fijne sfeer hier. En we lopen allemaal voor één doel. En dat vind ik echt heel mooi.
1: Dus hoe laat ga je lopen?
2: We kijken er nog even
3: zo
2: aan.
3: Zo lang mogelijk.
2: Wij zijn nu aan de beurt met ons uurtje, want wij zitten in een team van 32 mensen. En dus we hebben allemaal eigenlijk onze rondes, om maar zo te zeggen. Maar wij liepen de hele dag door eigenlijk wel. Dus wij moeten nu een uurtje vol maken. Ja, dus dat eigenlijk. Probeer zo lang mogelijk vol te houden.
1: Ja. Dan ga je denk ik ook lopen als het donker is. Dan is het donker, dan is het stil, dan hoor je niks.
2: Ja.
1: Dan ga je in je hoofd zitten. Wat komt er dan op?
2: Oeh, dat is een hele goeie. Ik denk vooral denken aan iedereen die het op dit moment heel erg moeilijk heeft met deze ziekte. Dat we echt, vooral of er geen geluid is om ons heen, dat geeft je extra de kans om daar echt bij stil te staan, nog meer. Dus ik denk dat we vooral met onze gedachten daar zijn, waar we het voor doen. Maar dat is wel extra bijzonder in momenten. Alleen maar kaarsjes en stilte en echt met je gedachten daarbij zijn.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dan moet je nog even, dan wens ik je heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja.
2: Fijne avond.

David Bowie en Let's Dance. Ja, laten we gezamenlijk dansen. Vannacht tot aan 10 uur morgen vroeg zijn we bij je. Met gewoon een heleboel lekkere muziek. Onder andere deze. Ja, deze mannen zijn net zoals David Bowie. Oud en bejaard. Maar geef ze een gitaar. Geef ze een drumstel. En ze gaan nog vrolijk rockend door het leven. The Rolling Stones, Rough and Twisted. Je hoort het nu hier. Nieuwe muziek. Bij de Nacht van Connect. De nacht waarin wij wandelen tegen kanker. 24 uur lang halen wij goud op.

David Guetta en The Egg. En Love Don't Let Me Go. Nee, liefde moet je absoluut niet laten gaan. Is dit Alex Warren en Fever Dream.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

was 1978. Ja, ik was 3 jaar oud. Oef, lang geleden. The Sultans of Swing, Dire Straits op je radio. En die mega-uitzending die 24 uur lang duurt... waar wij met z'n allen 24 uur tegen kanker gaan lopen. Maar wij maken dan muziek. En wil jij nou doneren? Ga dan naar 24uurtegenkanker.nl en doneer anders via de QR-code bij ons in beeld. En gisteravond... ja, eigenlijk moet ik even teruggaan naar vanmorgen. Vanmorgen was ik te laat in de studio. Dat had te maken weer met gisteravond. En gisteravond, ja, dat was een feestje apart. Ik was in Bergse Hoek. Voor zij die dat niet weten, dat ligt onder de rook van Rotterdam. En daar, ja... daar trad een bandje op. En er werd gezegd, geloof ik, iets van... een van de beste Nederlandse bands. Als ik dat nu ga herhalen... denk ik dat er iemand boos gaat worden, want het is gewoon de beste band die er is op dit moment in Nederland. Heb ik het over Direct. Oh my god, it's happening. Ja, het gebeurt op dit moment. We gaan zo direct schakelen met Steinmaier. Die loopt mee. In het Horstenpark. Dus daar krijgen we een live impressie van. Maar nu is Direct op

Ja, soms moest ik iemand gisteren toch even naar huis dragen. Was het gezellig? Zeker. Het was zeker een gezellig feestje gisteren daar in de Bergzoek. En niet alleen Die Black was er, maar ook de Dirty Daddies. Ook wel genoemd. Nee, ik ga het niet doen. Nee. Absoluut niet. Na Living in the Box gaan we schakelen met Stijma. Die loopt in het Horstenpark.

0: Blow the House Down uit de jaren 80. Je hoorde ze hier, de lekkerste hits om gewoon mee te wandelen. En we gaan schakelen eigenlijk met Stijmaar. Stijmaar, goeiemorgen.
1: Hallo Michel, goeienacht.
0: Goeienacht, ja. Jij bent in Duiven als het goed is.
1: Ik ben in Duiven. We zouden net onder het afkapje eigenlijk vandaan gaan, maar helaas... Het weer is iets anders gezegend.
0: Oh, hoe is het weer? Want ik kijk hier naar buiten en ik zie eigenlijk alleen maar één groot donker gat.
1: Het is een beetje aan het regenen.
0: Een beetje aan het regenen, oh, dat is minder.
1: Nee, maar dat wil niet zeggen dat het gezellig is hier, toch? Of niet dan, mensen? Want ik heb gewoon publiek bij me, gewoon privé publiek, hè?
0: Oh, ja. Heerlijk. Mooi, jongen. Hey, maar wie heb je nog meer bij je staan?
1: Ja, ik heb... Stel je me even voor. Wie heb ik bij me staan?
2: Ik ben Juri.
3: Ik ben Seth.
4: Ik ben Dieke.
1: Nou, en dan is mijn vraag. Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag?
2: Popcornmachine, lopen, nog meer lopen. Popcornmachine.
3: Vooral veel gewandeld en gefeest.
4: Sminken, geknutseld.
1: Kijk, top, leuk, gezellig.
0: En hebben ze...
1: Ik zou denken dat vannacht alles nog mag komen. Ik kan je nu vertellen, de bank is hier al net doorheen gezakt. Dus het kan momenteel alleen maar beter gaan, alleen maar gezelliger worden.
0: Ik hoor het weer, ik hoor het. Hey, en een vraagje, hebben ze daar heel veel geld mee opgehaald? Of weten ze dan nog niet?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb er wel een soort van kleine tussenstand.
0: Oké, vertel.
1: Dat schommelt tussen de ongeveer 20.000 tot 25.000. Dus...
0: Zo, dat zijn nog eens een keer bedragen, Stijmaar.
1: Ja, dat zijn zeker wat bedragen.
0: Ja, zeker, ja, zeker.
1: Dus
0: zeker.
1: We gaan het zien, we gaan het merken morgen wat er allemaal dan gaat komen.
0: Ja, absoluut.
1: Het is ook een beetje teased, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, je kunt natuurlijk ook een plaat aanvragen. Dan kun je gewoon naar 0316 3x3 op de...
1: Ik wil even mensen hier wat vragen voor een plaat.
0: Ja, waarom ook niet? Nou ja, goed, het is 12 uur geweest en die nieuwe dag die is begonnen. Je hoorde Stijmaar vanaf het Horstenpark in Duiven. Daar waar ze 24 uur lopen tegen kanker. En laten we met z'n allen doneren. En deze vreselijke ziekte proberen de wereld uit te helpen. Het zal niet helemaal lukken, maar iedere euro is wel besteed. Is dit de kast? En een na je dij. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. De nacht is vol.

is 13 september 2026. En het doel was om €37.500 op te halen. We zijn er al aan voorbij. We zitten op dit moment op €40.098. Ik ben ontzettend trots op mijn luisteraars. Maar we zijn er nog niet. Absoluut niet. Tot 2 uur. Morgenmiddag. Ja, en dan kun je natuurlijk ook gewoon een verzoekje aanvragen bij mij. Maar daar vind ik wel, daar moeten we tegenover staan. Deze is anoniem aangevraagd. Had er €25 voor over. Mariah Carey, and all I want for Christmas is you.

Voor het juiste bedrag draai ik alles. Dus ook kerstplaten, waarom ook niet? Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. Ja, we zijn aardig onderweg richting de kerst, dus ik vond... moet gewoon kunnen. Tot aan 2 uur aankomende zondagmiddag zijn we bij je. Met alleen maar de lekkerste muziek om te gaan wandelen. Of gewoon naar te luisteren. Of je nog gewoon wakker bent. Of gewoon slapen gaat. Waarom ook niet? Zit Tiffany aan I Think We're Alone Now. En uurtje nummer 1 van de 10 zit erop. Spreken zo na de klok van 1 uur voor uur nummer 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden.

0: Tand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

emotie los te maken. Welkom in het tweede uur van De Nacht van Connect. Wandelen 24 uur tegen kanker. Ja, en dan zijn we aanbeland eigenlijk in het uurtje. Ja, hoe moet ik het noemen? De beste soul, de beste disco, de beste classics. Je gaat ze hier horen. Wat dacht je hiervan? Hoho, dit is lekker. Dit is heerlijk. Doe je dancing shoes on, baby. En haal die spiegelbol maar van zolder. De Commodores op je radio en de Brick House. Je hoort ze hier voorbij komen. Die lekkere, gauw ouwe, die lekkere disco soul classics.

1974, The Love Epidemic, The Tramps, nu op jouw radio. Haha, heerlijk hoor. En weet je, er zijn soms mensen in jouw leven die doen een heleboel voor je. En er zijn ook mensen die, naast voor mij de administratie, de facturatie en zo doen, zijn ze ook erg goed in het aanvragen van liedjes. Onder andere deze. Ze ligt op dit moment in haar bed, zegt ze. Ze had er €15 voor over. Mijn eigen Bob. Mijn eigen back-office bitch. Ik mag het gewoon zeggen in de nacht. En ik doe het toch gewoon. De Bee Gees nu op je radio. A Tragedy. Nee, mensen, ik ga niet zo hoog. Ook niet als ik ergens geknepen word. Nee.

0: En Bee Gees op je radio en tragedy. Ja, het is soms een tragedie. Zeker als je gediagnosticeerd wordt met de ziekte kanker. Dat zet de hele wereld op de kop. En wij zijn blij dat wij 24 uur lang radio mogen maken en kunnen maken om zoveel mogelijk geld op te halen in samenwerking met 24uurtegenkanker.nl. De loop in Duiven in het Horstenpark. En daar is Stijnmaar nog steeds aanwezig. Stijnmaar, is het ondertussen droog geworden?
1: Ja. Het is hier inmiddels alweer droog.
0: Ja,
1: maar ik heb in de buitenaarde gezien dat je het momenteel niet wil gaan lopen. Want het is echt, de bikkels die echt nauw lopen, die zijn echt echte bikkels. Want het komt er zo meteen een bui aan. Dat is niet normaal.
0: Och jeetje. Een echte tragediebui.
1: Ja, het is wel echt een echte tragedie. kijk, oh, er komt weer wat. Ja hoor. Yay! Ja, we moeten wel aanmoedigen hoor. Want anders wordt het echt heel erg afzien voor al die lopers.
0: Ja, hoeveel dus lopen
1: ze? Als mensen nog wakker zijn, überhaupt, hè?
0: Ja, als
1: kom even langs.
0: Ja, stellen. Gezellig. Zeker.
1: Oh, wil je, ik dacht dat je wel dat wilde zeggen, maar dat heet. Ik heb hier nog tegenover een man.
0: Een man.
1: En kan ik eigenlijk wel één vraag stellen. Wat heeft u vandaag gedaan? Of heeft u nu zoveel gedaan?
2: Jawel, we hadden een stand met koop een loodje voor een cadeautje. €5 voor een loodje, altijd prijs. En er zijn mensen die met een bakje pinda's van €5 naar huis zijn gegaan. Maar er was ook iemand met een steelstofzuiger voor €5.
1: Kijk.
2: En daar hebben we alles bij elkaar toch ruim €1300 mee gevangen.
1: Kijk, dat zijn
0: dat
1: bedragen.
0: Dat zijn bedragen,
1: hè?
0: Dat netjes hoor.
1: En horen. Kijk. Nee, dus kortom, er gebeurt hier van alles. Ik zal zo meteen ook nog wel even mensen aan gaan spreken voordat de bui echt gaat losgaan. Dus ik denk dat ik zo meteen nog wel iemand even ga porren hier.
0: Jij gaat nog even iemand porren?
1: Ja.
0: Dat doe jij ontzettend goed, jongen. Hey, hoe is de sfeer daar op dit moment?
1: De sfeer is momenteel iets karig. Dus als iemand wakker is of überhaupt iemand even gezelligheid kan komen brengen, zou het heel fijn zijn.
0: Nou, dan gaan wij met de muziek voor zorgen.
1: Ja, dat is wel zo.
3: Radio voor Midden-Gelderland.
4: Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
0: Ja, gaan wij gauw verder met de muziek. Rick James en Super Freak. Je hoort het hier in de nacht van Connect. De nacht waarin wij lopen tegen kanker en hopen zoveel mogelijk geld op te halen.

Het is zondag 13 september 2026. Buiten is het donker. Niet bepaald koud, maar wel regenachtig. En veel teams, veel estafette teams lopen op dit moment in het Horstenpark in Duiven. En dat doen zij voor één doel. Stop kanker. Ze lopen 24 uur tegen kanker. En we hebben allemaal wel iemand in onze omgeving die of ziek is geweest of eraan overleden is. Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten. Vraag een plaat aan op 0316-6x3. En doneer via de QR-code die in beeld staat op de tv of anders op de computer. Maar het kan ook gewoon via www.24uurtegenkanker.nl. Op dit moment is de tussenstand over de 40.000 euro heen. Laten we met z'n allen gaan voor minimaal 60.000 euro. Draai ik voor jou deze nacht de lekkerste soul, de lekkerste dance en de lekkerste disco. Is dit The Temptations? En Papa Was a Rolling Stone? Het verhaal over een vader die meerdere vrouwen erop nahield. En er maar een beetje aan doorrotzooide. En eigenlijk een zooi achterliet voor zijn kinderen. Je hoort hem nu hier in de Nacht van Connect.

Temptations. Papa was a Rolling Stone. En dit is Earth, Wind and Fire. Fantasy. Die lekkere soul en disco. Dus wij helpen jou de nacht door. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat we daar zin in hebben. En wat wil jij nou horen? Laat het mij weten. 0316, 6x3. Dan, wie weet, komt het wel voorbij.

0: Earth, Wind & Fire op je radio en Fantasy. Hadden we daar vroeger ook niet een radiostation van? Fantasy FM? Ik weet dat hij nog luistert, dus ja, dat brengt oude herinneringen terug. Ja, en eigenlijk hebben een heleboel mensen best wel herinneringen aan mensen die overleden zijn en aan die verschrikkelijke ziekte. En vandaag overdag hadden wij Tijn rondlopen en Tijn, eigenlijk leuk om te zeggen, het jongen is pas 17 jaar. En als je hem nu hoort op dit moment, dan gaan we weer even een van zijn interviews afdraaien. Ja, ik word daar echt blij van. Zo mooi, zo intens en zo klein. Tijn, kom er maar in, jongen.
1: Ik loop hiernaast.
2: Amber.
1: En hoeveelste rondje is dit, Amber?
2: Nou, ik denk tot nu toe het 20ste met wat pauzes tussendoor.
1: Ja, is het zwaar of valt het nog mee?
2: Het valt wel mee.
1: Ja, want je loopt in een team. Hoe groot is je team?
2: We lopen eigenlijk officieel met 10 mensen, maar sommigen die komen pas vanaf vannacht.
1: Ja, ja. En hoe lang loop je dan per persoon, zeg maar?
2: Nou, iedereen loopt eigenlijk een beetje wanneer hij zelf wil. Wij lopen nu gewoon even een uurtje, denk ik. En dan gaan de volgende weer. We willen wel dat het hele team in beweging blijft. Dus ook, zeg maar, dat we elkaar een beetje afwisselen.
1: Ja, en waarom loop jij mee?
2: Ik loop mee omdat ik familie van mij ben verloren. En ik geef zelf ook schaatsles. En daarbij heb ik een kindje gehad die ook deze ziekte heeft gehad. En dat was wel heel ingrijpend. Dus ik loop vooral voor die mensen mee.
1: Ja, en vannacht, denk je dat het zwaar wordt?
2: Ik denk dat het niet zo zwaar wordt. Want je kent nu ook wel een beetje al het rondje die we hier lopen. En er is gewoon genoeg verlichting. In ieder geval langs de weg. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen.
1: Ja, en denk je, want dan is het donker. Dan ga je nadenken. Denk je dat er dan iets naar boven komt?
2: Ik denk het wel. Want ik ben best wel wat familie ook verloren aan deze ziekte. En mijn opa zelf heeft het ook gehad. En is er gelukkig aan genezen. Maar ik denk dat dat wel nog even extra naar boven komt.
1: Ja, nou, heel veel succes vannacht.
2: Nou, heel erg bedankt.
1: Ja.

Donna Summer op je radio en Hot Stuff. Ja, de heetste hits van vroeger hoor je hier voorbij komen. Ja, en een van die platen die is aangevraagd eigenlijk op 03166x3 is deze. Ja, en je hoorde ze net ook al eventjes voorbij komen met een tragedy. Maar ik vind gewoon in een nacht als deze moet het gewoon kunnen. Absoluut. De Bee Gees, You Should Be Dancing. Ja, hij werd aangevraagd voor €15.

is deze man. Dit was zijn allergrootste. Dan Harmon, nu op je radio. En Relight My Fire. Ja, hou dat vuurtje nog even brandende. Wij zijn bij je tot aan

0: Dan Hyman op je radio en Relight My Fire. Ja, en het vuurtje, ja, daarin duiven dat brandt volgens mij goed, of niet, Stijnmaar?
1: Ja, zeker brandt dat nog heel goed. We hebben zelfs nog ongeveer 15 mensen die ongeveer echt door de regen heen aan het banjeren zijn. Ja, dus echt, er zijn ook weer twee mensen die weer langskomen en onderling met z'n achter waar we hier zitten is het al heel gezellig. Maar ja, goed, als er andere mensen zijn die altijd ook nog gezelligheid kunnen brengen, is altijd mooi meegenomen. Alles hier staat nog aan. Dus in de zin van, je kan hier gewoon lekker zitten. We hebben genoeg plek voor heel veel andere mensen. Dus de mensen die we er echt nu aan het in deze stromende regen zitten, of aan het lopen zijn, nou, die zijn echt de bikkels van het hele evenement.
0: Ja, nou, helemaal fantastisch. En vraag je, hoe is het met de bank?
1: Nou, hoe met de bank is, de bank is, staat mooi. Ja, dat is wat ik kan zeggen. Hij staat er mooi bij. Ja.
0: Heerlijk. Ik heb eventjes op de refresh button gedrukt voor het bedrag van dit moment.
1: Oh, wat is dat bedrag nu?
0: €40.148. We zijn over de €40.000 euro heen.
1: Nou, dat is toch wel mooi.
0: Ja, dat is een fantastisch iets. En ze gingen eigenlijk voor €37.500. Dus dat hebben we al gehaald.
1: Zitten we al overheen.
0: Ja, we hebben het doel eigenlijk al bereikt. Maar dat wil niet zeggen dat het moet stoppen.
1: Nee. Er kan altijd meer bij. Jammer genoeg kan ik daar alleen maar onderstrepen.
0: Ja.
1: In mijn leven. Jammer genoeg.
0: Dat bedoel ik. En ik vind eigenlijk dat die 40.000, daar moeten we toch minimaal 60 van maken, of niet dan?
1: Minimaal, ja. Daar ben ik helemaal met je eens.
0: Dus nou, laten we dan zorgen dat wij hier in de nacht, op dit moment, ja, zeg maar, nog een keer een 5.500 euro erbij kunnen krijgen. Dan is mijn nacht helemaal geslaagd. Ik weet niet hoe jij erin zit.
1: Ja, ik ga er helemaal voor staan. Als het droog is, ga ik ook even een stukje lopen. Dus als mensen blijven hangen en blijven luisteren, dan kunnen we ook nog even sfeerimpressie gaan kijken. Kijken wat we allemaal onderweg tegen gaan komen.
0: Nou, helemaal geweldig. Gaan we gauw verder met de muziek hier. En eigenlijk is deze wel toepasselijk, Stemma.
1: Oh, vertel.
0: Lionel Richie, Running with the Night.
1: Oh, ja.
0: Ja, het is toch...
1: Dat wordt hem.
0: De nacht waarin wij lopen tegen kanker. En dat doen wij 24 uur lang. Ja, wij niet. Wij zijn in de radiostudio. Wij verzorgen de muziek. En hopen dat jij een plaat aanvraagt voor geld. Deze werd aangevraagd voor 10 gulden. 10 gulden, voor mij 10 euro. Lionel Richie en Running With The Night. Dit is Connect.

0: Speciaal voor die toppers die op dit moment in het Hoogste Park in Duiven lopen. Running with the Night, Lanowitsch op je radio. En voor zij die nu net inschakelen en vragen, what's going on?
1: Hey, what's happening?
0: Nou ja, het is heel simpel. Wij lopen, nou ja, ze lopen 24 uur tegen kanker. En wij draaien 24 uur lang muziek. En de Graveyard Shift is voor mij. Tot morgen voor 10 uur ben ik bij je. Is dit Marvin Gaye? What's going on?

Dat was hij dan. Tweede uur Disco Soul Classics. Straks naar het nieuws zijn we terug. Met een uur lang Guilty Pleasures.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.